0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is up.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

made it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
13: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
12: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
13: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
11: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op koffiefactory.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
15: Goedemorgen, het is 8 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen de jukebox op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. De kans is klein dat de vermiste ambulancemedewerker van de regio Zuid-Holland-Zuid levend wordt teruggevonden op het Caribische eiland Saba. Dat zeggen de autoriteiten op Saba. De man wordt sinds woensdagochtend vermist. Hij was op Saba voor werk, maar raakte vermist tijdens een wandeling in privé-tijd. Een grote zoekactie met honden en helikopters heeft nog niets opgeleverd. In de internationale trein naar Brussel was gisteravond brand toen hij op Rotterdam Centraal stond. Alle passagiers moesten er in Rotterdam uit. Andere treinen hadden er geen last van. De brand was ontstaan in de wc en was snel geblust. De oorzaak is niet bekend, maar het was misschien kortsluiting. Op foto's is te zien dat de trein vol met rook stond. De passagiers raakten voor zover bekend niet gewond. Bij een parfumerie in het Brabantse Boxmeer is vannacht een ramkraak geweest. Het is niet bekend waar de overvallers op uit waren, maar de schade aan de winkel is groot. Die stond na de kraak ook vol met rook. De politie denkt dat de overvallers zijn gevlucht in de auto waarmee de ramkraak werd gepleegd, dus die moet zwaar beschadigd zijn. De daders zijn nog niet gepakt. En het Eurovisie Songfestival is gisteravond gewonnen door Bulgarije. Dat land kreeg de meeste punten van de jury en van de kijkers. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Finland en Griekenland waren favoriet, maar maakten dat niet waar. Door de deelname van Israël deed Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Avrotros wachten de evaluatie af voor er wordt besloten of Nederland volgend jaar wel weer meedoet. Het weer, veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag kan bij zee de zon doorbreken. Het wordt 15 graden. Vanavond verandert te weinig. Vannacht is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan kans op een bui. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
17: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
18: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
19: En ook nog eens gratis parkeren.
20: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
21: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
23: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
24: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
25: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
26: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
27: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
28: Oh, wat betekent dat voor mij?
27: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
28: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
27: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
28: En moet ik verder nog ergens op letten?
27: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
29: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
33: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Uit 1958 hoorde je The Walk van Jimmy McCracklin, die het nummer ook zelf schreef. Deze Amerikaan werd 91 jaar en zijn carrière duurde meer dan 70 jaar. Hij vertelde ooit eens dat hij in al die jaren meer dan 1000 liedjes heeft geschreven en honderden heeft opgenomen. Bob Dylan zei eens dat Jimmy McCracklin tot zijn favorieten behoort, wat voor iedere artiest een groot compliment moet zijn. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zanger Luke Bryan wordt over exact 2 maanden 50 jaar en verkocht in zijn meer dan 20 jaar durende carrière meer dan 75 miljoen platen. Sinds 2018 is hij ook jurylid bij het talentenprogramma American Idol, waar hij 12 miljoen dollar per seizoen voor krijgt. En dat is toch lekker. In 2020 bracht hij zijn 7e studioalbum uit, dat de titel Born Here, Live Here, Die Here meekreeg. En een van de nummers op dat album van Luke Bryan is Where Are We Going?

Dat was Have You Met Miss Jones van Tony Bennett uit 1964. Dit nummer was voor het eerst te horen in de musical I'd Rather Be Right uit 1937 en werd geschreven door het duo Rodgers & Hart. Het is door de jaren heen gezongen door tal van artiesten, waaronder Robbie Williams, Frank Sinatra, Bing Crosby, Anita O'Day en dus door Tony Bennett. En deze Amerikaan overleed in 2023 op 96-jarige leeftijd. De Amerikaanse producer Ray Ellis maakte muziek voor films en tv-series en werkte samen met tal van artiesten. Zo begeleidde hij met zijn orkest bijvoorbeeld ook Ivory Joe Hunter. Deze Amerikaanse artiest had aan het eind van de jaren 40 de rhythm and blues toegankelijker gemaakt voor een groot publiek. Dit probeerde hij later ook bij de rock and roll dat toen in de lift zat. En dat deed hij bijvoorbeeld met dit nummer, Since I Met You Baby.

hoorde Ernestine Anderson in de Rijnmond Jukebox met I Love Being Here With You. Het nummer dat werd geschreven door Bill Sluger en Peggy Lee. En zij was in 1961 de eerste die I Love Being Here With You uitbracht. Ernestine Anderson, die je net hoorde, bracht haar versie uit in 1985... en zij overleed in 2016 op 87-jarige leeftijd. Een paar jaar voor haar dood werd haar huis, dat al decennia lang in de familie was, bedreigd met executieverkoop door hypotheekschulden van $48.000... Maar het werd gered door donaties van vrienden, waaronder Quincy Jones. Het nummer That's How Strong My Love Is werd in 1964 uitgebracht door soulzanger O.V. Wright, maar hij wist er geen hit mee te scoren. Een jaar later bracht Otis Redding het uit op zijn album The Great Otis Redding Sings Soul Ballads en hij had er meer succes mee. Uiteindelijk is het door veel artiesten uitgebracht, waaronder door The Stones, Bryan Ferry, The Hollies en Candy Staten. En in de Rijnmond Jukebox draaien we Otis Redding met zijn versie van That's How Strong My Love Is.

Dat was de Amerikaanse band Alabama in de Rijnmond Jukebox. In 1988 brachten zij een cover uit van het nummer Song of the South dat je net hoorde. En dat nummer werd geschreven door Bob McDill, die op zijn beurt weer verantwoordelijk was voor 31 nummer 1 hits. Het nummer Song of the South werd als eerste uitgebracht door Bobby Dare. Hoewel hij er geen tophit mee scoorde, lukte dat Alabama wel. Zij kwamen in zowel Canada als de Verenigde Staten op nummer 1 in de country hitlijsten met Song of the South, en deze band is vandaag de dag nog altijd actief. We gaan naar 1957, want in dat jaar maakte Paul Anka een reisje naar New York waar hij auditie mocht doen voor de beroemde producer en arrangeur Don Costa, de man achter de successen van onder andere Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Voor Costa zong hij het couplet en refrein van een zelfgeschreven liedje over Diana Ayoub, de kinderoppas van de familie Anka. Costa reageerde enthousiast en bood hem meteen een platencontract aan. 2 maanden later stond Paul Anka met Diana op de eerste plaats van de Amerikaanse Hot 100 en het werd een van de bestverkochte singles uit de muziekgeschiedenis.

hoorde uit 1960 It's All Right With Me van K-Star, de Amerikaanse zangeres die al op 7-jarige leeftijd begon met zingen en tot op hoge leeftijd optrad, totdat de ziekte van Alzheimer een einde maakte aan haar carrière. Ze trouwde 6 keer en overleed in 2016 op 94-jarige leeftijd. De Amerikaanse blueszanger en gitarist Otis Rush werd 84 jaar en was een inspiratie voor latere grootheden als Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. Otis Rush was linkshandig en speelde op een rechtshandige gitaar, zonder de snaren dus om te draaien, maar dat hinderde hem totaal niet, want hij kwam zelfs in de lijst met de 100 beste gitaristen aller tijden terecht. Met Otis Rush gaan we naar een nummer dat al in 1959 werd uitgebracht door Jimmy Reed, die het ook zelf had geschreven. Dit is Otis Rush met Baby What You Want Me To Do.

Dus kan het raar lopen met een hit, want Charles Singleton schreef Don't Forbid Me eigenlijk voor Elvis Presley, maar die kreeg naar eigen zeggen zoveel post dat de demo ongeopend bleef liggen. Toch nam hij snel een korte versie op, maar de opname met de Million Dollar Quartet raakte kwijt en werd pas 25 jaar later weer teruggevonden. En dat gaf Pat Boone in 1957 de tijd om een grote hit te scoren met Don't Forbid Me. En van 1957 gaan we naar 1958, want in dat jaar had doo-wop groep The Skyliners een hitje te pakken met het nummer Since I Don't Have You, dat later zelfs door Guns N' Roses werd uitgebracht. The Skyliners bestaan nog steeds, al is dat uiteraard in een andere bezetting. En dat nummer uit 1958 werd ook hun grootste hit, Since I Don't Have You.

Miracles was de eerste succesvolle groep van platenlabel Motown. En het nummer You've Really Got a Hold on Me dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox komt uit 1962 en werd geschreven door Smokey Robinson. Het was zo'n succes dat het in 1998 een Grammy Hall of Fame Award kreeg. Smokey Robinson schreef dit nummer op een hotelkamer in New York nadat hij Bring It On Home van Sam Cooke hoorde. We gaan naar het nummer Talk Back Tremblin' Lips van Johnny Tillotson. Het origineel van dit nummer komt uit 1963 en zou de meest succesvolle single worden van Ernest Ashworth, de Amerikaanse zanger die het als eerste uitbracht en er zijn enige nummer 1 hit mee scoorde. In datzelfde jaar bracht ook Johnny Tillotson zijn versie uit. Voor hem zou het zijn laatste top 10 hit worden. Johnny Tillotson overleed een jaar geleden op 86-jarige leeftijd en je hoort hem nu met Talk Back Tremblin' Lips.

In 1965 was This Diamond Ring het startschot voor een reeks hits voor Gary Lewis en de Playboys, hoewel This Diamond Ring daarvan wel de grootste hit was. De Amerikaan Gary Lewis richtte deze band op toen hij 18 was en noemde de rest van de band Playboys, omdat ze altijd te laat waren voor de repetities. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna zijn we terug met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger James Carr. Hij overleed in 2001 op slechts 58-jarige leeftijd. Zoals zoveel Amerikaanse artiesten begon ook Carr met zingen in de kerk voordat hij een platencontract wist te bemachtigen. Hij leed aan een bipolaire stoornis wat hem tijdens optredens flink in de weg kon zitten. We gaan met James Carr naar 1968. Want in dat jaar bracht hij een album uit dat dezelfde titel kreeg als een van de singles. Dit is A Man Need.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Goedemorgen, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen deel 2 van de Rijnmond Jukebox. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. De man die donderdagavond 4 overvallen pleegde in Rotterdam, Schiebroek en Overschie is opgepakt. Het is een 25-jarige Rotterdammer. Bij de eerste 3 overvallen had hij geen buit. Dat was bij een supermarkt aan de Jan Steenstraat, een cafetaria op de Burgemeester Bouwmanlaan en bij een tankstation op de Melanchthonweg. Bij een tankstation op de Uitweg nam hij de kassala mee. De man vluchtte op een scooter met een opvallende oranje box van thuis bezorgd. Een dronken bestuurder is vannacht een sloot ingereden langs de Rotterkade, net buiten Bleiswijk. Het was moeilijk om de auto te vinden, maar dat is na een half uur zoeken wel gelukt. De bestuurder was door een weiland gereden en eindigde in een sloot. Daar probeerde hij hem zelf nog uit te krijgen, maar dat lukte niet. Omdat de man een drugstest weigerde, is hij aangehouden. De auto wordt later vandaag opgeruimd. In de buurt van Moskou zijn vannacht 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval. 17 mensen raakten daarbij gewond. De meeste slachtoffers vielen bij een olieraffinaderij. Ook in havenstad Sebastopol zijn droneaanvallen geweest. Daar werd onder meer een hoogspanningsleiding geraakt, waardoor de stroom uitviel. Maar daar vielen geen slachtoffers. De KNVB experimenteert met een nieuw ticketsysteem voor voetbalwedstrijden. Dat werkt via een app die is gekoppeld aan je ID-kaart. En het moet gedoe door een vergeten seizoenkaart tegengaan. Maar het is dan ook makkelijker om relschoppers op te sporen. Supportersclubs zijn fel tegen het nieuwe systeem, waaronder FSV de Feyenoorden, zeggen ze bij RTL. Begin dit seizoen liep een digitaal systeem bij Feyenoord telkens vast en zorgde het voor lange rijen. Het weer, veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag kan aan zee de zon doorbreken. Het wordt 15 graden. Vanavond verandert er weinig. Het wordt een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
18: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen...

0: Festival.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was in 1964 een succesvolle cover van Needles & Pins van de Engelse band The Searchers. Want zij wisten er in meerdere landen een nummer 1 hit mee te scoren. Het nummer werd geschreven door de Amerikanen Jack Nitzsche en Sonny Bono. En Jackie DeShannon was in 1963 de eerste die het nummer uitbracht. Waarna er veel covers werden uitgebracht door onder andere Cher, James Last, The Ramones en dus The Searchers. In 1968 werd in Philadelphia de Stylistics opgericht. Deze groep wist wereldwijd meerdere hits te scoren. En vandaag de dag bestaat de groep nog steeds. In 1973 werd het album Rock'n'Roll Baby door de Stylistics uitgebracht. En een van de nummers van dat album stond wereldwijd hoog in de hitlijsten. Dit is You Make Me Feel Brand New.

0: Je hoorde de vaste gast van de Rijnmond Jukebox, Frank Sinatra met The World We Knew. Dit nummer is mede geschreven door Burt Kempfert en Sinatra bracht het in 1967 uit. The World We Knew staat ook op het gelijknamige album uit hetzelfde jaar. Charles Aznavour heeft er een Franse versie van gemaakt en de Italiaanse zanger Fred Bongusto maakte een Italiaanse versie van The World We Knew. Frank Sinatra, die je net hoorde, overleed op 14 mei 1998, afgelopen week exact 28 jaar geleden op 82-jarige leeftijd. We gaan naar Carl Verheijen, die vooral bekend werd als gitarist van de band Supertramp. Deze Amerikaan staat te boek als een van 's werelds beste gitaristen en werkte samen met grote namen als The Bee Gees en Dolly Parton en speelde ook muziek in voor bekende films zoals Mission Impossible en voor de tv-series Cheers en Seinfeld. Carl Verheijen is vorige maand 72 geworden en treedt later dit jaar nog meerdere keren op in Nederland. We gaan met hem nu naar 2017, want in dat jaar bracht Carl Verheijen zijn album Essential Blues uit met daarop een cover van Freddie King. Dit is Someday After a While.
1: Well, I got to ride that lonesome train. My heart is heavy.

0: De Big Bopper in de Rijnmond Jukebox met Walking Through My Dreams. Giles Perry Richardson Jr. werd bekend als de Big Bopper en werd geboren in Texas. Naast zijn werk als zanger en muziekschrijver was hij ook discjockey. Walking Through My Dreams werd uitgebracht in 1958 op zijn album Chantilly Lace. De Big Bopper overleed op 3 februari 1959 op slechts 28-jarige leeftijd bij het bekende vliegtuigongeluk, samen met Buddy Holly en Richie Valens. Van Waylon Jennings weten we dat hij op die bewuste februaridag in 1959 de dood juist ontliep, toen hij zijn plek aan boord van het vliegtuig bij Buddy Holly, Richie Valens en de Big Bopper die je net hoorde, opgaf aan iemand die ziek was, niet wetende wat voor ramp hen te wachten stond. Met Waylon Jennings gaan we naar 1977, het jaar van zijn album All Waylon. Dat album werd een van zijn meest verkochte albums en dat kwam met name door één nummer, Lookin' Texas, wat ook weer de grootste hit werd van Waylon Jennings. Het zou je dan ook niet verbazen dat hij er het nummer 1 hit mee scoorde. Waylon Jennings werd 64 jaar en hij werkte samen met Willie Nelson tijdens de opname van Lookin' Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

was Chuck Berry met Reelin' and Rockin', wat het B-kantje was van Sweet Little 16. Dit nummer werd door Chuck Berry zelf geschreven en in 1957 uitgebracht. Later verschenen er nog covers van Reelin' and Rockin' van The Dave Clark 5, The Stones, Jerry and the Pacemakers en George Thorogood. De Amerikaanse zangeres Lynn Anderson werd 67 jaar en aan het einde van haar leven had ze problemen met onder meer alcohol en daardoor kwam ze in aanraking met politie en justitie. Toch kennen we haar vooral van haar muziek en de prijzen die ze daarmee wist te winnen. Ze kreeg de muziek met de paplepel ingegoten van haar moeder, countryzangeres Liz Anderson, en zij was verantwoordelijk voor het schrijven van een aantal vroege hits van haar dochter. Waaronder voor If I Kiss You, Will You Go Away, dat Lynn Anderson in 1967 uitbracht.

Dat was Michael Bublé met L.O.V.E. uit 2007. Zijn versie werd destijds gebruikt op de soundtrack van de film Why Did I Get Married, waar onder meer Janet Jackson een rol in speelde. In 1965 bracht Nat King Cole zijn album L.O.V.E. uit, en daarop staat zijn originele versie van dit nummer, dat werd geschreven door Burt Camford en Milt Gabler. We gaan naar de Amerikaanse zanger Nappy Brown, die in 1929 in de plaats Charlotte in North Carolina werd geboren als Napoleon Brown Goodson Culp. En dat Nappy Brown succesvol was, blijkt wel uit het feit dat Elvis Presley vaak bij zijn optredens ging kijken als hij optrad in Memphis. Hij bleef tot vlak voor zijn dood in 2008 optreden en werd uiteindelijk 78 jaar. In 1957 bracht Nappy Brown een zelfgeschreven nummer uit dat later nog werd gecoverd door Ray Charles, James Brown en Creedence Clearwater Revival. Dit is The Right Time.

Uit 1993 was dat God Bless Texas van de Amerikaanse band Little Texas. Het zou het bekendste nummer van deze band worden en ook het nummer waarmee ze altijd hun concerten afsluiten. Je zou denken dat een band met Texas in de naam en in de titel van een nummer ook uit die staat komt, maar Little Texas werd in 1988 opgericht in Nashville in Tennessee en treedt vandaag de dag nog steeds op, voornamelijk in thuisland Amerika. De Amerikaanse zanger Chuck Willis was een zware drinker en werd mede daardoor slechts 32 jaar. Hij overleed in 1958. Hij kreeg de bijnaam The King of the Stroll vanwege zijn danskunsten bij The Stroll. Zijn grootste hits waren CC Rider en What Am I Living For? En dat laatste nummer was bijzonder, want het was het eerste rock'n'roll nummer dat in stereo werd opgenomen. En Chuck Willis hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met What Am I Living For?

was de Amerikaanse bluesmuzikant Robin Ford in de Raymond Jukebox en je hoorde hem met Jealous Guy. Dit nummer werd geschreven door John Lennon, die het nummer in zijn Beatles-tijd opnam. Toch bleef het toen lang als demo op de plank liggen en had het als titel Child of Nature, gebaseerd op de bekende reis van de Beatles naar India. Het nummer werd geproduceerd door Phil Spector en Jealous Guy werd wereldwijd een hit voor John Lennon. De 74-jarige Robin Ford, die je net hoorde, werkte met absolute wereldsterren als George Harrison, Joni Mitchell, Miles Davis en Bob Dylan samen en is vandaag de dag nog altijd actief. En zijn cover van Jealous Guy staat op zijn album Two Shades of Blue, dat 2 maanden geleden uitkwam, op 27 maart. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Frank Sinatra Jr. De Amerikaanse muziekarrangeur en producer Patrick Williams overleed in 2018 op 79-jarige leeftijd. En hij bracht door de jaren heen heel veel muziek uit voor films en tv-series. In 2015 bracht hij het album Home Sweet Home uit, waarvoor hij een Grammy-nominatie ontving en waarvoor hij met verschillende artiesten samenwerkte, zoals met Tierney Sutton en met Frank Sinatra Jr., die ruim 5 maanden na de release van het album overleed. En je hoort hen nu met I've Been Around.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Goedemorgen, het is 10 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. De autoriteiten op het Caribische eiland Saba hebben er weinig vertrouwen in dat een vermiste man uit Dordrecht nog in leven is. Hij kwam woensdagochtend niet terug van een wandeling. De man was voor een werkopdracht op Saba, maar deed die wandeling in privé-tijd. Er is nog uitgebreid gezocht met helikopters van de kustwacht en met speurhonden. De zoektocht naar de man gaat nog wel verder. De vier overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij werd gisteren opgepakt. De man sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken bij een supermarkt, een cafetaria en een tankstation. Bij een ander tankstation nam hij bij de vierde overval de kassala mee. De man viel nogal op tijdens de overvallen, want hij reed op een scooter met een opvallende oranje box van thuisbezorgd. Een groep wadlopers is vanmorgen gered in de buurt van Ameland. Rond 7:15 werd een grote reddingsactie opgezet en om 8:30 was de laatste wadloper aan boord van de reddingsboot. Wat er precies gebeurde waardoor ze gered moesten worden is niet bekend. Naast de kustwacht hebben ook particuliere boten geholpen bij de reddingsactie. In totaal moesten 34 wadlopers gered worden. En president Trump moet creatief worden om zijn nieuwe balzaal in het Witte Huis te betalen. Een plan om dat met $1 miljard aan overheidsgeld te doen is geblokkeerd in de Senaat. Het plan voldoet niet aan de begrotingsregels. De voorzitter van de Senaat zegt dat het ook niet te verkopen is dat president Trump de belastingbetaler wil laten opdraaien voor zijn balzaal. De Republikeinen willen het plan nu aanpassen zodat het wel door de Senaat komt. Het weer, veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag kan aan zee de zon doorbreken. Het wordt 15 graden. Vanavond verandert er weinig bij 1 graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon. Maar ook dan is er kans op een bui. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
13: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
14: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
15: En ook nog eens gratis parkeren.
16: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Dit is Radio Rijnmond.
25: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
7: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
8: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
9: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
8: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Hey Raymond!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Hey!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Goedemorgen, het is 11 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Reddingsteam USAR is onderweg naar het Caribische eiland Saba om te zoeken naar de vermiste Erik uit Dordrecht. Er zijn ook 9 speurhonden vanaf Sint Maarten naar Saba gegaan. De Dordtenaar kwam woensdag niet terug van een wandeling. De 11 mensen van het USAR die gaan zoeken hebben er ook een persoonlijke reden voor. Erik is al jaren werkzaam voor het team. De autoriteiten op Saba vrezen dat hij inmiddels is overleden. De wadlopers die vanmorgen werden gered bij Ameland waren onderkoeld. Ze sloegen rond 6:15 zelf alarm omdat ze het erg koud hadden. De groep van ruim 30 wadlopers werd gered door boten van de kustwacht en particuliere boten. Ze zijn naar het kantoor van de KNRM op Ameland gebracht. Daar konden ze douchen, opwarmen en kregen ze droge kleding. Om 8:30 werden de laatste wadlopers van het wad gehaald. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is opgepakt voor drugshandel. De man smokkelde telefoons en drugs de gevangenis in en verhandelde dat aan gedetineerden in ruil voor seks. Hij zou ook cannabis en cocaïne hebben gebruikt waar gevangenen bij waren. De vrouwen die er zaten opgesloten zouden het handeltje van de cipier hebben gemeld bij de leiding. Vorig jaar werden er ook al 3 bewaarders opgepakt in diezelfde gevangenis. En op een vlucht van Melbourne naar Texas heeft een man voor flink wat problemen gezorgd. Er werd gedacht dat de man dronken was en wiet rookte op de wc. Dat werd niet bewezen, maar de man misdroeg zich wel enorm tegen het personeel. Hij zou ook nog een bemanningslid hebben gebeten. Halverwege de vlucht is het vliegtuig geland op Tahiti om de man te arresteren. Hij heeft een vliegverbod voor het leven gekregen bij luchtvaartmaatschappij Qantas. Het weer vanmiddag kan aan zee de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
19: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
20: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
21: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: True Lease met Renke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: Non-stop de lekkerste muziek.
28: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Dreeën.
7: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.

0: www.tdt.nl.
1: Wat je ook gaat doen, TDT is er. Elke dag voor jou.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Actievoerders hebben voor de 9e dag op rij het treinspoor naar de Rotterdamse haven geblokkeerd. Vandaag staan ze niet op de doorgaande spoorlijn, maar op een aftakking naar een kolencentrale op de Europoort. Er zijn spandoeken opgehangen die oproepen om te stoppen met het gebruik van kolen. En er staat een partytent met een geluidsinstallatie. Er zouden zo'n 30 actievoerders betrokken zijn bij de actie. Een wilde achtervolging die begon in Bavel bij Breda is gisteravond geëindigd op de A15 in de buurt van Rotterdam. Een 17-jarige jongen werd in een bos bij Bavel beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. De daders vluchtten weg in een auto, maar de tiener ging er met een vriend achteraan en belde de politie. Bij de achtervolging werden snelheden van 150 km per uur behaald. Vier mensen van tussen de 17 en 25 zijn opgepakt. De gestolen spullen lagen in de auto. Reddingsteam USAR is onderweg naar het Caribische eiland Saba om te zoeken naar de vermiste Erik uit Dordrecht. Er zijn ook 9 speurronden vanaf Sint Maarten naar Saba gegaan. De Dordtenaar kwam woensdag niet terug van een wandeling. De 11 mensen van het USAR-team die gaan zoeken hebben ook een persoonlijke reden voor. Erik is al jaren werkzaam voor het team. De autoriteiten op Saba vrezen dat hij inmiddels is overleden. En in een stadje in de buurt van Stuttgart moesten zo'n 30.000 mensen vanmorgen hun huis uit nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden. De bom wordt vanmiddag nog tot ontploffing gebracht. Het gaat om een gebied met een straal van zo'n 1,5 kilometer rondom de bom dat is ontruimd. Het zou gaan om een zwaar exemplaar, maar er zou geen direct gevaar zijn. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB, 4 meldingen in onze regio. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 4 kilometer, 6 minuten vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, 5 kilometer, 10 minuten. De N57 Middelburg-Rotterdam tussen Stellendam en Hellevoetsluis, 5 kilometer, 6 minuten. En de N59 Zierikzee richting het Hellegatsplein tussen Oude Tongen en Den Bommel, 3 kilometer, ook daar 6 minuten vertraging.
14: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
20: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van der Linde.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.

0: in Bergsenhoek.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het is bijna 1 uur. Het is tijd voor de allerlaatste speelronde in de Eredivisie. PEC Zwolle tegen Feyenoord en Sparta tegen Excelsior. Maar eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
8: Goedemiddag. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Actievoerders hebben voor de 9e dag op rij het treinspoor naar de Rotterdamse haven geblokkeerd. Ze staan deze keer niet op de doorgaande spoorlijn, maar op een aftakking naar een kolencentrale op de Europoort. Er zijn spandoeken opgehangen die oproepen om te stoppen met het gebruik van kolen. En er staat een partytent met een geluidsinstallatie. Er zouden zo'n 30 actievoerders betrokken zijn bij de actie. De Italiaanse premier Meloni bezoekt vandaag de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed een man gisteravond in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie een aantal ernstig. Bij 2 mensen moesten de benen worden geamputeerd. Meloni zou vandaag eigenlijk naar Cyprus gaan, maar die reis heeft ze afgezegd. De dader is een man van 31 uit Italië met roots in Marokko. Hij zou bekend zijn met psychische problemen en schizofrenie. En president Trump moet creatief worden om zijn nieuwe balzaal in het Witte Huis te betalen. Een plan om dat met $1 miljard aan overheidsgeld te doen is geblokkeerd in de Senaat. Het plan voldoet niet aan de begrotingsregels. De voorzitter van de Senaat zegt dat het ook niet te verkopen is dat president Trump de belastingbetaler wil laten opdraaien voor zijn balzaal. De Republikeinen willen het plan nu aanpassen, zodat het wel door de Senaat komt. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
11: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
12: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
11: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
12: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
13: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
0: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
14: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
15: En ook nog eens gratis parkeren.
16: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
17: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond. Met Frank Stout.
7: Een hele goede dag. Welkom bij Radio Rijnmond Sport. De laatste speelronde van de Eredivisie. Een extra lange Radio Rijnmond Sport. Die dus al is begonnen om 1 uur. Ruim aandacht voor de ontknoping en alle ontwikkelingen. We weten dat Feyenoord sowieso als tweede eindigt. Voor tegenstander PEC Zwolle staat er vandaag ook maar weinig meer op het spel. Maar Feyenoord wil het seizoen goed afsluiten en wij willen dat ook. Daarom zijn voor ons in Zwolle Dennis Kranenburg. En je hoort nu Dennis van Eersel. Waar is Kranenburg?
26: Ze was net naar binnen, Frank. Die staat beneden de camera alvast klaar te zetten voor de persconferentie na afloop en zo. Nee, hij is er zeker bij, Dennis Kranenburg. Dus die ga je later in deze uitzending ook horen. We hebben alles gewoon ingepland op dat hier de ontknoping zou zijn. Maar we weten het. Dat was vorige week al. Feyenoord is dus ook hierheen gegaan met wat minder spelers dan normaal. Hè. Er gaan wat spelers gespaard worden met oog op het WK, met oog op het nieuwe seizoen. Dus ja, die grote druk is er vanaf. Al wil Feyenoord natuurlijk niet de boeken ingaan als de slechtste nummer 2 aller tijden. En daarvoor moet er hier gewonnen worden om dat scenario dan in ieder geval nog af te wenden na een gewoon heel erg matig seizoen. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar wel eentje waarmee Feyenoord zich heeft geplaatst. Dat weten we al voor de Champions League volgend jaar.
7: Ja, wij in elk geval op volle oorlogsterkte. Feyenoord ook. En dan speelt ook nog eens Raheem Sterling. Nou goed, daarover later meer. Op het kasteel staat een prachtig affiche op het programma. Sparta tegen Excelsior. Altijd beladen. Altijd mooie wedstrijden. Maar Excelsior is al veilig en Sparta heeft nog een minieme kans om heel misschien de play-offs voor Europees voetbal te halen. De derby wordt gevolgd door Sanne Verrips en Filip Van Es.
27: Ja, en wij staan dan te kijken naar een nog leeg kasteel. Het is de stilte voor de storm. De hekken zijn nog niet open. Er staan wat spelers van Excelsior op het veld. Ja, bij Sparta, de hoop op Europees voetbal, die is er altijd. Maar die is na vorige week wel echt verdwenen. De erbarmelijke wedstrijd tegen FC Twente. En dus staat voor vandaag vooral in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van Maurice Stijn, van Tobias Lauritsen, van Joshua Kitolano. En nog vele, vele, vele anderen. Dat is vooral het perspectief vanuit de Spartanen. Maar de vlaggetjes zijn uit de kast.
28: En bij Excelsior is het enige dat vandaag nog telt de derby aan zich. Want Excelsior natuurlijk vorige week veilig gespeeld. De blikken bier en Bacardi Cola vlogen er doorheen op Woudestein. En vandaag gaan we zien of de Kralingers daarvan hersteld staan. Want dan staat gewoon de strijd om Rotterdam op het spel. De laatste twee keer heeft de Excelsior hier verloren op het kasteel. Sparta niet in de allerbeste vorm. Dus voor Excelsior, ja, de kans om, zoals Ruben Den Uyl het vorige week ook zei, een hele mooie kerst te zetten op de grote slagroomtaart dat dit seizoen al is. We beginnen uiteraard ook hier om 2:30.
7: Het belooft een heerlijke uitzending te worden. We gaan terugblikken, vooruitblikken en natuurlijk ruim aandacht voor de wedstrijden van Feyenoord, Sparta en Excelsior. Rob van der Meer heeft weer tegen de muziek uitgekozen. Lekkere muziek, zoals deze van Wickfield. En op de bureauredactie Stijn van Eyck, Freek Verelzen en Jens Sikkema. De techniek in handen van Leo van Alphen. We gaan een hele fijne zondagmiddag tegemoet. Te beginnen met Wickfield.

0: Ja, Wickfield, Think of You. We zijn begonnen met deze Radio Rijnmond Sport op deze bijzondere dag. De laatste dag in de vriendenloterij Eredivisie. PEC Zwolle tegen Feyenoord, Sparta tegen Excelsior. Daar ligt onze focus op. Maar de rest van Nederland kijkt ook naar PSV tegen FC Twente. Worden de Tukkers derde van Nederland? Gaan zij voorronde Champions League spelen? Nou, niet als dan NEC ligt. Die spelen thuis tegen Go Ahead Eagles. En Ajax gaat op bezoek bij Heerenveen. De enige wedstrijd waar echt helemaal niks meer op het spel staat is AZ tegen NAC Breda vandaag. FC Utrecht neemt het op tegen Fortuna Sittard. Heracles tegen Groningen, superbelangrijk voor Sparta. Te hopen dat Heracles daar gaat winnen. Nou ja, reken daar normaal gesproken maar niet op. En natuurlijk ook die wedstrijd Volendam tegen Telstar. De winnaar speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. En als Telstar gelijk speelt, zou dat voor die ploeg van Anthony Correa, volgend jaar de trainer van de FC Utrecht, ook genoeg zijn. Goed, wij richten ons op Feyenoord. Einde seizoen vandaag voor hen. En dat betekent dat het eerste volledige jaar van Robby van Persie als trainer van de Rotterdamse club er vandaag ook op gaat zitten. Verslaggever Dennis Kranenburg die vroeg aan hem afgelopen vrijdag hoe nou dit seizoen voor hem was.
1: Ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Het was een zwaar seizoen. Waarin we uiteindelijk gelukkig ons doel behalen. En dat is Champions League voetbal. Dat is belangrijk voor de club. Maar dat is niet makkelijk gegaan. Daar zijn jullie ook bij geweest.
2: Is het dan ergens ook lekker dat het misschien nu wel erop zit? Misschien wel blij dat het er even op zit halen?
1: Nou, je voelt wel op 1908 voel je wel opluchting, blijdschap. Dat zie je ook in. Ja, als je naar iedereen kijkt, de spelers, iedereen is blij dat we dat doel hebben gehaald. Maar ook tegelijk hongerig naar meer. En tegelijk denk ik ook dat men wat toe is aan een vakantie.
2: Dat is voor jou natuurlijk niet anders. Hè? Wat voor periode breekt hij nu ook voor jou aan? Want je zei, ja, ik ben ook druk bezig met staf, met selectie richting het nieuwe seizoen. Wat is dat voor periode dan die eraan komt?
1: Nou, vanaf zondag heb ik ook vakantie. Dus daar kijk ik wel naar uit. En dan is het wachten op de directie, technisch directeur, algemeen directeur, totdat duidelijk wordt wie dat gaat doen. En vanaf dat moment loopt het gewoon door, zoals eigenlijk altijd binnen een club tijdens de zomer.
2: Dus die nieuwe technisch directeur is er ook nog niet. Met wie spar je daar dan nu over? Want ze gaan de jongens ook weg naar WK's, noem het allemaal maar op. Die willen uiteindelijk ook...
1: Nou, we zijn nu, vanuit mijn rol, zijn we vooral bezig met de planning. Daar komt best wel veel bij kijken. Wie, wat, waar. Jeugdspelers die hebben een heel ander programma. Spelers die gaan naar het WK. Spelers die zich dan weer gaan melden. Even uit mijn hoofd is dat een groep op 22 juni. Een andere groep sluit later aan. Afhankelijk van hoe ver ze komen tijdens het WK. En de echte voorbereiding begint met de hele groep. Tenminste het grootste gedeelte van de groep op 29 juni.
2: Je zei ook dat je Dick Advocaat er heel graag bij wil houden als adviseur. Hè? Hij gaat nu toch naar het WK met Curaçao. Wat verandert daarin ook voor jou in die samenwerking met hem?
1: Nou, dat moeten we gaan bekijken de aankomende periode. Kijken hoe Dick daar ook zelf in zit. Ik weet dat Dick het tot dit moment superleuk vond. Dat is vanuit mijn oogpunt ook precies hetzelfde. En wij staan allebei open om te kijken hoe en of we dat vorm gaan geven richting volgend seizoen. Maar Dick heeft nu ook andere dingen aan zijn hoofd.
2: Ik heb nog twee vragen. Vorig jaar verloor je de laatste wedstrijd uit bij Heerenveen. Ja. Hoe voorkom je nu zo'n scenario?
1: Nou, er was een soort gelijk scenario. Toen hadden we een week voor de laatste wedstrijd stonden we derde en bleven we dat. Nu is dat zo dat we nu tweede staan en blijven we dat. Ja, dan is de aanloop naar zo'n wedstrijd toch anders als de voorgaande wedstrijd. Dat is nou eenmaal zo. Alleen moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik wel goed wil eindigen. Ook gewoon met een lekker gevoel de zomer ingaan. En dat hoort er ook bij. We hebben het de afgelopen weken best wel vaak gehad over teams wat dan al zogenaamd klaar zijn in het seizoen. Ja, ik denk dat je nooit helemaal klaar bent in het seizoen. Je bent sportman. Dat zie je vandaag tijdens de training ook weer. Ieder partijtje wil iedereen winnen. En dat zal zondag niet anders zijn vanuit Zwolle's oogpunt. Maar ook zeker vanuit ons oogpunt niet. Je bent sportman, je wil gewoon winnen die wedstrijd. En ook gewoon goed spelen. Dus dat is ons doel.
2: Niet veel wijzigingen of dat soort dingen ook van jullie kant?
1: Nou, er zullen wel wat spelers er niet bij zijn.
2: Zoals?
1: Watanabe is er niet bij. En Ayasse, die heb ik de afgelopen dagen gesproken. En die hebben aangegeven dat hun het ook hebben ervaren als een heel lang en zwaar seizoen. En die zijn fysiek en ook wel een stukje mentaal zijn ze vermoeid. En die hebben aan mij gevraagd of ze deze konden overslaan. Daar heb ik over nagedacht. Rekening houdend met dat ze nog een klein weekje hebben om zich voor te bereiden op het WK, stemde ik daarmee in. Omdat hun altijd alles geven, iedere training. En als hun dat zo open vertellen en zo eerlijk vertellen hoe ze zich voelen en ook wat er hun nog te wachten staat de aankomende weken, vond ik dat ik daar wel mee in kon meegaan.
2: Ik heb nog één andere laatste dingetje nog. Hè. We hebben straks bij ons Ruben Den Uyl te gast.
1: Oh, leuk.
2: Met wie je op de cursus hebt gezeten.
1: Ja.
2: Wat is het voor trainer en hoe vind je dat hij het heeft gedaan bij Excelsior?
1: Ik vind dat hij het fantastisch heeft gedaan.

En een hele goede trainer, vind ik. En ja, dat hij erin blijft, dat vind ik echt knap. Sowieso vind ik dat zij heel goed spelen eigenlijk. En al hoger hadden kunnen staan in mijn ogen. Ze krijgen structureel heel veel kansen. Verdedigend staan ze hartstikke goed, vind ik. Geven ze ook niet zoveel kansen weg. Dus ik ben heel trots op hem en heel blij voor hem.

0: het is de voetbalhit van dit moment. Justin de Wild met Cheerio. Het zomerseizoen komt er weer aan. De kermissen, de braderieën, de feestweken. Dan is dit het nummer wat je ongetwijfeld meerdere keren gaat horen. En je hoort hem niet op zondagochtend tussen 8 en 10 in de jukebox van Dennis Kranenburg.
1: Nee, nee, nee, daar draaien we andere muziek voor.
0: Daar draai je kwaliteitsmuziek, wou je zeggen.
1: Ja, daar draai ik. Ik moest aan Johan Derksen denken. Nee, want daar draaien we gewoon. Wat zijn die er ook alweer? Van die meuk.
0: Van die meuk.
1: Dit is wel een leuk nummer hoor. Dit vind ik gewoon een leuk nummer.
0: Ja, jij houdt hier ook wel een beetje van. Eerst al niet.
1: Ja, ik hou eigenlijk overal wel van hoor. Ik vind heel veel muziek wel goed. Ik vind echt van house tot Strauss zou ik bijna willen zeggen.
0: Oh, mooi gezegd. Je smaak is net zo breed als je lichaam.
1: Zo is het.
0: Nou,
1: zo is
0: inderdaad. Het. Heb je inmiddels al een opstelling daar? Maar zijn natuurlijk iets
1: heb
0: vroeger
1: ik ook
0: dan normaal.
1: Voor. Ja? Ja, heb ik ook voor je.
0: Nou, niet geheel onbelangrijk.
1: Bij Feyenoord gaat wel een rode start in het doel. Achterin Reed, Traune, Kraaienveld en Bos. Nou ja, Reed en Bos dan allebei in de basis ten opzichte van vorige week. Dat natuurlijk anders. Op het middenveld Targaline, Valente en Van der Elshout. Ook voor laatstgenoemde een basisplaats. En voorin Hajj Moussa. Tengstedt en Sterling. En Tengstedt die staat dan in de punt van de aanval. Ueda en Watanabe er vandaag niet bij. Hebben gevraagd aan Van Persie of ze rust konden krijgen. Ook omdat er natuurlijk een WK gaat komen. En Sterling mag vandaag weer in de basis starten. Dat is alweer even geleden.
0: Ik ben benieuwd of dit zijn laatste wedstrijd in een Feyenoord shirt gaat worden voor Sterling. Normaal gesproken wel toch, of niet?
1: Liet Van Persie daar toch nog een klein beetje de deur voor open ook, hè, bij die persconferentie. Dat ze nog wel met elkaar in gesprek ook zullen gaan. Maar ja, als je ziet hoeveel die heeft gebracht in die maanden dat hij hier bij Feyenoord is geweest. Dan zou je op voorhand wel, zou dat niet verrassend zijn als dat de uitkomst wordt.
0: Is Eersel er eigenlijk ook, of niet?
2: Tuurlijk. Ja, hoor. Oh. Ik zit aandachtig naar jullie te luisteren.
0: Mooi. Kan jij dan de opstelling van PEC Zwolle geven voor Sjoerd Bootsma en de andere PEC Zwolle supporters in onze regio?
2: Ja, ik heb ze nog niet helemaal op positie uitgewerkt, want we krijgen ze echt net binnen. Maar ik heb wel alle namen voor je, Frank. Waarbij ik weet dat Jensen erbij is ook.

0: even kijken hoor, Frank. Ik zit ze even bij te pakken. Verduin is de keeper van PEC Zwolle. En dan hebben ze verder Floranus, Aartsen, Veldhuis, voormalig Sparta. Net als Floranus trouwens. Zico Buurmeester, Koen Kostons, Odysseus Velanas, Gabriel Reiziger, Thijs Oosting en Simon Graves. Dat zijn de spelers van PEC, Frank, die, nou, die het mogen gaan doen.
1: Ga even puzzelen hoe die formatie dan precies op het veld komt te staan. Niet zo heel erg belangrijk, want wij richten ons natuurlijk met name op Feyenoord. Is de spanning daar bij jullie
0: bal,
1: ook al een
0: beetje? Die hebben die bal toch niet, joh, met Van Persie bal.
1: nee, precies. Ja. Precies. Is die spanning bij jullie er nu ook af?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, kijk, weet je wat wel fijn is? We hebben ook wel eens zo'n jaar gehad met Giovanni van Bronckhorst. En dan had Feyenoord de buiten al binnen. En dan had je nog 5 van dit soort wedstrijden. Ja, dan is het wel een beetje een lange zit richting het einde van het seizoen. Nu is het 1 wedstrijd. En ja, laten we naar hoe dit seizoen is geweest. Eigenlijk ook maar gewoon heel erg blij zijn dat het al klaar is. Hè. Met die druk er volop had het onverhoop misschien ook nog mis kunnen gaan voor Feyenoord. Had ik mijn hand niet voor in het vuur gestoken. Nou, dat is nu allemaal niet zo fijn. Het gaat de Champions League in volgend jaar. Er moet heel veel gebeuren. Nog 1 wedstrijd hier. Het zou voor het gemoed richting dat nieuwe jaar wel fijn zijn. Als Feyenoord een wint natuurlijk ten opzichte van vorig jaar. Toen het bij Heerenveen op de laatste wel misging.
1: Als je nou kijkt op het terugblikt op het afgelopen seizoen. Hè, wat is dan een moment, een wedstrijd of iets beleidsmatig? Dit is een hele brede vraag. Nu nog een goed antwoord straks, wat niet heel makkelijk zal zijn. Wat beter moet richting volgend seizoen? Wil je dan wel een goed seizoen op de mat leggen?
0: Heel simpel, de fitheid en fysiek van die spelersgroep in het halen van... Het maken van de keuzes van welke spelers haal je. Daar is dat in terug te zien. Maar toch ook in die evaluatie na 2 seizoenen van hoe er dus getraind wordt. Wat de aanpak is. Het resultaat zien we nu van hoe fijn het heeft gedaan. Ja, dat moet gewoon beter. Anders dan zit je over een aantal maanden weer in dezelfde soort situatie. En daarnaast zijn er tal van andere losse dingen die ook mis zijn gegaan. Waar je kritisch op moet zijn. Maar dit is wat mij betreft... Het hoofdprobleem bij Feyenoord wat getackled moet worden.
1: Ja, het is een beetje te makkelijk om nu te zeggen dat het prima is gegaan.
0: Nee, dat is het er ook niet.
1: Nee, dat zei Dennis de Kloeze meerdere keren vanmorgen bij ESPN. Het is te makkelijk om nu te zeggen dat het prima is gegaan. Dat is wel waar. Hoe hebben jullie daarna gekeken trouwens naar de Kloeze bij ESPN?
0: In de auto.
2: Ja. Ja, geluisterd vooral, hè.
1: Ja. En? Wat was jullie indruk? Zijn er nog bijzondere dingen?
0: Nou, er zaten weinig nieuwe dingen in eigenlijk die ik heb gehoord. Hij was op sommige punten was die wel open. En toch ook ergens wel iets dat ik dacht, oké, het heeft u toch wel geraakt. Sommige kritiekers, een gram haal echt wel specifiek richting 2 supporters op social media. Dat ik denk, ja moet je dat doen? Als je toch weggaat of niet.
1: Nou ja, als je de algemene technische directeur van Feyenoord bent, dan mag je daar toch wel een beetje
0: vraag stellen. Is een beantwoorden, ja, uiteraard. Anders dan zeg ik dat niet op deze manier. En voor de rest vond ik het heel veel... ik ben niet zo goed met spreekwoorden. Ik zit wel te denken, iets met wijn en zakken. Hoe gaat dat spreken?
1: Oude wijn en nieuwe zakken.
0: Heel veel oude wijn
1: en
0: nieuwe zakken. Ik heb weinig nieuwe dingen gehoord. Ook die we hem niet al... In zijn sporadische optredens eerder hebben we gezegd.
1: Nee, de komst van Borges werd breed gedragen. 17 positieve scoutingsrapporten, zei hij.
0: Ja, kijk, er kunnen altijd ook spelers mislukken. Al en die balans in zijn totaliteit van de laatste jaren van Te Kloeze als technisch directeur, die slaat dan wel uit naar het negatief. Al zitten er ook echt wel wat positieve bij die dan niet altijd genoemd worden, vind ik. Maar...
1: Nee, goed, we hebben het er al vaker over gehad. Hey Dennis, als er nou in jouw optiek... Ja, Kranenburg, want nu ben jij weer te lang aan het woord geweest. Ja, eerst zoek even wat te drinken pakken. Als jij nou 1 wedstrijd van Feyenoord opnieuw zou mogen spelen, welke zou dat zijn?
2: Ik zelf of gewoon...
1: Stel je kan de tijd terugdraaien. Welke wedstrijd van Feyenoord zou je nog een keertje willen zien?
2: Van dit afgelopen seizoen hebben we
1: dat. Ja, zeker.
2: Nou, het eerste uur tegen Aston Villa. Dat was gewoon echt wel een uitstekend eerste uur van Feyenoord.
1: Was dat het beste Feyenoord dat we hebben gezien dit seizoen?
2: Nou, dit was wel gewoon een hele goede wedstrijd in dat uur. Daarna zakte het in. Verloor Feyenoord met 2-0. Maar ik vond in dat eerste uur dat Feyenoord daar gewoon echt goed voor de dag kwam.
1: En de minste?
0: Eerst moet je lang over nadenken, denk ik.
2: Ja. Zo. Ja, dat vind ik. Ja, ik vond Braga was ik wel echt een.
0: Daarmee
2: zet
0: je
2: drama.
0: Toch de toon meteen voor heel je Europese campagne. Dat door de keuzes echt, die daar gemaakt zijn.
2: En daar heb je ook gewoon kansen gehad om te winnen. En als je dan ziet hoe ver Braga uiteindelijk nog in dat toernooi is gekomen. Halve finale zelfs nog gehaald. En dat was echt een wedstrijd die je gewoon niet had hoeven verliezen. Maar met zoveel wijzigingen. Dat Feyenoord echt nog wel kans kreeg. Laren volgens mij nog zelfs een afgekeurde goal. En op de paal. En volgens mij nog een keer een bal op de lat of op de paal. Dat Feyenoord echt wel kansen heeft gehad. Maar dat was gewoon echt een heel verkeerd signaal. Zo vroeg in het seizoen. In gewoon een Europees toernooi. Dat was. Dan zou ik denk ik toch. Dan zou ik denk ik misschien wel voor die gaan.
3: Hoe is het met Robert Eenhoorn? Wanneer. Je zei vrijdag volgens mij in FC Rijnmond. Dat de komst zeer snel zou zijn. We zijn nu twee dagjes verder.
2: Ja, nou, ik zei dat ik vanuit ga dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Omdat dat ook, hoe langer het duurt, hoe meer je in de knel gaat komen ook. De geluiden die wij krijgen is nog steeds dat het op korte termijn aanstaande is. Je hoopt er natuurlijk al dat dat geregeld zijn. Maar ja, het seizoen is na vandaag afgelopen. Dus ik denk dat het daarna wel eens heel, heel, heel vlot kan gaan.
3: Dus misschien wel vanavond, dan wel morgen.
0: Het zou zomaar kunnen. Ja, die witte rook is er nog niet. Maar die verwachten wij van wat we horen wel op korte termijn te krijgen.
3: En Rigo, pas als het seizoen van Club Brugge afgelopen is. Dat is nog twee wedstrijden, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja, en als ze er dan uitkomen met elkaar. Hè? Want Club Brugge trapt daarbij ook een beetje op de rem. Die spelen vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Club Brugge en Union zijn de twee clubs die nog strijden om de titel in België. Daar zijn nog 3 speelrondes. Er zit 1 punt verschil tussen die twee. En vandaag is een onderlinge wedstrijd in Brugge in het Jan Breydel stadion. Tussen dus Club Brugge en Union. Dus dat gaat vandaag. Gaat er met betrekking tot deze Belgische vriend. Gaat er geen nieuws naar buiten komen sowieso.
3: Want hij moet het worden hè? En niet Roenert, die Duitser.
0: Dat is wel de bedoeling, inderdaad. Ja. Maar Feyenoord heeft. Kijk, je moet daarna die onderhandelingen nog in. Die zijn met Roenert een stuk makkelijker. Want dan heb je alleen met hem te maken. Je moet nog wel langs Club Brugge. En dat is, heeft Feyenoord ook gemerkt in de afgelopen jaren. Niet altijd een makkelijke club ook om langs te gaan als het gaat om de directietafel. Neem de transfer van Skof Olsen. Ja. Zelfs met Björn Meijer was dat allemaal niet even gemakkelijk. Allemaal heb ik begrepen. Dus ja, met een bestuurslid waar ze hoog over opgeven. Terwijl zij wellicht ook de Champions League ingaan. Daar moet dan ook weer het nodige gebeuren om door te pakken op succesvolle laatste jaren. Dat moet ook allemaal nog maar inderdaad rondkomen. Hè. Er is dus nog een partij bij betrokken die tot nu toe, logisch, met waar zij nog in zitten, hier helemaal nog niet mee bezig is.
3: Ik weet, Eersel, dat jij ook als gewoon privépersoon een fan bent van Club Brugge. Nou, fan. Dat je die club met iets meer nadrukkelijke belangstelling volgt.
0: Ja,
3: ja, precies.
0: Ja, dat klopt.
3: Heeft hij het daar een beetje goed gedaan? Zou jij zijn komst toejuichen?
0: Ja, hij heeft het goed gedaan. Het is wel heel erg vers allemaal. Want hij is opgeklommen binnen die club. En sinds 2024 is hij dan echt de sportief directeur. Dus zeg maar de technisch directeur daar. En in dat kader is het allemaal nog heel erg vers om echt te beoordelen. Maar hij is wel al heel erg nauw betrokken geweest bij de jaren hiervoor. En die zijn in Brugge gewoon hartstikke succesvol geweest. Een beetje geluk gehad met hoe ze nog een landstitel pakten op de laatste speelronde, terwijl niemand daar meer van uitging. En bijvoorbeeld maar zeker Europees gezien. En dat was echt een slag die ze daar wilden maken. Hebben ze mooie resultaten, mooie wedstrijden gehad. Dat heeft ook te maken met investeringen die ze daar hebben gedaan. Dus ik denk dat dat een goeie is. Ook hoe die kijkt naar jeugdspelers door laten stromen. Daar zit wel eenzelfde soort filosofie in als dat ze bij Feyenoord hebben. Dus ik zie daar wel een logische match in. Je moet het een beetje zien als dat zeg maar bij Feyenoord, Frank, dat Mark Rell dan op een gegeven moment, of nu, het van de Kloesters hebben overgenomen. Dan ben je 1,5 jaar verder. En dan klopt er een club aan en dan moet je gaan beoordelen. Ja, heeft hij het nou goed gedaan? Dus echt in die hoofdrol, dat is allemaal nog wel vers, vind ik. En hij is sowieso pas 38.
3: Ja, precies.
0: Jonger dan wij drie allemaal.
3: Dus nou, inderdaad.
0: Dan moet je je sporen nog verdienen natuurlijk. Hè?
3: Ja. Zo is het. Als ik naar die muziek luister, dan is het een beetje alsof ik in de Get Back sta op het Stadhuisplein.
0: Hey, dit is gewoon Radio Rijnmond, man.
3: Ook, Sky Radio.
0: Ze draaien hier veel te veel Collins.
2: Ja, heel veel Collins draaien ze hier.
3: Ja, inderdaad, net UB40. Maar normaal gesproken heb je in een voetbalstadion alleen maar beukende beats en zo. Maar ja, dit is ook wel eens een keer wat anders.
0: Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat nog gaat volgen over een uurtje van nu.
3: Ja, oké. Okay, nou, dan komen we later wel bij jullie terug. Gaan we nog meer vooruitblikken. Misschien nog een klein beetje terugblikken. Oftewel, tot later. We hebben lekker Nelly Furtado. Vind je ook leuk, Dennis? Onze Portugese vriendin.
0: Jim.
3: Nou, zo is het. Tot zo.
0: Tot straks.

0: Nelly Furtado. Gaan wij van Zwolle naar het kasteel. Het stadion waar vandaag Sparta tegen Excelsior wordt gespeeld. Het duurde heel lang voordat die opstellingen er kwamen. En die opstellingen zijn er nu. Filip, Sander, verlos ons.
1: Ja. Nou, jij wil al gelijk dat we even losgaan, met alle plezier.
0: Nou ja, ik ben nu wel een beetje benieuwd. Want bij Sparta waren er zoveel twijfelgevallen.
1: Ja, een vrachtwagenlading aan twijfelgevallen. En dus gaan we dat ook terugzien in de opstelling. Want we zien bijvoorbeeld Saïd Bakkari, die staat in de basis. En verder Quintero, geen Bruno Martinsindi. Vianello is de linksback. En ook Pelle Clement heeft weer een basisplaats.
0: Nou, maak het even makkelijk.
1: Ja, ik zal hem even helemaal doen. Op doel, Drommel. Achterin van links naar rechts. Vianello, Quintero, Young en Bakkari in middenveld. Dus met Clement, Santos en Kito Lano voorin. Dat zijn dan wel de drie gebruikelijke namen. Lauwertsen, Van Krooij en Mito.
0: Toch wel. Kijk, nou laten we dan Excelsior ook even meenemen. Ik denk zomaar dat Sander Verrips die heeft.
2: Ja, je hebt de verdeling al helemaal door, Frank. Ja. Keurig.
0: Ik werk al bijna 20 jaar bij Rijnmond, dus ik weet hoe het werkt.
2: Ja, we merken het meteen inderdaad. Ja. Bij Excelsior één wijziging, die ga ik zo meteen meenemen. Want ik zou voor het overzicht ook maar gewoon achterin beginnen met Van Gassel. Uiteraard de doelman achterin. Hetzelfde als vorige week met Meijsen en Wiedel. Dan spelen ook Schouten en Zagre achterin het middenveld met Hartjes, Jegoyan en Naujoks. En dan is de enige wijziging voorin waar Hansson niet in de basis staat. Sanchez Fernandez en De Recht wel op de flanken. De Recht vandaag niet in de spits. Want het is een heuse geste hier op het kasteel. De spits is vandaag niemand minder dan Mike van Duinen.
0: Ah, leuk. Ja, dat is leuk.
2: Ja, zeker. Ja, nou ja, daarin merk je toch dat het bij Excelsior tegen de verrassing in misschien van een paar weken geleden het toch er niet meer om gaat in wedstrijd 34. Toen dachten we echt nog, oeh, dat wordt nog wat op het kasteel. Ja, en die spanning is ineens weg. Ja, dan kun je Mike van Duinen in de basis zetten.
0: Nou, zo is het. Zo is het. Hij zou afgelopen vrijdag in FC Rijnmond zitten, Mike van Duinen. Wat zit je nou moeilijk te doen? Oh, je hoort de trommels.
1: Er zit er weer eentje met een trommel, maar dit is echt een macht 3 trommel.
0: Aan de kant van Excelsior?
1: Ja, natuurlijk aan de kant van Excelsior.
0: Ja, nou ja, je hebt nog 3 kwartier om die trommel af te pakken en die stokken ergens te plaatsen waar de zon niet schijnt.
2: Nou, ze zijn onder politiebegeleiding het uitvak binnen gegaan. Dus ze mogen wel even uitgelaten zijn.
0: Ja, precies. Ze zijn zo lang vastgehouden. Maar goed, leuk voor Mike van Duinen die dus vrijdag eigenlijk in FC Rijnmond zou zitten, maar werd gepasseerd door zijn trainer, door Ruben NL. Over trainers gesproken. Te Kloeze, die zat vanmorgen bij ESPN. En naast hem Rogier Meijer. Wordt hij de nieuwe trainer van Sparta?
1: Ja, hij is wel een van de veelgenoemde kandidaten. Paul Simonis lijkt hem toch niet te worden. Naar verluidt zijn de zaakwaarnemers dat ook aan het flippen dat Simonis het nu niet zou zien zitten in Sparta. Maar het is, naar wij begrijpen, een ordinaire centenkwestie. Simonis wil wat meer geld van Wolfsburg meekrijgen dan dat Wolfsburg wil bieden. Nou, bent u daarvan ook op de hoogte. Maar Rogier Meijer is een van de gegadigden. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor de trainer die vandaag op bezoek is op het kasteel. En als het aan menig Spartaan ligt, dan gaat Gerard Nijkamp zo meteen met Manfred Laros met een bivakmutsje op. Pakken ze Ruben Danel zo meteen bij de camera van Rijnmond even weg en sluiten ze hem op in de bezemkast. En zeggen ze, hier teken even deze.
0: Ja, dus, maar dat gaat niet helemaal gebeuren. Want nu heb ik dan Inside Information, dat heb ik ook in de Sparta-podcast gedeeld afgelopen woensdag. Bij Sparta vinden ze bij de leiding dat Ruben den Uyl nog wat jong is. En wat te weinig ervaring heeft en nog te weinig met tegenslag te maken heeft gekregen. Kan je van vinden wat je wil. Hij zat natuurlijk vrijdag bij ons in FC Rijnmond. En maakte een uitstekende indruk.
1: Je bent trainer van Excelsior. Die hebben juist heel veel met deze tegenslag te maken.
0: Nou ja, hij vindt dat het allemaal zo goed is gegaan. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? In zijn eerste jaar promotie naar de Eredivisie. Nu is speel 133 al handhaving. Dus dat is niet genoeg tegenwind in de optiek van Sparta.
1: Ja, maar het hele seizoen geen echte spits hebben. Dat vind ik toch wel tegenwind. En dat je daar wat op weet te verzinnen, vind ik weer het getuigen van Veerka. Maar oké, we kunnen allemaal van mening verschillen. Ik had het toch ook graag gezien. Ruben Den Uyl die ondertussen wel vrolijk met Maurice Stijn en even kijken. Ja, Ruben Den Uyl en Maurice Stijn staan gezellig te praten met de oud-TD. Of de huidig TD nog, hè, van Excelsior.
2: Ja, Niels van Duinen die mag net als Mark Rel al wat eerder beginnen. Hij loopt een paar dagen bij AZ. Handelt ook dit toch af en werkt dan ook weer samen met Mark Rel als opvolger. Maar officieel is Niels van Duinen nog even werkzaam bij Excelsior.
0: Ah, ja, maar dat is toch hartstikke goed hoe zij dat doen. Weet je, Mark Ruil die dan op 1 mei is begonnen bij Excelsior. Niels van Duinen die pas officieel op 1 juni begint bij AZ. Ja, dat is een ideale overbruggingsperiode natuurlijk. Dat vind ik echt heel erg professioneel van zowel Feyenoord, Excelsior als AZ, denk ik.
1: Nou, maar dan kun je ingewerkt worden ook.
0: Ja, dat is toch goed.
1: Ja, dat is hartstikke positief. Ik weet niet of Max Huibert dan ook nog even doorgaat.
0: Nou ja, die zal ongetwijfeld ook. Ja, die gaat nog door. Die is nog gewoon nog technisch directeur van AZ momenteel. Ik zag hem de NOS, een EVI was het te woord staan. In een lang interview. Dus ja, die gaat ook nog gewoon door. Dus zo draag je je portefeuille over naar elkaar zoals het zou moeten in een goede organisatie.
1: Nou, iedereen helpt elkaar een beetje. Dan zie je toch dat de voetbalwereld wat meer verbroederd is dan dat je zou denken.
0: Ja, is er een beetje geloof in een goed resultaat bij Sparta? En met name dan ook bij Heracles Groningen. Want leg eens uit, jongens. Hoe zit het nou precies?
1: Ja, het is heel eenvoudig. Groningen moet gewoon verliezen bij Heracles. Sparta moet winnen. En dan is Europees voetbal veilig gesteld. Dan is er nog een scenario met doelsaldo. Zo. Dat doen we allemaal even niet. Want Sparta is echt heel erg slecht. En dus is het voor Sparta gewoon noodzaak vandaag te winnen. Maar ja, dat zei Maurice Stijn vorige week ook al bij ons bij Rijnmond. Van ja, helemaal leuk en aardig. Maar Heracles, ja, die gaan nu onderuit tegen Telstar. Ja, dan zie je dat eigenlijk bij Groningen ook niet gebeuren dat die van Groningen winnen. Dus is het geloof er, misschien is het 1%, max 2. En dat kan gaandeweg de dag groter worden, afhankelijk van hoe het op dat andere veld staat. Maar ja, laten we er maar gewoon van uitgaan dat het niet gaat gebeuren, dat Sparta is uitgevoetbald. En dat vandaag dan gewoon maar in het teken staat van afscheid nemen. Dat merk je wel bij een hoop Spartaan, hoor.
0: Ja, hoe merk je dat?
1: Van tevoren spreek je dan. Ik woon op 5 minuten fietsen van het kasteel. Dus ik kom er wel eens een paar tegen in het wild. En die zeggen allemaal, ja joh, het seizoen is klaar, hè? Ja, jammer, hè? En eigenlijk allemaal. En die komen dan gewoon vandaag gewoon puur omdat het de laatste van het seizoen is. Afscheid nemen van mannen als Laurits en Kito Lano. Die nog één keer zien voetballen. En dan houdt het op. Dus het geloof is er niet echt. Het kan dus nog komen, maar ik ga er niet
0: van
1: uit.
0: Ja, los van die wedstrijd ben ik ook echt benieuwd naar het sentiment in het stadion. Zit het stadion helemaal vol? Hoe gaat het na afloop? Ook als Sparta vandaag zou verliezen, krijgen Laurits en Kito Lano en ook Maurice Stijn wel het afscheid dat ze toch wel verdienen voor 4 jaar lang bij Sparta succesvol geweest te zijn. En aan de andere kant ben ik ook benieuwd hoe het met Excelsior gaat. Een vol uitvak, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker. Een uitvak dat van de week schoof Dennis van der Neut nog. Die doet veel voor supporters. Die is ook voormalig teammanager bij Excelsior. Die stelde nog bij NOS dat ze dit uitvak wel 2 keer hadden kunnen vullen vandaag. En bij Excelsior merk je eigenlijk het tegenovergestelde als bij Sparta. Want ja, Sparta is bij die thuiswedstrijden vaak ook wat verzuurd. Zeker ook met die 1 zege in 12 wedstrijden van de laatste tijd. Bij Excelsior is het volledig andersom. Die wonnen met 5-0 van Utrecht op het moment dat ik denk, oeh, ze gaan er echt uit, hoor. Toen ook nog bij Groningen. Nou, vorige week werd het Eredivisieschap dus veilig gesteld. Ja, en die zeggen nu allemaal, ja, dat Sparta is aan het dolen. Die rollen we vandaag ook even op. Daar is het sentiment volledig gekeerd. Die hebben de volle bak vertrouwen in. Ja, het is, zelfs natuurlijk, ja, je moet het niet te hard zeggen op Radio Rijnmond, maar het is allemaal, ook ten opzichte van Sparta, nog wel een kleine broertje. Dus die zullen er alles aan doen om vandaag gewoon deze derby te winnen. Ja, Ruben Nel zei het, dat zou echt een kers op de taart zijn, want die taart is al zo mooi. Maar daar leeft het zeker. Bij Sparta willen ze in ieder geval vanuit de club zelf het ook doen leven. Ja, hoe iedereen reageert op de afscheidnemende spelers en trainers maar te zien. Maar er zijn op alle stoelen rood-witte vlaggetjes neergelegd. De bedoeling is dan natuurlijk dat als de Sparta-mas zo meteen begint, dat daar vrolijk mee gewapperd wordt. Het is in ieder geval een klein extraatje. Soms heb je zo'n wedstrijd waarin je iets meer aandacht, waarin je bijvoorbeeld s'avonds een georganiseerd vuurwerk regelt of zo. Ja, nu dus allemaal vlaggetjes door het hele kasteel. Dus Sparta zelf, als organisator van deze derby, wil wel alles eraan doen om er een mooie wedstrijd van te maken.
0: En ze hebben een oproep gedaan, hè? Kom allemaal massaal in het rood en wit. Dus niet in het zwart of zo bij de harde kern, maar gewoon lekker in het rood-wit. En dan weer de koppeling terug naar Excelsior. Je zei dat het uitvak van de Kralingers 2 keer gevuld had kunnen worden. Maar ik begreep ook dat er een enorme wachtrij is op seizoenkaarten van meer dan 500 man. Dus het leeft echt Excelsior.
2: Ja, daar schrok ik zelf ook een beetje van. Ik denk, zijn er nou echt 500 mensen die die wachten bij Excelsior. Ik weet het niet helemaal precies uit mijn hoofd hoeveel procent vrije verkoop, hoeveel procent seizoenskaarten. Maar 500 man op de wachtlijst bij Excelsior. Ik kan het toch met iemand over zeggen. Ja, als Dennis van der Neut zegt, dan zal het toch echt wel kloppen. Dus ja, Excelsior leeft. Door trouwens een grote Georgische vlag omhoog gehouden. Dat zal ongetwijfeld voor je Gojan zijn in het uitvak. Maar op dat gebied leeft Excelsior zeker. Nou, een jaartje eredivisieschap erbij. Dat zal alleen maar versterken. Net voordat het allemaal zeker was, konden de meesten hun seizoenskaart al verlengen bij Excelsior. Dat is ook al veel gebeurd. Dus dat draait in Kraling ook gewoon goed. En als je dan in de toekomst kijkt, als we toch dat stadion zo gaan aanpakken en zo. Dan ziet het er toch rooskleurig uit. Even allemaal in Kralingen.
0: Ja, mooi jongens. Bij de wedstrijd alvast nog iets minder dan drie kwartier totdat er afgetrapt wordt. We komen later bij jullie terug bij Sander en bij Filip. Tot zo. Ondertussen hebben wij nog heel veel muziek. We laten nog Lauwens en Kito Lano aan je horen. Ruben en El komt nog voorbij. Maar eerst de mannen van Wham met I'm Your Man. Kwartiertje voor...

0: Ja, wij gaan ons langzaam opmaken voor de wedstrijden van Feyenoord, Sparta en Excelsior. PEC Zwolle tegen Feyenoord en Sparta Excelsior op het kasteel. Bij Sparta de opstelling met Drommel, Bakari, Jan Quintero, Vianello, Pelle Clement, de kerstverse vader in de basis. Net als Santos zien we, zien Lauritsen, we zien Van Crooy, Mito. Oftewel een sterk elftal. En we weten bij Sparta dat Joshua Kitolano, ook hij in de basis, en Tobias Lauritsen deze zomer afscheid gaan nemen van Sparta. Verslaggever Freek Verelzen vroeg aan die twee Noren wat zij nou het meeste gaan missen aan Sparta.
1: Ja, it's how do I say it? It's been crazy run, crazy journey. Yeah, I didn't really expect much when I came, but it's been 4 years, amazing years, high, lows. Yeah, it started really crazy with a very good season, maybe the best season I've ever had. So it was, it's been good.
2: Tobias, what are you going to miss the most about Sparta?
3: I'm going to miss a lot, but this guy, I think, is going to miss him a lot. So, many things. I'm going to miss the stadium, the boys here. So, yeah, a lot of things.
2: You played again in Norway, right? Yeah. What are you going to miss about each other?
3: Just have each other is... feel safe, you know. So it's been we played together 9 years now. So it's we just been there for each other all the time. So it's pretty strange.
1: It's gonna be strange.
3: Yeah.
1: Dinners. Dinners, yeah. Lately I've been a lot on dinners at his place because we knew that it's gonna be probably the last season together and. Of course I'm gonna miss him. His kids also, his fiance, I'm gonna miss them also. They've been taking good care of me because I've been alone most of the time. So it's been nice to have him and his family to support me a little bit.
0: Ja, Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen. Kitolano zei onder andere dat dit het beste seizoen uit zijn loopbaan was. Lauritsen gaat met name ook Kitolano missen. Niet zo gek, hè, want die spelen al 9 jaar lang samen. Ook in Noorwegen speelden ze al met elkaar. En Kitolano die was regelmatig alleen in Rotterdam. En ging dan vaak eten bij het gezin Lauritsen. Met zijn vrouw en twee kindjes. En Bodo Glimt, dat is een gerucht, zou interesse hebben om Joshua Kitolano in te gaan lijven. Dus mogelijk dat Kitolano naar die Noorse topclub gaat. Goed, muziek, Miley Cyrus, End of the World.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Luxor presenteert Topola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
2: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Het is 2:00. Straks alles over PEC Zwolle tegen Feyenoord en Sparta Excelsior, maar nu eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
22: Goedemiddag. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat de acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. In een stadje in de buurt van Stuttgart moesten vanmorgen zo'n 30.000 mensen hun huis uit nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden. De bom wordt vanmiddag nog tot ontploffing gebracht. Het zou gaan om een zwaar exemplaar, maar er zou geen direct gevaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer iedereen weer terug naar huis kan. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Wordt net als vandaag 15 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
1: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.

0: festival.nl.
1: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
2: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
4: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
6: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
12: Dit is Radio Rijnmond. Met Frank Stout.
13: Zondag 15 mei, de dag van de laatste speelronde in de Eredivisie. Feyenoord gaat op bezoek bij PEC Zwolle. Er staat niet zo heel veel meer op het spel, maar Robin van Persie wil dolgraag winnen. Dennis en Dennis, wij met onze sterkste formatie naar Zwolle. Zijn er nog bijzonderheden in de opstelling?
14: Bij Feyenoord, dat wisten we, zijn er op een paar posities hebben ze doorgewisseld. Geen Ueda, geen Watanabe. Maar voor de rest zien we buiten dus de vervangers Kraaienveld en Tankstedt. Voor die twee ja, wel redelijk de gebruikelijke namen. Wiet en Bos zijn de vleugelverdedigers. Trauner is er sinds een tijdje weer bij, ook in de basis op het middenveld. Targaline, Valente en Van der Elshout. En behalve Tankstedt zien we Harts Moussa en Raheem Sterling. Dat was ook al aangekondigd in de basis bij Feyenoord.
15: Wat mij dat vooral wil voorkomen is dat het de slechtste nummer 2 uit de driepuntentelling historie wordt. Want bij een nederlaag vandaag is Feyenoord de nummer 2 met de minste aantal punten sinds dat er met 3 punten wordt gerekend bij een overwinning. Dat wil Feyenoord natuurlijk voorkomen, want dat record, als je daarvan mag spreken, staat al sinds 98-99. Wat voor seizoen was dat ook weer voor Feyenoord? Op naam van Willem II, het seizoen waarin Feyenoord natuurlijk kampioen werd. Toen haalde de Tilburgers 65 punten. En bij een overwinning vandaag zou Feyenoord op 67 punten gaan komen. Dat is natuurlijk nog wel iets wat er op het spel staat vandaag. Op bezoek bij nummer 13 PEC Zwolle van de voorgaande wedstrijden. 24 om precies te zijn. Won Feyenoord de 13. Ja, het zou toch lekker zijn als je met een positief gevoel dit seizoen gaat afsluiten. Nog 23 minuten, dan gaan we beginnen. Hier in Zwolle aan PEC Feyenoord.
13: In Rotterdam, op Spangen om precies te zijn, is het Sparta tegen Excelsior. De Kraningers zijn verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie. Voor Sparta is er mogelijk, heel misschien eventueel, mits tenzij of, nog wel wat te halen. Sander Verrips.
16: En dat laatste hangt dan ervan af of FC Groningen punten gaat verspelen
0: kwijt. Al gedegradeerde Heracles moet winnen. Ja. En anders kan het alleen nog maar op doelsaldo, heel technisch gezien. Maar dat is van Sparta veel slechter. Dat voor Sparta vandaag op het spel. Bij Sparta vooral ook een wedstrijd van veel afscheid. En bij Excelsior, ja, dat is de nummer 14. Dat is op bezoek gaat bij de nummer 10. Maar ja, bij die nummer 10 heerst er vooral wat chagrijn in deze reeks van de competitie. Hoe het allemaal is geëindigd. En bij Excelsior is het een opperste, beste stemming. En zij willen ook deze derby gaan winnen. Dat is de laatste twee keer niet gelukt in het kasteel. Dus dat staat hier op het spel. Bij Sparta een paar afscheidnemers in de basis. Zoals bijvoorbeeld Lauritsen en Kitalano. En bij Excelsior een verrassing in de spits. Een zesde, daar gaat beginnen aan de aftrap, Mike van Duin. Het kasteel is nog steeds lang niet vol, maar dat gaat zeker wel komen. Het uitvak barst al uit te voegen. En we gaan over 22 minuten beginnen aan de laatste Rotterdamse derby van dit seizoen. Sparta in eigen huis tegen Excelsior.
13: Ja, en natuurlijk hoor je ook Philip van Es nog daar in het kasteel. We hebben lekkere muziek. Lucy Silva's hoor je nu al met Breathe In. En we houden je ook al op de achtergrond, op de hoogte van de strijd om plek 3. En wie speelt er nog een jaartje in de Eredivisie? Is dat Volendam of Telstar? In Volendam spelen die twee ploegen tegen elkaar.

0: Ja, drie kwartier geleden waren we bij Dennis en Dennis in het stadion in Zwolle. En toen werd er heerlijk rustige muziek gedraaid. En als we nu naar jullie luisteren op de achtergrond. Nou, valt wel mee, hè?
1: Ja, nu wat tekstnamen, maar daarnet was er wel wat luidere muziek, Frank.
2: Het is tsunami, hè, was het net.
0: Oeh, dat is lang geleden.
2: En dat geluid ook.
0: Ja, precies. Geen Japanners bij Feyenoord vandaag. Die hadden aangegeven dat ze er mentaal en ook fysiek een beetje erdoorheen zaten. Snappen jullie dat?
2: Nou ja, het is natuurlijk voor deze gasten. Komt er nog een hele drukke periode aan met een WK. De een is net vader geworden. Voor de eerste keer waarbij zijn kind is bevallen in thuisland. Ueda hebben we het dan over, hè. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dan even een klein beetje tijd kunt hebben nog voordat het WK allemaal weer van start gaat. En je ook gewoon weer wekenlang aan de andere kant van de wereld komt te zitten. Dan snap ik dat eigenlijk ook wel als er ook niet meer op het spel staat.
0: Ja, jullie weten alles van Feyenoord. Hoe heet het zoontje van Ueda? Of het tocheltje? Weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, dat weet ik ook niet, Frank.
0: Oh, nou
1: nee,
0: ja.
1: Daar heb ik me niet op ingelemmen. Ik ben sowieso niet van dit aspect van deze dingen heel erg vol.
2: Sowieso een meisje, dat wel.
0: Ah, dat is mooi. Echte mannen maken mij. Prima. Verder in de opstelling. We weten dat Sterling gaat spelen. Is dat ook een soort geste? Bij Excelsior speelt Mike van Duinen vandaag bijvoorbeeld. Hoe is dat met Sterling? Kunnen we dat een beetje in dezelfde categorie plaatsen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ook omdat, kijk, Van Persie heeft wel eens over hem gezegd dat ze in die opbouw met hem zaten. Op een gegeven moment kwam Feyenoord in de fase, er moet nu echt gepresteerd worden. En dat kon Sterling dan niet bij Ben. Nou, dat is nu niet meer aan de orde natuurlijk bij deze wedstrijd. En wellicht ook toch wel met oog op volgend seizoen of iets dergelijks. Dat zweeft nog steeds een beetje. Hoe dat verder gaat en of Feyenoord eventueel toch nog met hem verder gaat. Wat je her en der Dennis hoort, maar ook tegenovergestelde geluiden. Dus dat is lastig inschatten of dit ook iets in het kader daarvan zegt.
0: Ja, maar dan zou het toch eigenlijk logischer zijn als Borges zou spelen of Diarra, omdat die nog een meerjarig contract in de Kuip hebben.
1: Ja, behalve als je daar misschien ook een besluit over gaat nemen en je verliest dan eventueel maar al na één seizoen. Neemt. Maar in de basis heb je helemaal gelijk inderdaad van hoe er met Borges in de afgelopen maanden is omgegaan. Dat is wel een stuk kapitaalvernietiging eigenlijk. Hè?
0: Zo, nogal. Ja, of hij is gewoon echt niet goed genoeg. Toch?
1: Kan ook. Ja, kijk, als hij op de training het inderdaad super zou laten zien, dan gaat een trainer op een gegeven moment wel opstellen inderdaad. Hè? Als hij denkt dat hij daarmee de meeste kans heeft om wel te winnen. Hij heeft wel ook dingen laten zien waar wel wat potentieel in zit. Of dat met dit prijskaartje ook dat prijskaartje gerechtvaardigd is. Daar kun je over twisten. Want het is heel veel geld wat voor hem betaald is. Maar ja, als je hem helemaal niet meer opstelt, en dat is inmiddels, ik denk al bijna maanden het geval. Ja, dan ga je wel heel veel verlies op leiden, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Misschien iets voor een afloop bij de persconferentie. In elk geval wel weer twee jongens uit de eigen jeugd. In elk geval nieuwe jongens die we nog niet zo heel erg veel hebben gezien. Met Kraaienveld en Van den Elshout. Kraaienveld achterin en Van den Elshout op het middenveld. En dat is wel echt zijn positie. Niet hangend aan de linkerkant van den Elshout, maar gewoon veel beter op het middenveld.
2: Ja, zeker. Ja, dat heeft hij in de eerdere wedstrijden ook laten zien. Hè, dat hij daar uitstekend uit de voeten kan. En hij is natuurlijk ook meer een middenvelder en niet die linkerkant voorin. Dus ik denk dat wel mooi is. Ook dat die gasten ook gewoon de kans ook krijgen, hè, gedurende dit seizoen. Ja, veel blessures gezien. Ja, ik heb al eerder een keer gezegd, het nadeel van is dat je veel blessures hebt. Het voordeel is dat andere gasten weer de kans krijgen. Ja, en als je die kansen dus ook pakt, dan kan het ineens ook alweer snel gaan. Dus mooi dat zij die kans krijgen en hem ook gewoon pakken.
0: Wordt het de laatste wedstrijd van Kivairo Riet in een Feyenoord shirt?
1: Daar wordt wel serieus rekening mee gehouden. Ook dat Ueda zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld. Spelers waar echt wel zeer serieuze interesse in is. En zeker in het geval van Reed. Als daar bedragen op tafel komen van 30 miljoen of meer. Ja, dan kan Feyenoord niet anders doen dan hem verkopen. Dat zal bij Ueda wellicht, gezien zijn leeftijd ook, iets lager liggen dat bedrag. Maar dat zijn wel spelers waarvan wij ook de signalen hebben. Dat een transfer van hun erg realistisch is. Dat gaat gebeuren.
0: Zo, ze hebben dan voor of na het WK zijn in het geval van Ueda.
1: Ja, dan bij Ueda hoop je eigenlijk op dat het dan na het WK is. Omdat dat eventueel, met wat er verwacht wordt misschien ook van Japan, de prijs nog wat zou kunnen opdrijven. Dat zou lekker zijn.
0: Ja, precies. En Ueda, interesse uit Engeland, hè, weten we. En voor Reed is Bayern nog steeds de grootste kandidaat om in te leiden.
2: Ja, ja, maar wat wel het nadeel is, hè, met dat WK, daar zijn die gasten natuurlijk ook vrij. Als je dan nog ook door moet gaan schakelen en er moet nog iemand bijgehaald worden, dan zie

0: potentiële nieuwe spits ook naar het WK gaat. Dan denkt hij misschien ook, ja, misschien dat er nog wel een nog grotere club voor me gaat komen. Of kunnen we er dadelijk als club nog meer geld op voor gaan vragen. Het is best een lastige fase, denk ik ook. Hoor.
1: Ja, zal die man even zijn microfoon inleveren ook gewoon.
2: Ja. Hey, jongens, een uurtje geleden draaiden we deze. Jussen de Wild met Cheerio. Ik zei het toch al, dit is de voetbalkraker van het moment.
1: Cheerio.
2: Oh, wat zie
1: je. Goed ingeschat. Dat
2: ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Jussen de Wild, hè?
2: Jussen de Wild uit Veenendaal. Ja, weten we dat ook. Maar goed, weet je ook iets over Shanna Spyro? Ik niet namelijk.
1: Ik heb geen idee waar je het over hebt. Het is echt alsof je in een vreemde taal tegen me praat. Ik weet niet wat je bedoelt.
2: Ja, dat is het volgende plaatje wat hier klaar staat. Oh. Shanna Spyro met Material Lover. Nou, dan gaan we daar gewoon maar naar luisteren. Gaan we daarna naar het kasteel en dan komen we weer
1: op. Ja. Ja. Misschien heb ik het als ik het hoor. Even kijken hoor.
2: Ken je hem?
1: Engelse zangeres, hè? Ja. Ja, nee, nu ken ik het.
2: Oh ja, dat is een hitje van nu. Nou, tot zo.
1: Van de John Bender ook trouwens.

0: vanuit Zwolle via Siena Spyro naar het kasteel. Daar waar de wedstrijd tussen Sparta en Excelsior wordt gespeeld. Een half uurtje geleden, Filip en Sander, gingen we bij jullie weg. Toen was het stadion nog niet vol. Inmiddels wel?
1: Ja, inmiddels is het aardig vol aan het raken. Alhoewel, moet zeggen, dat aan de kasteelkant er zijn echt nog wel wat plekken te krijgen. De Bok de Korver is het goed druk. En ook op de Dennis Neville, maar je merkt toch op de lange zijde. Dat doet een beetje zeer dat een hele hoop mensen het wel best vinden of zo.
0: Oké. Ja, dat is een beetje het gevoel, hè, wat nu bij Sparta heerst. Dat het seizoen echt als een nachtkaars is uitgegaan. Nu al 12 wedstrijden op rij is het matig. Maar één keer gewonnen, alleen thuis een keertje voor Volendam. Dit is geen seizoen zoals je wil eindigen.
1: Nee, dit is niet het seizoen dat echt de boeken in zal gaan. Dat mensen dat nog jarenlang gaan herinneren. En dat zag er zo mooi uit, hè, aan het begin van 2026. Toen was daar opeens die reeks met 5 overwinningen. Het spel was best wel goed, maar daarna stortte het als een kaartenhuis in. En sinds dat Maurice Stijn zijn vertrek aankondigde, moeten we gewoon ook wel hard zijn. Leek het eigenlijk nergens meer op bij Sparta. Tel daar dan ook nog even bij op dat dit elftal...

0: groot gedeelte van zijn smoelwerk gaat verliezen. Een dik elftal aan spelers gaat vertrekken. En dan zijn er nog spelers als Mito en Terho, waar dus dan nog vraagtekens bij zijn. Terho is een optie. Mito is dan nu onlangs interesse voor, maar ook Young wil nog vertrekken. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het best wel moeilijk opladen is om vandaag op deze niet zo geweldig lekkere dag nog even naar het kaasteel te komen.
1: Nee, op 2 maart kondigde Maurice Steijn zijn afscheid aan. Daarna is het inderdaad als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Wat had Sparta nou anders kunnen doen? Er zijn stemmen die zeiden van, nou ja, had je Steijn niet 6 wedstrijden voor het eind de laan uit moeten sturen? Is wat rigoureus wellicht. Maar ja, je kan het ook niet later bekendmaken, omdat ja, Sparta moet ook weten waar het aan toe is natuurlijk. Die moet ook op zoek naar een nieuwe trainer. Heel lastig.
0: Ja, precies. Maar dat is gewoon een dynamiek die je tegen moet gaan. Ja, kijk, wat je ook kunt doen, is wat AZ ooit gedaan heeft bij Arne Slot. Is gelijk op non-actief zetten en verder gaan. Heeft AZ toen niet echt witte eieren gelegd. Maar ja, dat had een optie kunnen zijn. Maar het zijn allemaal rigoureuze opties. En ook opties waarvan je denkt, ja, het is niet de Sparta om dat te doen. Alleen ja, het enige is wel, dat is dan het resultaat. En dat is het dubbele eraan. Het resultaat daarvan is, je loopt die play-offs nu gewoon mis. Of er moet vandaag een wonder gebeuren. Maar daar gaan we maar even niet van uit. Voor het gemak. Dus ik vind dat altijd een hele lastige. Want het is echt achteraf een koe in zijn kont kijken. Van ja, wat hadden ze nou moeten doen? Tuurlijk, Steijn moet iets aangeven. Nou ja, dat is voor Sparta niet het bericht waar ze op gehoopt hadden.
1: Sorry, ik zei iets tegen de technicus ondertussen, Filip. Ja, dat gaat die allemaal gewoon door, hè?
0: We worden naar
1: de Excelsior trainer, naar Ruben Nel toe. Die was afgelopen vrijdag bij ons te gast in FC Rijnmond. Hele interessante uitzending. Staat gewoon nog bij ons op de site of op YouTube. Kan je hem terugkijken. En die vertelde over zijn voetbalvisie die als aanvallend valt te omschrijven. En de inspiratie die hij kreeg van Robin van Persie.
2: Een van de dingen waar Robin mij in heeft geïnspireerd is, je moet altijd uitgaan van eigen kracht. En we hoeven het nu even verder niet over Robin te hebben, maar dat heeft mij wel geïnspireerd. Ja, weet je, dat is het ook. Dus waar jij ook trainer bent, wat wil jij nou zelf eigenlijk, weet je wel? Op welke manier zou jij zelf, als je naar het stadion gaat, willen kijken naar, in dit geval Excelsior? Nou, dat heeft mij wel heel erg eigenlijk de bevestiging gegeven van, ja man, ik wil gewoon op deze manier, dat heb ik ook met de jeugd gedaan, zo wil ik voetballen. Ik wil gewoon altijd druk vooruit zetten. Of dat het uit is, thuis is. Ik ga liever met 6-0 eraf, maar wel vanuit een brani, durf, lef. Hoog op de middenlijn staan, de boel proberen af te jagen. Dan dat je gaat inzakken en dat je een hele gezapige, saaie wedstrijd krijgt. Dus ja, dat is bijvoorbeeld in het verdedigen hoe wij willen verdedigen. Ja. En dat is dit seizoen en ook vorig seizoen gelukt.
3: Ja, mooi. Hele interessante spreker. Goede trainer Ruben Den Uyl. Hoe gaat het straks bij Sparta tegen Excelsior en bij PEC Zwolle tegen Feyenoord? Eerst nog even kort muziek. Sailor La Cumbia.
4: Guess what they dance in Colombia?

0: Ja, het is bijna 2:30. Tijd voor de allerlaatste speelronde in de Eredivisie. We gaan vrolijk pingpongen tussen het kasteel en het stadion van PEC Zwolle. Daar zitten Dennis en Dennis er helemaal klaar voor. En de mannen komen het veld al op? Vraagteken.
1: Ja, de spelers van Feyenoord en PEC Zwolle komen het veld op. Geen idee wat voor nummer dit is.
0: Nee. Ik ben een Zwollenaar, wordt er gezongen.
1: Ik ben een Zwollenaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Daar ook niks aan doen.
1: Ja. Maar het is klaar voor. Feyenoord gaat hier spelen in Zwolle op de laatste speelronde met Timo Wellenreuter als keeper. Reed, Trouwen, Kraaienveld en Bos zijn de verdedigers. Stargaline, Van den Elzout en Van Lente staan op het middenveld. En Arts Moussa, Sterling en Denkstedt in de aanval. Wil hij ons nog wat vragen, Frank? Of gaan wij gewoon lekker doorkwetteren?
0: Nou ja, we hebben nu al 1,5 uur lang voorbeschouwd.
1: Ja.
0: We zijn er wel een beetje doorheen. We moeten nog een podcast maken ook straks.
1: Oh ja, ja. Nou, ga jij daar alvast wat vragen van formuleren?
0: Ja, en mensen kunnen hem ook insturen. Als je een leuke vraag hebt voor de podcast, sport@rijmond.nl. Ik hou het in de gaten.
1: Goed idee. We gaan uiteraard ook vaak richting die derby om het kasteel tussen Sparta en Excelsior. We gaan lekker veel heen en weer tussen beide velden op deze laatste speelronde. Zometeen is eerst de beginfase hier in Zwolle. Misschien voor het overzicht, als jij hierboven uit kan komen, ook boven deze man. De opstelling van PEC.
2: De opstelling van PEC gaan we doen inderdaad. Voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Terwijl die man subtiel op de achtergrond dat aan het opnoemen was. Terwijl jij die opstelling van Feyenoord gaf. Verduin is de keeper bij PEC. Dan verder achterin Aartsen, Veldhuis, Graves en Floranus. De oude Spartaan natuurlijk. Op het middenveld Rotterdammer, Montero. Verder Reiziger en Buurmeester. En voorin Velanas, Kostons en Oosting. Dat zijn er de 11 aan de kant van PEC uit Zwolle. Waarmee zo meteen afgetrapt gaat worden als scheidsrechter Erwin Blank. Het signaal heeft gegeven dat we ook daadwerkelijk gaan beginnen aan deze wedstrijd. De laatste van dit seizoen. Het seizoen 25-26 zit er dan op. En Feyenoord kan nog op 65 punten gaan komen. Het zou een evenaring zijn van het laagste record van Willem II. Sinds de invoering van het driepuntensysteem uit 98-99. Dat willen ze natuurlijk voorkomen. Terwijl een hele grote Rotterdam... Ja, een soort vlag of spandoek is opgehangen bij het uitvak. Groen-wit-groene vlaggen ook. Mooie kleuren van de stad met heel grote Rotterdam er ook op. De volledige breedte ook van dat uitvak in het hoek van het MEC 3 Park Stadion. Hier in Zwolle, waar we dus gaan beginnen aan die laatste wedstrijd. De 25e ontmoeting tussen PEC Zwolle en Feyenoord is begonnen. PEC heeft afgetrapt, de bal gaat achteruit. En dat betekent dat er een diepe bal gaat komen richting Targaline.
1: Feyenoord doet het de laatste jaren altijd goed hier in Zwolle. Dat is wel eens anders geweest met meerdere nederlagen op rij. Een jaartje of 15 tot en met 10 jaar geleden. Maar de laatste jaren dus veel zegens. Vorig seizoen 1-5 aan het begin. Toen speelde Jiménez zelfs nog bij Feyenoord. Kijk in de beginfase wat het in deze editie gaat worden. Op de laatste speelronde als PEC rechts achterin de bal heeft met Aartsen. Die wil hem meespelen de helft van Feyenoord op. Maar daar steekt Jordan Bos een stokje voor. En via Van Lente komt de bal bij Thijs Kraaienveld. En dit de eerste balomwentelingen van Feyenoord bij deze wedstrijd. Gernot Trauner heeft de bal nu gekregen. Weer in de loop van Kraaienveld. Die dan de helft van PEC op kan komen. En dan de paas richting Sterling. Sterling met het eerste balverlies. Hij herstelt dat zelf weer, maar leidt opnieuw balverlies tegenover Aartsen. En dan zou PEC misschien zelfs kunnen counteren. De bal wordt nog eventjes teruggelegd door Graves. Dan zit Feyenoord er uiteindelijk tussen. Gaat de bal wel via een PEC-speler toch over de zijlijn. En mag Jordan Bos een ingooi nemen in de buurt van de middenlijn.
2: Ja, de bal gaat zo meteen gegooid worden. Vanaf de linkerkant dus om precies te zijn. Hij pakt een paar metertjes richting de helft van de thuisploeg. Zoekt Denkstedt. Die verlengt hem naar Van den Elzout. Die kan daar een actie maken. Trekt naar binnen. Van den Elzout met het schot gelijk. Hij trekt naar binnen toe en wil hem dan uiteindelijk verrassend in de korte hoek schieten. Maar raakt de bal niet goed. Waardoor hij een meter of 2-3 naast het doel gaat van Duke Verduin. De keeper van PEC Zwolle. En hij mag een doel erop gaan nemen. In de tweede minuut van deze wedstrijd. Hij laat het uiteindelijk over zometeen aan Floranus. Die zal het voor zijn rekening gaan nemen. Floranus, de oud-Spartaan, terug naar Verduin. Dan kunnen ze daar achterin bal rond gaan spelen. Daar kiest Verduin niet voor. Trapt hem naar voren, naar de linkerkant. Zoekt daar Oosting. Die na dit seizoen trouwens over wordt genomen van Groningen. Waar hij van gehuurd wordt. En zo is het PEC dat vooruit probeert te spelen. Dat gaat met wat horten en stoten. Maar ze komen de helft van Feyenoord op. Zeker als aan de rechterkant daar de diepte wordt gezocht bij Reiziger. ligt er misschien wel wat ruimte om deze aanval verder voor te zetten. Als dan de bal naar de rechterkant gaat. Aartsen even achteruit. Combinatie staan met Montero weer naar Aartsen. Fijn dat even achteruit. Terwijl Peck een aanval opzet.
1: Ja, ziet er aardig uit dat Peck Zwolle aan het te doen is. Met het doorcombineren. En dan vindt Valente het genoeg. Pakt die de bal af van Montero. Met hulp van Bos probeert Feyenoord ook uit te komen. Dat leidt tot snel balverlies. Nog op de eigen helft. Dus kan Peck alsnog komen. Het is een bal van Montero die hoog naar de middencirkel wordt teruggespeeld. Ja, ik dacht even het teken van het hoek waar hij zat. Dat hij zo in de voeten van Van der Nel zou terechtkomen. En een vrij veld voor hem. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Feyenoord nu met een diepe bal van Peck. Die wordt overgenomen door Kraaienveld. Via Wellenreuter wordt de bal naar voren gespeeld. Arts Moussa. Ja, die loopt daar wel in de buurt van dat gebied. Maar de bal is zeker niet op maat voor hem aan de rechterkant. En dus Peck weer. De bal terug naar keeper Verduin. Onder druk gezet door Arts Moussa. Moet hij in één keer trappen. En gaat die bal over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Feyenoord. Jivaro Reed. Terug in de basis. Deze laatste wedstrijd van het seizoen. Misschien ook wel zijn laatste in het shirt van Feyenoord. Wie zal het zeggen? In de komende weken, dan wel maanden. Hij neemt de ingooi. Die komt wel bij een Peck Zwolle speler terecht. Balverlies dus van Feyenoord. Opbouw in het eigen 16 meter gebied. Wordt gelopen met de bal. Tank staat in de achtervolging. Een steekbal door de as heen. Die komt terecht bij Luciano Valente.
2: Van het dubbel op een 1-0 voorsprong. Thuis tegen de Telstar. En dat degradatieduel bij die twee ploegen. Vroege goal al daar gezien. Terwijl we hier nog geen kansen hebben meegemaakt in Zwolle bij Peck tegen Feyenoord. Met Hajc Boussa die tussendoor gaat naar Targaline. Kan achteruit naar Kraaienveld. Die heeft daar alle ruimte om Bos te zoeken. En zo kan Feyenoord vooruit gaan spelen. Valente loopt goed tussen de linies. En biedt zich dan aan de linkerkant. Kan daar ook gaan draaien. Twee man tegenover zich. Maar houdt het overzicht om de rechterkant op te zoeken. Alleen de passing is niet goed. Reed doet dat dan beter. Die onderschept dan weer. Zoekt Sterling aan de linkerkant. Punt van de 16. Sterling met een schijnbeweging. Moet oppassen met een mannetje in zijn buurt. Gaat dan naar Kraaienveld die opgejaagd wordt. Kraaienveld weer naar Sterling. Halverwege de helft van Peck. Valente dan gezocht. Die moet tussen twee man door. Ook goed gedaan door Valente. Dan kan Kraaienveld Trauner in spelen. Ja, wat gaat er met hem gebeuren? Hè? Met de Gernot Trauner na dit seizoen. Wordt er nog een periode bij Feyenoord aan vastgeplakt? Of zal hij gaan vertrekken vanuit Rotterdam? Terwijl Reed de diepte probeert te zoeken bij Hajc Moussa. Miscommunicatie tussen de mannen aan de rechterkant. En dan kan die over de achterlijn heen worden gekeken door Floranus. En is het een doeltrap voor Peck Zwolle. Zijn we 5 minuutjes bezig. Hier bij Peck tegen Feyenoord. Nog geen kansen gezien. 0-0.
0: Descotte, dat was de maker van het doelpunt in Volendam. Volendam dus op 1 tegen 0. De ploeg van Rick Kruijs nu dus virtueel in de Eredivisie. Delfster zou het dan op moeten gaan nemen tegen Willem II. Het zijn allemaal scenario's waar Excelsior geen rekening meer mee hoeft te houden. Zij spelen volgend seizoen weer in de Eredivisie. En zij spelen nu op het kasteel tegen Sparta. En die wedstrijd wordt voor ons gevolgd door Filip en Sander. Al bijzonderheden geweest, mannen?
3: Nou, zeker gezien de standen bij de andere velden voor Sparta. Want FC Groningen is namelijk ook op 1-0 gekomen bij Heracles. Dus dat was voor Sparta nog de kans om de play-offs te halen. Dat ziet er dus even niet goed uit. En hier zijn we dus ook begonnen 7 minuten geleden aan deze wedstrijd. Sfeer voor opkomst uiteraard. Met al die vlaggetjes. Het mooie is hier ook dat beide ploegen gewoon in de thuistenue tegen elkaar kunnen aantreden. Beide ploegen, terwijl Sparta nu een vrije trap krijgt via Mito, overtreding van Meijsen. Beide ploegen een klein kansje gehad. Het was Naujoks die werd aangespeeld binnen 16 meter gebied door Sanchez Fernandez. Maar die draaide compleet de verkeerde kant op. Anders had hij zijn 10e van het seizoen kunnen maken. En aan de andere kant gaf Lauritsen de bal voor op Mito. Die liet hem van de borst afspringen. Te ver voordat hij kon uithalen. En daardoor kon hij ook niet uithalen. En nu dus een vrije trap voor de thuisploeg.
4: Ja, overtreding van Meijsen. Die krijgt dan nog een standje van scheidsrechter Allard Lindhout. Hij de enige speler bij Excelsior die vandaag op moet passen. Die momenteel op het veld staat. Heeft 4 gele kaarten dit seizoen. Bij een 5 is hij de eerste volgend seizoen geschorst. Van Krooi, een van de vele mannen bij Sparta, die vertrekt achter de bal. Luchtmacht is weer mee. Waaronder Quintero en ook Lauritsen. Als Van Krooi die bal vanaf de linkerkant inslingert richting tweede paal. Maar dit is een makkelijke prooi voor Stijn van Gastel. Die al gelijk de voortzetting zoekt. Alleen niet vindt, omdat Vianello daar goed tussen zit. Die roeit dan de bal de lucht in. Sanchez Fernandez achter de bal aan. Die houdt dan goed Bakari van de bal af. Zorgt ervoor dat Excelsior in mag gaan gooien op de helft van Sparta. En zo leek het erop dat Sparta aan een volgende kans kon gaan beginnen. Het is vooral de bewegelijkheid van Mito waar Excelsior momenteel wat moeite mee heeft. Ja, om nou te zeggen dat het overtuigt in deze wedstrijd, dat is dan ook nog niet het geval. Als Van Gassel de opening zoekt op Meijsen. Maar de oud-Spartaan die neemt hem niet goed aan. Sterker nog, laat hem van zijn voet afglijden. Zo mag Sparta weer gaan gooien op eigen helft.
3: En dat gaat gebeuren via Vianello. Die hem terug naar achteren gooit. naar Quintero verder terug naar Drommel. Terwijl al een hele tijd een wedstrijdsponsor op het scorebord staat. En dat belet ons om ook de tijd te zien. Ja, dan moet je dat zelf gaan bijhouden zoals je dat vroeger ouderwets altijd deed met je horloge. Ja, dat doe je soms niet meer. En dan zie je dus dat dat bij deze wedstrijd toch even nodig blijkt te zijn. Heel die wedstrijd, die sponsor, misschien is dat ook niet helemaal de bedoeling. Maar we gaan er maar vanuit dat we een kleine 8 à 9 minuten onderweg zijn. Als de bal via Lennart Hartjes helemaal terug wordt gespeeld naar de doelman. Zojuist dus Drommel in balbezit. Nu dus Stijn van Gafsel die even lokt dat Lauritsen naar voren gaat. Dan speelt hij de bal naar voren. De bal wordt gekopt. En dan gaat Mike van Duinen er maar eens een keer achteraan sjouwen. Het duel aangaan met Quintero. Die wint dat makkelijk. Dat hij ook nog een grote voorsprong had. Dan is de bal weer aan de andere kant bij de keeper, bij Drommel. Die geeft hem dan weer mee aan Bakari. Oh, een slechte bal. Levert hem in bij Goyan. Kan hij dan gaan uithalen? Die schiet en die schiet 27 meter naast. Ja, de bal is nog bijna tot een inworp. Hele slechte poging. Wat een kans. En ja, wat een slechte bal van Bayek Bakari. We zien de tijd weer in beeld. 8 minuten en 45 seconden onderweg. Sparta Excelsior 0-0.
0: Dan gaan we ondertussen even kijken in Zwolle. Ook nog even op de andere velden. Of er gescoord is. Nee, nog niet. Behalve alleen bij de gemelde doelpunten van Groningen en Volendam. Ook kansen geweest in Zwolle?
1: Nee, wel een eerste schot op doel. Dat dan wel, maar dat was zo'n geplaatst balletje van Luciano Valente. Dat de Duke Verduin, de keeper van PEC Zwolle, daar echt geen enkel probleem mee had. Die stuitte de bal naar de grond en pakte hem daarna. En dat is het enige moment voor een van de doelen dat we hebben gezien in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. 8 minuut 45 om wat exacter te zijn. Op dit moment balbezit voor PEC Zwolle. Maar ze proberen die ruimtes achter de verdediging bij Feyenoord wel wat te benutten. Maar steeds worden die gaten dichtgelopen. Nu weer door Tagaline. We zagen Trauner dat al 1 keer goed doen met een eventuele uitbraak van PEC. Dus tot nu toe heeft dat nog niet zoveel met lijf. Hier gaat Sterling wel een vrije trap veroorzaken voor PEC Zwolle. En dat gebeurt 1 meter of 10 voorbij de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. En daar is die bal nu ook genomen door buurmeester namens PEC. Hij heeft de bal daar naar achterin. Gravers speelt hem links naar voren. Dan is het Oosting, die ook wat naar binnen kruipt. In de as van het veld terecht is gekomen. Koen Kostons met de bal. Het is veel balbezit voor PEC Zwolle nu. Sterling met wel heel opzichtig vasthouden aan de arm. Ja, daar komt uiteraard een vrije trap voor. Nu wel iets dichter in de buurt bij de goal van Feyenoord. Maar nog steeds halverwege de helft van de Rotterdammers. Thijs Oosting heeft de bal klaargelegd voor deze vrije trap.
2: Gaat hij doen vanaf de rechterkant, halverwege de helft van Feyenoord. Sterling staat daar een paar meter voor om de boel een klein beetje op te houden, zodat Feyenoord het achterin kan organiseren. Bellenroyt daar druk mee bezig. Iedereen op de rand van de 16 neer te zetten. En alle spelers van PEC die proberen daar ook positie te kiezen. Om zo meteen die bal die voorgegeven gaat worden door Oosting te verwerken. Die wordt daar ingebracht. Kopbal, redding van Bellenroyt. Een goede redding hoor.
1: Die knalt hard tegen de paal.
2: Op de paal. Ja, hij knalt zelf tegen de paal.
1: Hij knalt zelf tegen de paal. Hij tikt die bal.
2: Nee, het is een doeltrap. Want hij gaat dan via de paal naast. Maar Bellenroyt die knalt ook tegen die paal. En ja, die geeft niet mee.
1: Vol met zijn schouder.
2: Ja.
1: Het ziet er pijnlijk uit. Ja, die gaat verzorgd moeten worden. En ik denk dat het ook wel even gaat duren. Want het was echt een hele harde botsing. En die Wellenreuter heeft met de paal. Die bal werd ingekopt. Wellenreuter strekt zich helemaal. Die bal komt op de paal, dus dat had niet gehoefd. Maar hij knalt zelf ook keihard tegen die doelpaal aan. Nou, echt met zijn schouders en zijn nek zelfs. Een stukje van zijn hoofd wellicht. Ja, we zien nu een herhaling hier op het scherm. Het ziet er echt lelijk uit, zeg.
2: Je hoort het ook van de mensen in het stadion.
1: Mensen in het stadion schrikken, ook bij het zien van deze herhaling. Even kijken of we al iets kunnen inschatten van hoe het is met Timon Wellenreuter. Meestal bij zo'n blessureband gaan we even weg, maar dit ziet er echt naar uit.
2: Het was warm.
1: Hij uiteraard gaat er een andere doelman even warm lopen.
2: Nee, niet.
1: Niet. Nee. Nou, dat is opmerkelijk dan. Dan gaan ze ervan uit dat hij door kan. Ik ben daar nog niet zo zeker van. Hij wordt nu wel overeind geholpen en zit weer. Het gebeurt aan de kant waar wij zitten. We hebben ook goed zicht wel op zijn gezicht hoe dat erbij zit. Een van de handen met de handschoenen in ook op zijn gezicht nu. Ja, hij wordt echt geholpen aan die schouder. Ik denk dat dit nog even gaat duren. Nou, laten we het even hierbij laten. PEC Zwolle Feyenoord in de 12e minuut 0-0. Maar zorgen over Timon Wellenreuter.
0: Oké, en de dokter mocht wel het veld inlopen van Sint-Justen.
1: Die staat niet binnen de lijn nu. Hij wordt overeind geholpen nu.
5: Oh, gelukkig.
1: En staat weer en gaat denk ik verder spelen, Frank.
5: Nou, mooi zo. Gaan we even kort kijken bij Sparta tegen Excelsior.
4: Ja, waar allebei de ploegen net een kansje kregen. Verre ingooi van Excelsior. Sparta heeft de grootst mogelijke moeite die bal weg te koppen. Het is Wiedel die uiteindelijk knikt. Dan is het daarna het stokpaardje eigenlijk van Hans Kraaij junior. De hete kroket bij Joel Drommel. Laat hem even los. Uiteindelijk kan de bal worden weggewerkt. En daarna voorzet vanaf de linkerkant bij Sparta. En het is dat er een handje van Gassel tussen zit. Die zorgt er daardoor voor dat er niet afgedrukt kan worden bij de tweede paal. Ondertussen heeft Sparta de bal, of Excelsior de bal alweer terug. En is het Van Duinen die aan een potje worstelen begonnen is met Jong. Wint dat potje worstelen met een hakje. Is nu de rechter vandoor. De recht 16 meter gebied in. Voorzet. Oh, eigen doelpunt van Vianello. Die glijdt hem zelf binnen. Slaat daarna een deuk in het gras. Woedend op zichzelf. De voorzet van de recht. Laat hij hem lopen. Denk ik dat die bal niet eens aankomt bij Sanchez Fernandez. Maar het is de recht die bal dan toch tegen Vianello aanspeelt. Omdat hij toch glijdt. En daardoor Drommel geslagen. Niet de 12e clean sheet voor Sparta dit seizoen. Wel de 1-0 voor Excelsior.
5: Ja, dat is geen lekker begin voor Sparta. Natuurlijk wel voor Excelsior. AZ heeft al twee keer gescoord tegen NAC Breda. 2-0 daar. En NEC komt zojuist op voorsprong tegen de Go Ahead Eagles. 1-0 is het daar. NEC nu de nummer 3 van de Eredivisie. Terug naar Zwolle. Hoe is het met Welle Reuter?
2: Die staat weer.
5: Gelukkig.
2: Je gaat gewoon verder. Het moet bij Welle Reuter wel heel raar lopen. Wil die überhaupt gewisseld worden? Maar Feyenoord is slordig. De bal wordt verspeeld door Valente. Dus gaat misschien Welle Reuter weer getest worden. Als de aanval via de rechterkant gaat. De bal voor wordt weggewerkt dan door Targaline. En dan is het een ingooi. Welle Reuter boos ook op scheidsrechter Blank. Wil dat daar een vrije trap wordt gegeven aan de middenvelder van Feyenoord. Scheidsrechter Blank die twijfelt daar überhaupt niet aan. En dus gaat het spel gewoon verder met een ingooi van Aartsen. Olivier Aartsen. Aan de rechterkant, meter of 10-11 vanaf de achterlijn van Feyenoord. Gaat dan helemaal terug. Komt de bal bij Veldhuis terecht. Speler die natuurlijk gehuurd wordt van Sparta. Hij weer richting de rechterkant. Dus hij probeert Pekker in ieder geval doorheen te voetballen. Feyenoord moet dan weer in de achteruit. Als reiziger wordt gevonden. Zo'n van. Via de rechterkant weer Aartsen die de bal in kan spelen. Richting de rand van de 16. Feyenoord zit daartussen. Goed gedaan door Van der Elshout. Die moet de bal daar in bezit houden. Lukt niet, maar een hensbal zorgt ervoor dat Feyenoord een vrije trap gaat krijgen. Die wordt genomen halverwege de eigen helft.
1: 0-0 na een kwartier spelen bij PEC Feyenoord. Kansen nog niet gezien. Voor beide ploegen nog niet echt. Al raakte Welle Reuter wel geblesseerd bij die doelpoging van PEC. Die dan op de paal uiteindelijk ging. Dat was inderdaad wel een dreigend moment. Met een kopbal was dat uit een voorzet uiteindelijk. Dus PEC was er nog het dichtste bij. Van Feyenoord hebben we aanvallend nog weinig gezien. Maar misschien komt dat nu als die vrije trap door Welle Reuter hoog naar de rechterkant van het veld wordt gespeeld. Helemaal voorin. Daar is Riet. Die controleert de bal met de borst. Targaline dan. Met een lange bal naar de linkerkant naar Sterling. De bal wordt weggekopt door Aartsen. En Feyenoord redelijk in de buurt van de cornervlag. Met een ingooi. Jordan Bos gaat de bal weer in het spel brengen. Valente en Sterling in de buurt. Die worden allebei overgeslagen. De bal gaat naar Van den Elshout. Die kaatst hem meteen weer terug naar Bos. Bos dan terug naar Valente. Nu is Feyenoord niet meer ter hoogte van het 16 meter gebied. Sterker nog, het is in de middencirkel. Met de Kernel Trauner. Trauner en een bal naar Targaline. Die wel in de dekking stond daar bij Montero. Maar Targaline weet balbezit voor Feyenoord te behouden. Met hulp ook van Van den Elshout. Opnieuw Targaline. Draait weg bij Montero. En Trauner, die doorgelopen is de helft van PEC op, geeft de inspelpaas naar het 16 meter gebied. Daar is Harts Moussa. Wat trucken, wat sleepbewegingen. De bal dan en het schot van Riet gaat naast. De eerste echt lopende aanval van Feyenoord is daar. En de eerste keer dat Feyenoord ook enigszins kan denken aan een doelpunt. Dat gebeurt niet. Met dat het uitvak zich ook laat horen in de 16e minuut. Zo blijft het 0-0. Krijgt PEC een doeltrap die kort genomen gaat worden door Floranus.
2: Dat betekent dus dat die genomen gaat worden door PEC. Zij hebben die bal achterin genomen. En dus is het diploma met het balbezit. Combineren dat daar wel weer makkelijk doorheen bij Feyenoord. Dat hier in de achteruit zal moeten. Terwijl er wordt gezongen. You Never Walk Alone voor Frank de Winter. Voormalig bestuurslid en jarenlang vrijwilliger van de supportersvereniging van Feyenoord. De Feyenoorden. Die onlangs overleed. Groot spandoek ook voor hem te zien bij dat uitvak. Daar wordt nu ook voor gezongen. Als Feyenoord de bal weer overneemt in minuut 17 van deze wedstrijd. Met Traune die de rechterkant op zoekt. Gaat dan naar Reed. Goede schijnbeweging. Waarbij hij ruimte creëert om naar voren te gaan. Kan zelfs heel ver doorlopen die Reed. Zo, die krijgt daar een tik. Er is een overtreding die gemaakt wordt op die rechtsback van Feyenoord.
6: Die moeten ze wel hebben. Dit is de derde keer of zo.
2: Ik dacht de tweede zelfs al. Maar dit is de derde inderdaad. Ja. Overtreding op Reed. Snap ik ook wel. Als je goed bent, de tegenstander iets minder. Dan heb je dat af en toe nodig. Reed die dit seizoen toch veel wedstrijden noodgedwongen heeft moeten missen. Door hamstringblessures. In ieder geval nu weer op de been. En benieuwd wat de toekomst hem gaat brengen. Nu die zo in de belangstelling staat van allerlei grote clubs. Ook logisch als je zo jong bent en al zo goed bent. Als daar een vrije trap gaat komen van Hadji Moussa. Minuut 18 met die 0-0 tussenstand wordt ingebracht. Daar kan die niet gekopt worden. Hij komt in de handen van Verduin. En dus moet Feyenoord snel weer terug.
6: Ja, de bal wordt door de keeper in één keer zo hard naar voren gespeeld dat hij bij Welleroy te komt. Die is wel ver zijn doel uit. Schiet dan met zijn linker de bal naar voren. Tengstedt er achteraan. Nog niet gezien. De eerste 17 minuten. En ook nu komt hij niet bij de bal. Is het Aartsen die daar is. Die ramt de bal naar voren. Dan krijgt Feyenoord hem ook weer terug. Even geen enkele lijn te ontdekken nu in het spel. Bij beide teams. Kijken of Feyenoord hem wel iets langer in de ploeg kan houden nu. Trouwen naar Valente. Via Reed komt hij bij Targaline. Nou, dat ziet er aardig uit in de buurt van de middenlijn. En nu gaat Hartz Moussa zijn tegenstander opzoeken. Dat is Floranus. Dan komt hij naar binnen toe. Hartz Moussa. Hij krijgt geen ruimte om te schieten. Dan wipt hij de bal op voor Jordan Bos. Ook die is in de buurt van het 16 meter gebied. Bos naar Sterling. Die lijkt balverlies te leiden. Nou, werkt er dan hard voor om toch de bal nog in het bezit van Feyenoord te houden. En dan is Hartz Moussa aan de linkerkant. De aanval van Feyenoord. Bal naar Valente. Even terug naar Kraaienveld. Kraaienveld breekt naar Trauner. Meteen weer naar voren gericht. Trauner, goede bal zeg. En gekopt door Tengstedt naar Hartz Moussa. Hier komt een kans, dacht ik. Maar Hartz Moussa geeft de bal mee op Valente. En die loopt hem over de achterlijn. Dit zag er wel prima uit van Feyenoord door deze aanval liep. Ik dacht, dit gaat leiden tot een schot. Misschien wel een doelpunt. Nou, dat gebeurt dan niet. Zo blijft het 0-0. Maar begint Feyenoord voor het eerst wel ietsjes beter te worden na 19 minuten spelen. Nog 0-0 wel.
2: Als de toeltrap genomen gaat worden door Peck. Dat doen ze weer kort in de richting van Verduin. De keeper die gelijk opgejaagd wordt door Tengstedt. Wordt daar ook in de problemen gebracht door Tengstedt. Die de wil af probeert te schermen. Maar Peck speelt de bal toch in. Komen daar onderuit met nu Buurmeester. Gehuurd van AZ. Gaat naar de linkerkant. Biedt zich ook gelijk weer aan. En wordt opnieuw aangespeeld in zijn eigen 16. Als hij daar naar voren kan lopen. Even geen druk van Feyenoord op Buurmeester. Die daar wat ruimte heeft om zo meteen naar voren te gaan. Doet het naar Montero. Hij zoekt de zijkant op. Daar ruimte bij Oosting. Die aan de rechterkant staat. Naar Montero weer terug. En vlak voor de middenlijn Montero die vooruit speelt. Wordt daar onderweg wat geraakt door een aantal benen. Dus kan Feyenoord overnemen. Met Reed die dan Trauner inspeelt. Hartz Moussa had hem graag de diepte ingewild. Krijgt hem niet. En via Van den Elshout gaat de bal alsnog naar Hartz Moussa. Die een meter of 15 over de middenlijn staat. Via Van den Elshout weer terug naar Trauner. En Trauner die weinig opties vlakbij ziet. En dus door de lucht moet. Daar wordt hij dan gemist door alles en iedereen. En is dit een doeltrap voor Pek Zwolle. En gaat hij weer genomen worden door Verduin. De wedstrijd moet nog eigenlijk een beetje tot ontbranding komen.
6: Ja, absoluut.
2: Hier in Zwolle bij Pek tegen Feyenoord. Zijn we na exact 20 minuten nog op dezelfde stand als waar we mee begonnen. 0 tegen 0.
0: Die wedstrijd hoeft niet tot ontbranding te komen in Eindhoven. PSV Twente zojuist maken de bezoekers 1-1. Heel spannend daar. NEC op voorsprong tegen Go Ahead. Ajax nog gelijk in Heerenveen. Sparta Excelsior 0-1. Filip en Sander.
3: 21 minuten onderweg scoren dus geopend door Vianello met een eigen doelpunt. En zojuist een hele lage harde bal van Arthur Zagre. En daar liep Marvin Jong per ongeluk tegenaan. Maar daar kon Joël Drommel nog bovenop die bal springen. Of het had al het tweede eigen doelpunt van Sparta geweest. En had Excelsior op een 2-0 voorsprong gestaan. Dat is Sparta nog even gespaard gebleven. Maar Excelsior echt beter dan Spartanen. Ja, je voelt echt wel dat het seizoen hier wel een beetje klaar is. En dat Excelsior swingt en er nog wel zin in heeft om er vandaag wat van te maken. Als nu Vianello wel overneemt. Het bal via Clement en Van Krooi. Nu naar de linkerkant bij Mito. Waar trouwens Heracles ook weer op 1-1 is gekomen tegen Groningen. Dat is nog van belang voor Sparta. Maar die hoeven echt niet aan de play-offs gaan denken. Als ze zo spelen, Filip.
4: Nee. Dat is allemaal hartstikke leuk wat er daar bij Heracles tegen Groningen gebeurt. Ze zullen er zelf eerst twee moeten maken. En dat zien we niet zo snel gebeuren op dit moment. Sparta matig in deze wedstrijd. Dus Kitolano ondertussen op de helft van Excelsior de bal heeft. Op zij richting Bakari naar Marvin Jong. Die is het middenveld ingelopen. Je ziet eigenlijk geen afspeelmogelijkheden. Tikt hem dan terug, maar dat is dan weer 3 meter naast Quintero. Die moet dus op een hobbeldrafje erachteraan om de bal weer te gaan recupereren. En dan de volgende avond met Young. Bal in de diepte kan worden weggekopt nu door Hartjes. Daarvoor komt Mito aan de bal. Komt er dan een lange bal naar voren. En dan is de rechter opeens weer vandoor. Gian de Recht 1-1 op de doelman. Gian de Recht. Nee. Geen 2-0 omdat Quintero daar met een helder sliding die bal nog wegglijdt. Van de voeten van Gian de Recht. Ja, dat is een beetje het probleem wat Excelsior dit seizoen heeft. Het afmaken van de kansen, want die zijn er iedere keer wel. Nou, dit is echt een voorbeeld van een opgelegde kans die er 100% in gemoeten had. Maar de Recht neemt veel te veel tijd. En dus kan Quintero ertussen komen. Wat ons redt, of wat ons rest, is dan nog een corner voor Excelsior.
3: En die gaat vanaf de linkerkant getrapt worden. En dat wordt een variant naar de punt van de 16. Naar Yegoyan. Kaats met de man van de kans van zojuist. De Recht. Zijn voorzet wordt dan weer aangeraakt. Gaat recht omhoog. En komt weer bij Yegoyan terecht. Die blijft rustig. Zagre vangt de bal op. Dan hij wel met een diepe bal. Daar staat Naujoks. Die lepelt hem naar de tweede paal. En daar kan Joël Drommel hem makkelijk uit de lucht plukken. En die peert de bal ook in één keer naar voren. Zowat zonder te kijken. Mito ging erachteraan. Maar Zagre die makkelijk het kopduel wint. En zo neemt Excelsior het balbezit over. Kijken we naar een leuke wedstrijd. Ja, het kan allemaal in de laatste speelronde. Het is een balletje terug op Zagre. En die ontvangt die bal applaudisserend. Omdat hij blij is dat Excelsior zogenaamd zo knap die bal in de ploeg houdt. Dus het op de tribune een beetje in de wedstrijd van de plaagstootjes. Natuurlijk hebben de Kralingers het naar de zin. Die gingen ook Groningen zingen. Toen Groningen op 1-0 voorsprong kwam bij Heracles. Die kennen ook de belangen voor Sparta vandaag. En vooraf wat spandoeken. Ja, bij Excelsior was het gewoon in het rood-zwart Rotterdam-Oost. Terwijl de bal nu weer zomaar diep naar voren gaat. Van Duinen kan de bal alleen maar doorkoppen in de handen van Drommel. Ja, Filip, jij zag wat er bij Sparta op het spandoek stond. Dat was iets van Peaky Blinders. Ik ken dat niet.
4: Ja, dat zijn wel meer stickers die in de stad hangen. Bij de Order of de Spangenaren staat erop. En nu waren het dus twee Spangenaren die in die befaamde kroeg op de hoek, dat supportershome van Excelsior, staan. Bij Order of de Spangenaren was die kroeg overgenomen. Volgens de Spartanen voorlopig wordt de hele tent hier overgenomen door Excelsior. Want dat speelt veel en veel beter dan dat Sparta dat doet. Sparta komt niet aan de bal met het plaagstootje dat heel de tijd als Excelsior de bal overspeelde. Dat met gejuich werd begroet door de Kralingers. Zij de bovenliggende partij in deze wedstrijd. Het is Schouten. Goede bal. De diepte in. Bakari gaat er als een haas achteraan. Maar Yegoyan is gewoon eerder bij die bal. Uiteindelijk snoept Bakari de bal uiteindelijk af. Maar dat doet toch een beetje schrikken. Dat de Spartanen in heel veel duels daar het onderspit delven. Dat ze in de problemen komen. In duels waarvan je denkt, dat kan helemaal niet dat je daar in de problemen komt. Het is Sparta dat iedere keer voor elkaar krijgt. Nu een lange bal naar voren. En dan staat Mito 3 meter buitenspel. Het is niet de dag van Sparta voor voorlopig. Als hij tussen Sanchez Fernandes naar binnen komt. Sanchez Fernandes, schot tweede lijn. En die schiet hem zo via de Dennis Neville de schie in. En dus Excelsior wel weer de volgende kans. En het gefluit begint zachtjes aan te komen van de tribunes.
3: Ja, en dan ga je je steeds harder afvragen hoe gezellig zo meteen het afscheid wordt van spelers als Lauritsen, Kitolano en van trainer Mauri Stijn bijvoorbeeld. Die heeft als dank voor zijn bewezen diensten uit de handen van Manfred Laros en Gerard Nijkamp een schaaltje van Delft Blauw gekregen met het kasteel daarop. Die mag hij op zijn schoorsteen gaan zetten voor zijn trouwe dienst bij Sparta. Hij natuurlijk weg, terwijl Excelsior alweer overneemt. En Yegoyan, bal met een stuiter aangenomen. Dan draait hij slim weg, wordt hij even aangetikt. Scheidsrechter die daarvoor fluit is Allard Lindhout. Heeft Wiedel de vrije trap snel genomen. Dan zegt Lindhout, nee, het was toch echt 7,5 meter meer die kant op. Zou je het alsjeblieft nog een keer opnieuw willen doen? Dan wordt die vrije trap nu genomen. Is het Lennart Hartjes die hem even breed schuift naar Wiedel. Rots in de branding heel het jaar al achterin bij Excelsior. Al een paar jaar lang zelfs. Dan Schouten. Normaal gesproken speelt hij ook zijn laatste wedstrijd voor Excelsior als huurling van AZ. Nu diepe bal op Van Duinen. Kan hij hem doorkoppen? Ja, dat lukt naar Sanchez Fernandes. Maar daar zit Vianello tussen. En die speelt de bal terug naar Drommel. En Drommel, die doet even zijn armen wijd van, ja, wat kan ik met die bal dan maar diep? Ja, dan moet het Lauritsen zijn natuurlijk. Oh, die wint ook het kopduel van Wiedel. Maar dan staat denk Mito buitenspel. Die moet inhouden. Neemt Excelsior over met een moeizame bal terug op Van Gassel. En die schiet hem dan maar over de zijlijn.
4: Ja, dus kan Sparta in één keer druk uitvoeren. Bakari gooit die snel in. Clement. En dan is het Clement die van de bal af wordt gezet door Zagre. Ook Clement heeft hem weer terug. tweede bal in het veld. En Clement loopt dan met de echte bal het veld weer uit. Dat is op zich vriendelijk van Pelle Clement. Het enige is dat hij daarmee dus een ingooi weggeeft aan Excelsior. Zijn we hier precies 27 minuten onderweg en staat Excelsior terecht met 0-1 voor op het kasteel.
5: Gaan we even kijken naar de andere tussenstanden. Inderdaad, Heracles als laatst gescoord in de Eredivisie. Dat hoorden we Sander net zeggen. De stand daar, Heracles Groningen, is 1-1. Hoe is het nu in Zwolle? Nog altijd niets gescoord. Feyenoord wel beter. Geef eens een beetje gas.
2: Nou, Feyenoord net wat kansen gekregen. De eerste was van Tengstedt na een goede bal van Sterling. Uiteindelijk werd die bal door Tengstedt voorlangs geschoten. Net was het Feyenoord dat een aanval opzette. Ja, en dan zie je dat het over heel veel schijven gaat. En dan nog een keer een tikkie en nog een keer een tikkie. Terwijl je ook gewoon een keer uit kunt halen als je op een meter of 8, 9 van het doel staat. Ja, dat gebeurde dan niet. Dus ging die kans van Feyenoord in rook op. 27 minuten onderweg.
1: Als moest zijn, die kon al schieten. Toen legde hij hem af op Tengstedt. Die zag zijn bal nog geblokt worden.
2: Ja, het duurde allemaal veel te lang. Hij had gewoon zelf al uit moeten halen. Uiteindelijk staat hij op 4 meter van het doel. En dan mag het wel een keertje gebeuren. 27 minuten ruim onderweg. 0-0 hier in Zwolle bij PEC Feyenoord. Waar de thuisploeg net moord en brand schreeuwde voor een strafschop. Na een duikelpartij van Reiziger. Wat absoluut geen penalty was. Want Trauner die trok zijn hele lichaam terug. Dat zagen wij heel goed op één lijn. En de scheidsrechter die gaf ook aan niks aan de hand. Er is naar gekeken. Toen zei hij nog een keer. Nee, we gaan gewoon lekker door. Dus daar was geen enkele sprake van. Het is 0-0. Met die ingooi van Feyenoord die nu genomen wordt in de richting van Tengstedt. Bijna in een soort houtgreep wordt genomen. Goed gedaan. Naar Hartsmoussa. Naar Targaline. Raakt de bal kwijt, maar herstelt het zelf ook. Gaat dan alsnog naar die rechterkant. Weer naar Hartsmoussa. Bal vooruit dan naar Reed, die hem voor kan geven. Dat doet hij ook via een Zwollenaar over de achterlijn heen. En dan krijgt Feyenoord de derde hoekschop van deze wedstrijd. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant.
1: Ja, bal kwam tegen het lichaam van Sparta Hueling Veldhuis aan. Dus hoekschop voor Feyenoord. Voor het eerst vanaf de rechterkant van het veld. Feyenoord kreeg er al... drie vanaf de linkerkant te nemen. Dus Hartsmoussa met een indraaiende bal. Nu in de 29e minuut. Daar gaan twee armen de lucht in. En de bal gaat met zo'n laag boogje naar de eerste paal toe. Die hoekschoppen waarvan we al meermaals hebben gezegd. Die willen we nooit meer zien. Maar helaas zien we hem af en toe toch nog. En uiteraard werd ook deze bal weer makkelijk bij die eerste paal uitverdedigd door de tegenstander van Feyenoord. PEC Zwolle is dat vandaag. Paul komt op de helft van Feyenoord terecht. Hebben de Rotterdammers wel meteen het balbezit. Weer terug met Targaline die daar nog was. De paas naar Trauner. Naar de rechterkant naar Van den Elshout. Die geeft hem mee. Gaat Moussa die bal binnen kunnen houden? Ja, dat kan die. Harts Moussa trekt hem voor. Dan zit weer PEC Zwolle. Volgens mij ook weer met Thijs Veldhuis ertussen. Dan krijgen we weer een hoekschop... vanaf de rechterkant genomen. Weer Hartsmoussa die hem neemt. Nou, iets is hoger dan de net, zou ik adviseren.
2: Dat adviseer ik ook inderdaad, ja. Gaat hem in ieder geval nemen vanaf de rechterkant. Met zijn linker dus weer indraaien, zoals Dennis al omschreef. Als Valente in de buurt staat voor een korte variant, probeert Montero dat in de smiezen te houden. Maar twee handen de lucht in. Dus gaat Hartsmoussa de bal in één keer voorslingeren. Die komt een stukje hoger voor. Kan gekopt worden zelfs door Jordan Bos. Maar die leunt daar iets te veel naar de zin van de scheidsrechter. Dus een vrije trap voor PEC Zwolle. Het zal niet veel schelen met een achterbal. Omdat die op dezelfde plek zo'n beetje genomen zal gaan worden. Verduin die dat lijkt te gaan doen. Al kan het ook zijn dat hij zo meteen weer zegt... Nah, doe het toch maar naar Veldhuis. Ja, die krijgt hem niet ingespeeld. Terwijl daar vlak voor ook Van den Elshout staat. Beetje ongelukkig. Daar levert PEC in. Feyenoord doet dat gelijk ook. Dus probeert Feyenoord het door druk te zetten. Dat gebeurt ook wel. Naar Tengstedt. Nou. Kans. Goal. Nee, redding van Verduin. Knappe redding van die keeper. Die dat schot van Tengstedt in de korte hoek met een reflex eruit tikt. Knap gedaan door die keeper. Goed gedaan ook door Feyenoord. Door gelijk die bal over te nemen. Maar Tengstedt dichtbij een doelpunt.
1: Ja, derde keer. Had een van de drie had toch wel een doelpunt
2: zeker,
1: mogen zijn.
2: Zeker. En voorlopig een goede redding van die doelman. Terwijl hier een vliegtuig overkomt. Is het Feyenoord dat een hoekschop gaat nemen.
1: Weer een corner voor Feyenoord. Dat steeds meer kansen aan het krijgen is in deze fase van de wedstrijd. Na een half uur. Hartsmoussa neemt de hoekschop nu een keer kort. Krijgt hem dan zelf weer teruggelegd. Vanaf de punt van het 16 meter gebied. Zet hem laag in. En Van der Elshout weer terug naar Hartsmoussa. Van der drijft het een beetje te ver door allemaal. En dan maakt Van der Elshout een overtreding. Is dit er niet mee eens. Wat misbaar ook hierbij. Omdat hij vindt dat het wellicht zelfs andersom had moeten zijn. Maar het is een inworp voor PEC. Hij zit nog naar de lucht te turen of dat vliegtuig nog een of andere boodschap heeft. Ja. Dan zal hij al vanuit Arnhem zijn opgestegen als dat zo is. Dat doen ze nog wel eens.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Oh nee, dat is bij NEC is dat, hè? Ja, ik had het door elkaar, NEC en PEC. Ik ben net Harry Vermeegen wat dat betreft. Het is PEC dat de bal weer in het spel gaat brengen met de keeper Verduinen. Die heeft iedereen naar de helft van Feyenoord gestuurd. Daar komt die bal.
2: Lange trap van Verduin. Die schiet hem keurig over de zijlijn heen.
1: Wat een dramatisch slechte bal.
2: Echt een hele slechte trap dit inderdaad van die keeper. Gaat gegooid worden door Reed halverwege de helft van Feyenoord. 32e minuut van deze, wat lijkt de zomeravond oefenwedstrijd hier in de Zwolle. PEC Feyenoord 0-0. Terwijl de grootste kansen toch echt voor de Rotterdammers waren. Ja, Montero die vindt die scheidsrechter ook helemaal niks. Blank die krijgt hem tegen zich aangeschoten door Montero. En die krijgt daardoor de bal nu weer terug. Want de scheidsrechter die mag de bal natuurlijk niet aanraken. Die neemt geen deel aan het spel. Dus een zoektocht nu naar een andere bal. Terwijl Feyenoord wat spelers warm heeft laten lopen. Waaronder ook Shaquille van Persie. Mats Del, Gijs Smal. Diarra zien we er ook bij. Dus zij bezig. Ook Lotomba. Die daar zich bij het groepje heeft gevoegd. Is het Montero met een opening naar de rechterkant. Naar Aartsen. Die er niet bij kan. En dus is het Feyenoord dat wegwerkt. Maar wel weer snel inlevert. Sterling zet daar druk. Gaat de bal via Buurmeester tegen Sterling over de zijlijn heen. En dus een ingooi voor de thuisploeg.
1: 0-0, minuut 33 van PEC Zwolle Feyenoord. Wat kansen voor Tengstedt. Met name gezien PEC een keer met een kopbal die op de paal ging. Maar ja, het tempo is erg laag. En zo super veel kansen worden er mede daardoor niet bij elkaar gespeeld. Feyenoord wil wel de verdediging van PEC nu proberen vast te zetten. Met Tengstedt, met Valente, met Sterling. PEC heeft het wel moeilijk, maar hij houdt de bal nog in het bezit. De bal naar Buurmeester dan. En dat had Trauner al doorzien, dat de paas daarheen zou gaan. Trauner schuift door, onderschept die bal, geeft hem nu mee op Valente. Die gaat lopen met de bal, wijkt wat uit naar de rechterkant. Speelt hem dan naar Tengstedt, die wil hem terugleggen op Sterling. Die claimt een vrije trap, maar die krijgt hij niet. En hier de counter van PEC. Als het geen buitenspel is, is hier een doortocht richting Wellerreuter voor de 1-0 van PEC. Maar Wellerreuter met de redding op het schot van Koen Kostons. Dit is een hele grote kans. Wellerreuter is nu boos op allemaal ploeggenoten omdat die bal gewoon binnen blijft. En nu weer vrij mag worden voorgegeven. Nou, Bos kopt die bal dan weg. Opeens is die PEC met een 1-op-1 situatie met Timon Wellerreuter. Maar Kostons schiet op de doelman. Die ook zijn goal goed verkleint. Dat doet hij gewoon prima, die Timon Wellerreuter. Anders staat Feyenoord hier met 1-0 achter. Nu aan de andere kant weer. Harts Moussa.
2: Die er vandoor is. Gaat daar proberen een actie te maken. Trekt naar binnen toe. Wil tussen twee spelers door. Dat lukt niet. Levert dus in. En gaat PEC weer overnemen. Een goede redding zagen we net op de grootste kans tot nu toe van PEC Zwolle. En Wellerreuter die eerst nog tegen de paal aankwam. Maar daar gelukkig geen last meer van heeft. Kon gewoon verder met een geweldige ingreep. Maakte zichzelf weer heel breed. En daardoor werd de bal door Kostons tegen hem aangeschoten. Uitstekende redding van die doelman van Feyenoord. Daardoor na 34 minuten exact 0-0 bij PEC tegen Feyenoord. Terwijl de thuisploeg met Aartsen de bal nu rond speelt. Gaat dan naar de rechterkant. Oosting die wil dan vooruit. Feyenoord zit daartussen. Feyenoord ook slordig. Aartsen neemt over. Gaat weer naar Oosting. En zo is het PEC dat het balbezit heeft. Achterin nu met Thijs Veldhuis. Hij geeft hem weer mee aan Montero. Die daar kan schokken. Gaat op zijn gemak naar de rechterkant. Aartsen naar Montero. Hij weer vooruit. Komt bij Oosting terecht. Ja, daar staat Sterling in de buurt. Maar Oosting weet ook, nou ja, daar loop ik gewoon omheen. Levert me geen problemen op. Als Oosting dan terug gaat, weer naar de mannen centraal achterin. Die zitten wachten tot er wat druk gezet gaat worden. Voorlopig gebeurt dat niet. En dus speelt PEC gewoon lekker de bal rond. Met nu Montero. Die wil het liefste vooruit. Dat doet hij dan ook. Uiteindelijk daar de combinatie die gemaakt wordt door PEC. Tussen drie man van Feyenoord in. Sterling zet weer druk. Maar uiteindelijk is het Oosting die niet in de problemen komt. En dan komt de bal aan de linkerkant terecht. Door Graves naar Veldhuis gespeeld. Vooruit weer naar Floranus. Hij weer achteruit. PEC tikt de bal al ongeveer een minuut. Ruim een minuut alweer rond. Feyenoord komt ook niet in de problemen. Maar het is wel opmerkelijk hoe makkelijk PEC in balbezit kan er blijven. Tussen al die spelers van Feyenoord in. Terwijl ze nadrukkelijk aan het zoeken zijn naar ruimte voor een nieuwe aanval.
1: Doen ze over de rechterkant waar Reiziger al staat te wijzen waar hij de bal wil hebben. Daar komt hij uiteindelijk heen. Dan wil hij hem meteen weer doorkaatsen. Waar zit Jordan Bos daartussen zodat de bal niet bij Thijs Oosting uit kan komen. Bij een inworp. Die neemt Oosting dan. De bal komt bij Aartsen. Maar Zico Buurmeester. Speler van AZ is dat. Buurmeester met de bal de middencirkel in. PEC Zwolle met een paas naar de linkerkant van het veld. Daar wil Wiet dan verdedigen. Of althans, die wil proberen de bal af te pakken. Dat lukt niet. Nog steeds PEC. Met ook oud-Spartaan Floranus aan de bal via Montero. De bal hoog naar voren. Daar gaat Reiziger. Die wil hem in één keer breed leggen voor Kostons. En dan krijgt Bos die bal op zijn hakken gespeeld. Daarna een overtreding. Lijkt me toch op Targalina. Wordt niet gegeven door Blank. Dan kan Peck hier doorkomen. Maar blokt Bos een bal die naar voren gaat. Claimen ze bij Peck weer een strafschop vanwege een buitenpartij met Reiziger.
2: Ja, dat is de tweede keer, hè?
1: Die wordt niet gegeven. Nu maakt Sterling een opzichtige overtreding. Dan krijgt Peck een vrije trap. Nou, er komen wel steeds meer kansjes en mogelijkheden in deze wedstrijd die iets meer tot leven is gekomen. Wel nog steeds 0-0 de tussenstand bij Peck Zwolle Feyenoord in minuut 37.
0: Van Peck naar NEC. 2-0 daar voor NEC tegen Go Ahead Eagles. Sparta tegen Excelsior 0-1.
3: 37 minuten zijn we hier onderweg. De Kralingers dus op voorsprong bij de Spangenaren. En we hebben al een keertje gezegd dat dat zwaar terecht is. Excelsior is beter. Sparta heeft wel wat meer de bal de laatste paar minuten. Zojuist leverde dat een vrije trap op een harde tackle van Noah Naujoks. Maar die was wel op de bal. Weliswaar een beetje met een scharende beweging met de twee benen. En hij werd daarna afgestraft. Want Vito van Krooi die ging achter de bal staan. Die haalde uit. En die schoot hem vol in het gezicht van Noah Naujoks. Had ook al even pijn, de topscorer van Excelsior. Hij was de linkerman in het muurtje. En verder is het bij Sparta Pover wat ze op de mat leggen. Een paar lange ballen van Drommel. Ja, dan is het Scandinavisch koppen voor gevorderde. Wiedel tegen Lauritsen zien we dan vaak. En nu is het Sparta in balbezit met Marvin Jong. Scherpe bal naar Mito. Geen buitenspel. Wat gaat Mito daar doen? Gaat naar binnen. Gaat schieten. Redding van Gassel in de korte hoek. En dan is het Hartjes die de bal naar voren schiet. Kansje voor Sparta.
4: Het is voor het eerst dat Sparta een beetje aan begint te zetten in deze fase. Het is nu Ioni Santos die als rechtsbuiten speelt. Krijgt de bal naast het 16 meter gebied aangespeeld van Van Krooi. Och, Santos goed gezien hoor. Dat Bakari ruimte had. Het enige is dat Bakari het zelf niet door heeft. Jong pikt weer op. Sparta zet niet echt aan. Omsingeling van het 16 meter gebied van Excelsior. Het is uiteindelijk Shunsuke Mito die de bal krijgt. Inspelen op Quintero. Quintero kan dan nu 1-2 man voorbij dribbelen. Afgeven aan Vianello. Die heeft dan geen afspeelmogelijkheden. Moet zijn man voorbij. De voorzet komt in de richting van Santos. Maar die is net te klein. Omdat Van Gassel daar uitstormt. En vervolgens de bal boven zijn hoofd wegplukt. Zakaré vervolgens op de counter gestuurd. De recht is al aan het lopen.
3: En die krijgt de bal ook wel in de voeten. Dus moet hij even inhouden met Van Krooi die ook op hem verdedigt. De bal gaat terug via Schouten en Jegoyan. Zelfs nog verder terug naar het doelman Van Gassel. Dus we hebben nog 6 minuten op de klok. En deze eerste helft met die 1-0 voorsprong voor de Kralingers. Een eigen doelpunt van Vianello met Gian de Recht die de achterlijn zocht. Wachten, voorzetten. Zijn eindbestemming was eigenlijk de aanstormende Noah Naujoks. Ja, die hoopt op de dubbele cijfers te komen qua doelpunten. Heeft een 9 gemaakt. Maar de bal werd dus geraakt door Vianello. Ja, die moet natuurlijk als linksback naar binnen komen. En hij gleed de bal dus binnen. Zelfs nog via de onderkant van de lat. En ja, de Kralingse fans hebben het naar de zin met een diepe bal op Ioni Santos. Knappe controle. Schudt dan ook Schouten van zich af. Dan neemt Excelsior toch alweer over. Met een harde botsing is het vooral. Daar gaat Van Krooi ook nog geel voor krijgen. Ja, het is meer ongelukkig dan gemeen. Maar de eerste kaart van de wedstrijd is voor Vito van Krooi.
4: Het duurde even voordat Lindhout de kaart uit de zak getrokken had. En dan zie je aan Lindhout dat hij toch twijfelt. Hoor. Het is een harde charge. Dat er toch even twijfel was bij de scheidsrechter. Had dit niet zomaar rood kunnen zijn? Want Van Krooi is schromelijk te laat. Hij krijgt daar dus wel de gele kaart voor. Het gaat wel weer met Lewis Schouten. Die nog even de pijn verbijt. En dat er even uitloopt. Hebben we hier officieel nog 5 minuten te gaan. Dan is het uiteindelijk de vrije trap die genomen gaat worden. De VAR gaat niet meer ingrijpen. Dat is dan voor Van Krooi de mazzel die hij heeft. De man die met zoveel verwachtingen terugkwam bij Sparta. Maar eigenlijk geen enkele verwachting waarmaakte. Skitolana ondertussen druk aan het zetten is. Die is druk naar iedereen aan het gebaren. Wie zij dan zelf onder druk moeten zetten. Want Lauritsen kwam met hem meegelopen. En hij stond te gebaren. Ja, je moet die ander hebben. Sparta verovert de bal terug. Goed werk van Quintero. Clement heeft te veel tijd nodig. Wil naar voren. Ja, dan moet het helemaal naar links uiteindelijk. Voelt Clement zich daar toch nog aardig uit. En is het Vianello. Hij ziet geen mogelijkheid om een voorzet te geven. Dus moet het maar via Kitolano naar Van Krooi. Van Krooi naar Jong. En dan proberen de volgende aanval op te bouwen. Dat lukt met Bakari. Die kan dan nu proberen buitenom te gaan. Dat lukt net niet. Omdat de rechter op tijd bij zit. Dus moet het weer helemaal terug naar Marvin Jong.
3: Een slijding is daarvan. Ja, terecht. De rechter hoort nog eens het gejuich uit het Kralingse vak. Alleen al omdat de recht de bal tackelt en een inworp aan Sparta geeft. Wordt gegooid door Bakari. Terug naar Marvin Jong. Verder terug naar Quintero. Sparta in de achteruit. Gaat dan via Vianello weer de aanval zoeken. Want hij speelt hem diep naar voren naar Mito. Mito de man van de beste kans aan Sparta-zijde van deze wedstrijd. Minuutje of 5 geleden. Toen hij naar binnen kwam. De korte hoek zocht en Van Gassel op zijn pad. Want nu draait Mito goed weg. Wordt hij ook neergehaald. Vrije trap. En de kaarten blijven dit keer op zak bij Lindhout. Die had je misschien kunnen geven. Omdat Mito echt veelbelovend op het 16 meter gebied afstormde. Is het Kitolano, de aanvoerder van Sparta in zijn laatste wedstrijd, die de vrije trap mag gaan nemen. Wat is het te lachen?
4: Stuurde Van Krooi weg.
3: Oh, ja, die zegt nou, je hebt net Noah Nujox in een paar stukken geschoten. Nou ga ik het proberen. Dan komt Van Krooi toch terug bij Kitolano. Het muurtje staat 2 meter buiten de 16. Nee, zegt Filip. Dan denk je van, ga je in één keer schieten? Nou, dat gaat toch gebeuren met Van Krooi. Bal ligt op een meter of 7,28. Filip zucht al naast me en het wordt toch een voorzetje. En die is scherp, wordt tot corner gelopen of niet aangeraakt. Het is het laatste, niet aangeraakt. Doeltrap Excelsior, pijnlijke verspreking.
4: Ja, er was ooit een periode dat Vito Van Krooi in een Sparta-shirt bij standaard situaties de bal altijd op een hoofd wist te leggen. Altijd goed wist te leggen. Maar ja, dat was in een ver verleden, in zijn huidige periode. Bij Sparta kunnen we eigenlijk zeggen dat zijn komst richting Spangen een lichte mislukking is geweest. Geen rendement. 1 hele assist. Het is niet geworden wat men ervan gehoopt had. Ondertussen heeft Sparta de bal wel alweer terug met Marvin Jong. Daar is het inspelen op een Quintero. Het gebeurt allemaal op eigen helft. Sparta dus op achterstand omdat Excelsior dat gewoon goed gedaan heeft. Ondertussen merk je wel dat de manier hoe Excelsior speelt, met veel power, veel energie, dat heeft veel gevergd van de ploeg. En dus leunt het wat achterover. Nu de lange bal in de richting van Lauritsen. Wiedel zit daar goed tussen. Heerst vandaag hoor achterin bij Excelsior. Sparta heeft daar niks te vertellen. Als de bal in de buurt van Wiedel komt, ondertussen wordt Van Gassel ingespeeld. Die opent dan weer op oud-Spartaan Rick Meijsen. Meijsen dan vervolgens maar weer naar Wiedel. Dat is een beetje een lopballetje. En daardoor wordt Excelsior licht in de problemen gebracht. Maar ook niet heel erg. Want Laurits grijpt weer eens weifelend in. De andere kant gezocht met Zagre. Ach, wat een heerlijke aanname zeg. Alsof er lijm aan de voeten zit bij de Fransman. En die hobbelt zo door. Zagre meegeven daar aan Nauwjox. Nee, het is Meijsen. Veel van Excelsior mee. Weinig Spartanen. Ondertussen Meijsen voorzet richting Bakari. En die heeft toch echt een andere klusshirt aan. En zo neemt Sparta weer over.
3: En dan komt Sparta weer met Mito, met Vianello die er overheen dendert. En dan moet Excelsior weer naar achteruit. Paasje gaat naar Lauritsen en die is veel te scherp, veel te slecht. En die kan makkelijk worden opgepakt door Van Gassel. Die geeft hem dan in één keer weer mee aan Nauwjox. Die moet moeilijk wegdraaien. Dat lukt allemaal wel. Dan krijgt hij ook nog een klein tikkie. Maar de bal is bij Sanchez Fernandez. En die ziet dan dat Sparta weer overneemt. Zo golft het even op en neer. Nog een halve minuut in de officiële speeltijd. Excelsior nog op 1-0 bij Sparta.
0: Gaan wij even kijken hoe het is in Zwolle. Maar niet voordat ik meld dat Telstar vlak voor rust op gelijke hoogte komt. Doelpunt van Bakker. Volendam Telstar 1-1. Zwolle tegen Feyenoord 0-0.
2: Ja, 0-0 Frank. En de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft is in ieder geval ingegaan. En het is Feyenoord dat het balbezit heeft. Net zeggen we wel Peck weer op zoek naar een aanval. Maar echt tot een kans is het niet gekomen. Dus zitten kijken wat er in die laatste tellen van de eerste helft nog gaat gebeuren. Als Kraaienveld gaat lopen, die wil naar de rechterkant naar Reed. Want hij weet ook, Reed heeft er zin in vandaag. Die is toch wel gretig om er iets van te maken. Heeft natuurlijk veel wedstrijden moeten missen. Staat vandaag weer in de basis bij Feyenoord. Nadat hij echt maanden aan de kant heeft gestaan. Feyenoord nu met Valente aan de bal. Halverwege de helft van Peck gaat naar de linkerkant naar Sterling. Is het Sterling die zijn tegenstander op gaat zoeken om een aanval op te zetten. Nou, hij verspeelt de bal. Komt dan via de kluts bij Valente. Valente ziet Tagaline. Tagaline dan naar de rechterkant. Komt bij Trauner. Trauner met wat ruimte. Ik denk dat er een minuutje bij komt. Ja, dat zegt de vierde man ook. Die luistert natuurlijk ook gewoon naar Rijnmond. Als Peck weer overneemt en Feyenoord in de achteruit zou moeten. Omdat Floranus er vandoor gaat.
1: Lijkt een ruststand van 0-0 te gaan worden. Hier in Zwolle over 1 minuut van nu. Tagaline pakt de bal af van Floranus. Speelt hem dan naar voren. Wordt hij nog een keer aangeraakt door Peck. Krijgen we nog een inworp voor Feyenoord. Voor Jiviro Reed. Een van de spelers die ik wel echt vol voor elke bal zie gaan. En dat uitstralen. Dat hij hier iets moois van wil maken. Verder vind ik het tempo toch behoorlijk laag in heel deze wedstrijd. Er is rust trouwens op het kasteel. Bij Sparta Excelsior is de tussenstand 0-1. En hier in Zwolle dus nog niet gescoord. Of gaat Bos daar toch nog iets aan doen? Bos die er vandoor is. Bos die nog één keer een hoekschop eruit denkt te halen. Nee. Maar dat wordt overruled. Want hij raakt zelf de bal als laatste. En ik denk, ook al zit ik te ver vandaan, dat dat goed gezien is. Daarom krijgen we een doeltrap voor Peck. Ik schat ook zomaar in dat hij niet eens meer genomen gaat worden. En ook dat klopt. 0-0. Nou, dan hoop ik dat de rest van mijn voorspelling nu even niet klopt. Want dit zou ook zomaar wel eens aan het eind van de rit de eindstand deze middag kunnen zijn. Als

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergshoek. paulenpaul.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
1: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
18: Het is bijna 3:30. Ja, 3:58 om precies te zijn. Feyenoord staat bij Pek Zwolle nog altijd op 0-0. En Sparta Excelsior is 0-1. Nu tijd voor het uitgestelde nieuws met Mario Kwaitaal.
19: Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten in Gelderland is vanmiddag gevochten door supporters van Feyenoord en Ajax, meldt regio Omroep NH. Daarbij is een auto in brand gestoken. Die zou van Feyenoord supporters zijn geweest die onderweg waren naar Zwolle voor de uitwedstrijd tegen PEC. De supportersgroep van Ajax heeft de beelden van de brandende auto gedeeld. De politie zegt dat er inderdaad een melding was van een gevecht, maar wil niet ingaan op de groepen die ervoor verantwoordelijk zijn. Bedrijven in de Rotterdamse haven eisen dat politiek Den Haag ingrijpt tegen de blokkades van de havenspoorlijn. Vandaag gebeurde dat voor de 9e dag op rij door actievoerders die tegen het gebruik van kolen zijn. Deze keer zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. Een 10-tal actievoerders is opgepakt omdat ze stenen uit het spoor weghaalden. Dat zag de politie als vernieling. De winkels van horlogemerk Swatch, waar gisteren een bijzonder klokje in de verkoop ging, blijven waarschijnlijk ook morgen nog dicht. Dat zegt een medewerker van de winkel in Rotterdam. Het was daardoor zo druk bij winkels in Leidschendam.

0: Utrecht en Amsterdam dat de politie moest ingrijpen. De winkel in Rotterdam verkoopt het betreffende horloge niet en is wel gewoon open. Het zou daar vandaag wel drukker zijn dan normaal. En de Italiaanse premier Meloni heeft een dienstreis naar Cyprus afgezegd om vandaag de Noord-Italiaanse stad Modena te bezoeken. Daar reed een man gisteravond in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie een aantal ernstig. Bij 2 mensen moesten de benen worden geamputeerd. De dader is een man van 31 uit Italië met roots in Marokko. Hij zou bekend zijn met psychische problemen en schizofrenie. Het weer. Vanavond is het grijs en regenachtig bij een graad of 8. Morgen verandert er weinig aan, al kan de zon zich wel af en toe laten zien. Het wordt morgen 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Rijnmond Sport. Frank Stout.

0: Ja, gaan we even kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. PSV is zojuist, het is overal rust natuurlijk, maar zij zijn vlak voor rust op voorsprong gekomen tegen FC Twente. De stand is daar 2-1 in het voordeel van PSV. PEC Zwolle tegen Feyenoord 0-0. NEC tegen Go Ahead Eagles 2-0. Heerenveen Ajax 0-0. AZ tegen NAC Breda 2-0. Utrecht leidt tegen Fortuna Sittard met 1-0. Bij Heracles Almelo tegen FC Groningen is het gelijk 1-1. Dat is niet heel erg goed nieuws voor Sparta, dat met 0-1 achter staat tegen Excelsior. En Volendam tegen Telstar, daar kwam Telstar vlak voor rust op gelijke hoogte. Wat betekent dat dan voor de stand in de Eredivisie? Nou, natuurlijk is PSV kampioen, staat ruim bovenaan. Feyenoord blijft tweede, maar dan, plek 3 is nu in handen van NEC. Zij hebben nu 59 punten virtueel. Twente op plek 4 met 58 en Ajax plek 5 met 56 punten. AZ heeft natuurlijk de beker gewonnen. Zijn al zeker van Europees voetbal. Zij op plek nummer 6, Utrecht 7, Heerenveen 8, Groningen 9 en Sparta op plek 10. En waar vinden we dan Excelsior momenteel? Zij staan natuurlijk voor met 0-1. Bij Sparta, zij staan momenteel 13e. Dat zou echt een geweldige prestatie zijn van de ploeg van Ruben Den El. En Telstar op plek 15, dat betekent rechtstreekse handhaving. Volendam dan in de play-offs tegen Willem II. Ja, Ajax op plek nummer 5. Zij moeten dan gaan spelen tegen FC Groningen, maar niet in de Johan Cruijff Arena. Nee, dat gebeurt dan in het stadion van FC Volendam. En dat komt omdat Harry Styles aan het optreden is. Ja, Harry Styles neemt de arena over. En alsof het zo moet zijn, hebben we nu een plaatje van, jawel, Harry Styles. As it was, hij mag op zich ingestart worden. Is het alweer begonnen? Nou ja, ongelooflijk. Het is alweer begonnen, jongens, jongens. Leef ik zo toe, Filip en Sander, naar een plaatje van Harry Styles. En ja, zo'n mooie aanleiding krijg ik helemaal niet door dat het al is begonnen.
1: Ja, nee, ik dacht, ik heb nog wel een mooi bruggetje. Want mijn vrouw gaat vanavond naar Harry Styles.
0: Oh.
1: Om daar te kijken en te zorgen dat er geen play-offs gevoetbald kunnen worden. Sparta, omdat zijn aanval is begonnen. Met deze bal recht in de handen van Stijn van Gasselbeland. De voorzet van Ioni Santos. Sparta is de kleedkamer uitgekomen met 2 wijzigingen. Julian Baas gaat vandaag een pikant duel spelen. Het speelt tegen zijn oude ploeg. Werd net nog even uitgefloten door het publiek van Excelsior. En Milan Zonneveld die is erin gekomen. Ik wilde zeggen Mike Zonneveld, maar die voetbalt al even niet meer. Als de Renseli Sanchez van Anders deze bal ondertussen 3 meter naast schiet. Die zijn er allebei ingekomen. Eruit gegaan zijn Clement en Bakari. Met die weer op de hoogte van de personele wisselingen. Ondertussen dus allebei een kansje gehad. Zijn we nou bijna 2 minuten onderweg. Bij Sparta tegen Excelsior stond dus nog steeds 0-1.
2: Doeltrap is er voor de thuisploeg met Drommel die nu 2 lange speerpunten heeft. Het is Lauritsen die wil doorkoppen op Zonneveld. Dan komt de bal uiteindelijk de diepte in. En dan wint Meijs het van Mito. Dat is geen kunst op zich. Het is 2 van die flats. Twin Towers nu weer. De Twin Tower tactiek uit de kast getrokken door Mauri Stijn. Met Zonneveld en Lauritsen erin. Die kunnen nu gezocht worden bij die diepe trappen van Drommel. Die mag dat misschien nog een keer gaan proberen. Krijgt de bal teruggespeeld van Quintero. Hij gaat breed naar Jong. Het is Santos die maar een beetje die rechtsbackpositie moet gaan bestrijken. Samen met de rechtsbuiten. Nu die twee spitsen erin staan. Het wordt bijna het shirt uitgetrokken van Zonneveld door Schouten. Maar dat mag allemaal. Dan kan Excelsior overnemen met Naujox. Speelt hem terug naar Lennart Hartjes. Twee oud-jeugdspelers van Feyenoord uiteraard. Met Wiedel die verder achteruit gaat naar Van Gassel. Diepe bal op Van Duinen. Die kopt hem ook door, maar niet tot bij Sanchez Fernandez. Daar zit Mito tussen. Zo is trouwens opvallend bij die doeltrap van Drommel. Ging Lauritsen een paar meter achter de verdediging staan. Want bij een doeltrap kun je geen buitenspel staan. Daar probeert de Noordam gebruik van te maken. Nu gaat hij naar Zonneveld. Weer zo'n diepe bal van Drommel. Daar zit Yegoyan tussen. Sparta lijkt over te nemen met Kitolano. Sparta neemt over.
1: Met Kitolano die hem meegeeft aan Sjoenske Mito. Mito zoekt het 16 meter gebied op. Maar heeft Yegoyan voor zijn neus. Voorzetje. Lauritsen met de kopstoot. Oei, die komt maar net over. Was wel een kopbal die snelheid miste. Vooral met een boogje. En dan moet je maar hopen dat de keeper op het verkeerde been staat. Dat was in dit geval bij Van Gassel nog niet het geval. Bal waait over de goal van Excelsior heen. Sparta probeert wel aan te zetten. Het speelt een beetje verkapt. in een 3-3-4 situatie waarin als Santos wat aanvallender speelt. Echt twee spitsen. En dan zijn het Vianello, Quintero en Young die met z'n drieën achterin uit moeten vechten. Excelsior dus ongewijzigd aan deze tweede helft begonnen. En Ruben Nel zal een plannetje moeten verzinnen om het aanvallendere spel van Sparta te gaan beteugelen. Ondertussen is het te verre ingooien in de richting van Van Duinen. Die verliest dan in eerste instantie het duel. Baas weet hem niet de veiligheid te brengen. Dan gaat het naar Vianello. En Vianello speelt er vervolgens in op zijn doelman. Zo heeft Sparta het balbezit weer terug. Dan zijn we 49 minuten onderweg. En is het Baas die bijna de fout ingaat. Oef. Nou joks, snoept hem bijna de bal af op de rand van het 16 meter gebied. En daardoor kan Sparta nu wel opgelucht ademhalen. Alhoewel is dat nog van lange duur. Van Duinen wil er vandoor, maar dat lukt niet. Uiteindelijk is het buitenspel. Maar 49 minuten onderweg. Sparta nog niet gescoord. Maar wel aanvallender in de tweede helft begonnen als dat de hele eerste helft was.
0: Gaan wij ondertussen naar de wedstrijd in Zwolle. Zwolle tegen Feyenoord. Ook wissels aan de kant van de Rotterdammers daar?
3: Niet gewisseld. Wel een grote kans gezien op de 0-1 van Feyenoord. Het was meteen al binnen een minuut in die tweede helft. Uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Tobias van den Elshout. Maar zijn schot werd nog gekraakt. Ging toch nog bijna binnen. Maar uiteindelijk net naast hem uit de corner scoorde Reed bijna. Wel gescoord nu bij Sparta Excelsior, mannen. Vertel.
2: Waar het 2-0 wordt voor de Kralingers. Een strakke voorzet wordt nog gemist door Mike van Duinen. Maar in derde instantie wordt hij raak gekegeld door een man die dat vaker doet in een derby in Rotterdam. En dat is Arthur Zagré. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Sparta 0, Excelsior 2.
0: Zoveel meer over die mooie voorsprong voor Excelsior. Nu eerst terug naar Zwolle. Dennis en Dennis.
3: Kijk of Feyenoord ook een keertje tot een doelpunt komt. Het heeft ondertussen toch al wat kansen bij elkaar gespeeld. Net dus wat ik zeg in de beginfase van deze wedstrijd van de tweede helft dan. Van der Elzart en Reed in de eerste helft hebben we Tankstedt een paar keer gezien met de kansen. Nu gaat Feyenoord een corner krijgen in de 50ste minuut van deze wedstrijd. Harts Moussa gaat die bal trappen.
4: Dat doet hij vanaf de rechterkant met links in, draaiend naar het doel van Verduin. Exact 50 minuten gespeeld. 0-0 nog hier bij PEC tegen Feyenoord. Als Harts Moussa zijn aanloop neemt, brengt hem in richting de 5-meterlijn. Kan gekopt worden door PEC. Trouwde legt hem dan weer terug. Komt bij Bos. Wil erbij komen, maar kan er niet bij. Dan is het Montero die door de benen van Valente heen speelt. Bos die kegelt hem dan ondersteboven. Een vrije trap dus voor de thuisploeg. En dus gaat PEC die vrije trap zo meteen nemen. 5 meter buiten het eigen 16 meter gebied. En dus kan Feyenoord weer een stukje achteruit. We hadden weer wat spelers een warming-up gaan doen. Sam Stijn onder meer daar ook bij. Hij is het meest gretig in die hele warming-up cyclus die we inmiddels al een aantal keer hebben gezien van meerdere spelers. En dat is ook logisch. Hij heeft een aantal maanden natuurlijk aan de kant gestaan. En het liefst zoveel mogelijk minuten nog even meepakken. Terwijl PEC achterin opbouwt met de bal naar Veldhuis. Aan de linkerkant speelt hem vooruit. Tagaline zet wel wat druk. Maar daar brengt hij zijn tegenstander niet mee in de problemen. En dus kan Velanas gewoon omdraaien en vooruitkijken. Voorlopig fijn dat we even afwachtend op het balverlies. Zodat ze over kunnen nemen.
3: PEC dat achterin de bal aan het rondspelen is. Veldhuis. Weer een doelpunt op het kasteel bij Sparta Excelsior. Sander en Filip.
1: En nu eindelijk eentje voor Sparta. Het is een omschakeling. De bal komt voor de voeten van Ioni Santos. En die maakt zijn eerste in de shirt van Sparta. Een pegel dwars door het net heen. Vanaf de rechterkant keihard binnengevlogen. En zo doet Sparta weer wat terug. Is de spanning weer terug in de wedstrijd.
0: Heel doelpunt dus op het kasteel. Nog niet in Zwolle, Dennis.
3: Nee, en wat ik net al een keertje zei, wel kansjes en mogelijkheden voor Feyenoord. Die zijn er zeker geweest in de eerste 52 minuten. Maar ik sluit ook niet uit, dat gevoel heb ik al wat langer, dat dit ook de eindstand van deze wedstrijd wel eens kan gaan worden. Want ja, de grote delen van dit duel kabbelt het ook allemaal een beetje voort. Zoals nu, in deze fase, PEC dat op de eigen helft de bal mag rondtikken. Feyenoord dat ook wel prima lijkt te vinden. Nu komt PEC de helft van Feyenoord op en gaat Trauner die bal afpakken. Krijgt hij hulp van Reed om te zorgen dat Feyenoord hem daarna ook in de ploeg kan houden. En dit is een aardige bal naar Valente. Die trapt hem dan hoog naar voren, naar de rechterkant. Die bal gaat het 16 meter gebied in, dan raapt de keeper hem op. Is er dus eerder bij dan dat Harts Moussa is. En Verduin, zo heet de keeper van PEC, rolt hem uit voor Veldhuis. De paas terug naar Verduin. Van de Elzout die er tussenin staat. Hij wordt eenvoudig uitgespeeld. En Spartaan Veldhuis dribbelt naar de linkerkant van het veld. Dan de bal breed, die levert hij in bij Valente. Een sliding ertussen, waardoor Hartsmoussa er niet meteen vandoor kan. Wel een ingooi voor Jiviro Reed.
4: Gaat snel gooien in de richting van Hartsmoussa, komt daar niet aan. Dan is het Floranus die hem vooral omhoog trapt. Gekopt dan ook door Peck. Daar zit Feyenoord tussen met Kraaienveld en nu Valente. Kort balletje, Valente blijft op de been, blijft aan de bal. Maar verspeelt hem dan alsnog, kreeg volgens mij een klein tikje. Maar het spel gaat gewoon door. Dan kijkt Valente nog even naar de scheidsrechter. We hebben voorlopig Floranus, de ene oud-Spartaan, naar die andere Spartaan, Veldhuis. Want die wordt gehuurd door Peck Zwolle. En het is Velanos die zich omdraait. Speelt de bal daar de diepte in. En dan moet Kraaienveld erachteraan. Op het moment dat Kostons er vandoor kan gaan, houdt de bal ook binnen bij de achterlijn. Speelt het door de benen van Kraaienveld. Maar die laat zich daar niet piepelen. En grijpt dan alsnog in. Tikt de bal daar weg. Geeft hem aan Reed. Feyenoord naar voren met Tagaline en Kraaienveld richting de middenlijn. Slechte bal in de buurt van Sterling. Die daar in balbezit blijft. Terwijl daar een van de, Peck Zwolle spelers hem aan zijn benen wil trekken. Terwijl dat spel gewoon doorgaat en Feyenoord aan de bal blijft. Er staat aan de linkerkant Bos die misschien wel tot een voorzet of een actie samen met Sterling kan gaan komen. De tweede optie wordt gekozen. Sterling dus die daar binnen toe trekt. Sterling met het schot in de verre hoek. Moeizame redding van de keeper. En een geweldige reflex nog van die Verduin. Die voorkomt dat Tankstedt daar van dichtbij kan binnentikken. Dit had ook wel weer een goal mogen zijn hoor. Van die Deense spits van Feyenoord. Hij klaagt nog over een hensbal. Maar voorlopig is het een corner voor Feyenoord. Hier had een goal moeten worden gemaakt.
3: Ja, Tankstedt claimt hens van Oosting op dat schot van Sterling. Ik denk dat hij daar geen gelijk in gaat krijgen van de scheidsrechter.
4: Knappe redding van die keeper.
3: Absoluut. Knappe redding van Verduin. Wel de hoekschop, die blijft staan. De 55ste minuut, even kijken of dat nog wat oplevert. Er wordt wel gebaard van even wachten door de scheidsrechter. Had er toch gekeken worden of de hens was van Oosting bij dat schot van Sterling dus. En of dat dan ook hens is strafbaar genoeg om een strafschop aan Feyenoord voor te geven. En dat is niet het geval. We gaan dus gewoon verder met de hoekschop. Dat was al de inschatting. Ik ging toch even twijfelen nu. Omdat Blank aangaf nog steeds. Laten we maar even wachten. Hier komt die corner. Die komt goed richting Trauner. Hij gaat naast.
4: Niet voor het eerst hè?
3: Hij gaat naast. In de eerste helft werd hij ook al een keer gezocht. Ja. Gernot Trauner. En wederom geen doelpunt voor hem. Voor de Oostenrijker. Die mogelijk, waarschijnlijk dus ook zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord aan het spelen. Dat gaan we in de zomer allemaal merken. Nu kopt hij de bal dus naast. 10 minuutjes zijn we bezig in de tweede helft. Peck Feyenoord in tegenstelling tot bij Sparta Excelsior. Geen doelpunten. Nog altijd hier.
0: Zojuist scoorde Ioni Santos voor Sparta. En Filip, jij zei dit is zijn eerste in het shirt van Sparta. Even een rectificatie nu om 17 minuutjes voor 4 op deze Radio Rijnmond.
1: Hij scoorde ook in de beker, maar Sparta telt die cijfers niet mee. Maar dat geldt terzijde.
0: Oh ja.
1: Dat is als je hier 100 wedstrijden speelt, dan krijgen ze altijd zo'n shirt ingelijst. Toen was dat bij Kitolano en Lauwitsen. Toen vroeg je het aan Wesley van der Stam. Maar die hadden ze al weken geleden moeten hebben. En toen was de uitleg, ja, die tellen niet. Dus ja, bekergoals
0: tellen niet. Dus doelpunten tellen ook niet voor jou?
1: Nee, ja, als je volgens de Sparta-methode rekent niet. Maar dan is dit dus. Dan heeft hij wel al een keer, maar hij haalt natuurlijk al heel vaak in de Sparta-shirt gescoord. In de competitie dan. Van Zonneveld duurt het door, kan al bijna de 2-2. Ja, het is opeens Sparta dat de geest heeft gekregen. Dat heeft even, wat is het, pak een beetje 53 minuten moeten duren. Wat ben je nou weer aan het lachen, Frank?
0: Ja, ik moet gewoon lachen om je. Jij zit eerst alles recht te lullen wat krom is, of andersom. En dan ineens
1: word je wakker. Ho. Ik leg de lezing van Sparta uit.
0: Ja, op jouw manier. Eens? Ik doe mijn schuif dicht, dus ik bemoei me er niet meer mee.
1: Dan leg ik de lezing van Sparta uit en is het weer niet goed. Wat is dit nou, joh? Nou, oké, dat bemoei je er niet meer mee. Nou,
2: waarom niet meer? Nou, dat is aan ons, hè?
1: Hé, rust. Nee, ondertussen Sparta de betere partij geworden in deze wedstrijd. Maar Excelsior komt er nog een paar keer gevaarlijk uit. Nu J. Gojan ondertussen onderweg richting de goal. Daar komt hij bij Nauwjochsoe. Wat een belangrijke tackle zeg voor een Julian Baas. Die daarmee voorkomt dat Nauwjochs misschien er 1-3 van maakt. En dat alle hoop uit de Spartaanse harten vervlogen is. Sparta probeert dan weer een counter op te starten. Maar dat lukt dan niet. Bal valt in de voeten van Stijn van Gassel.
2: En zo zijn we dus 58 minuten onderweg tijdens Peck Feyenoord. Twee keer een doelpunt onderbreking. Eén keer dus 0-2 via Zagre en de 1-2 via Ioni Santos. En die kreeg daarna ook nog een hele grote kans. Schitterende redding van Gassel die de bal nu zomaar inlevert bij Mito. Die snijdt naar binnen, kruist voor langs bij Meijsen. Mito schiet hem naast. En hopeloos ook, want hij schiet hem. Ja, als hij hem met je binnenkant raakt, krul je die bal naar het doel toe. Maar hij raakt hem buitenkant vreef. Waardoor die bal vanaf 12 meter volledig afzwaait. Weer een kans dus voor Sparta. Dat de geest dus heeft gevonden. Maar de Japanner hopeloos in de fout. Ja, daarvoor zei ik dus die redding van Van Rassel op een schot van Santos. Ja, dat was een, iets wat de scheidsrechter Alec Lindhout naar mijn mening goed deed. Want het was eerst in die aanval in het 16 meter gebied een overtreding van Sparta. Namelijk het neertrekken van een Excelsior verdediger. Maar hij liet even doorgaan om die kans af te wachten. Ja, dan kan je nog altijd via de VAR kijken of het wel meeviel. Toen floot hij op het moment dat die redding daar was van Van Gastel. En daar komt Santos weer met Zagre. Tegenover zich twee doelpunten maken. Lage voorzet. Die wordt geraakt door Schouten. En hoor eens bij het Sparta publiek hoe die corner wordt ontvangen. De corner bij die 1-2 stand komt van Van Krooij.
1: Van Krooij gaat hem weer trappen. Nou, een keer een goede corner. De enige assist die hij gaf was uit een hoekschop. Het zou een lekker moment zijn voor Sparta. Ondertussen komt er wat minder geluid uit het Excelsior vak. Die zitten met samengeknepen billen. De corner getrapt. Die kan worden gekopt, maar wordt hoog overgekopt door Theo Quintero. Die daar wel om zijn man heen springt. Nou, dan vervolgens de bal wat achter zich krijgt. En hij in een zo moeilijke hoek moet koppen dat hij hem overkopt. Die kans net van Mito. Raakt hij hem daar gewoon met zijn binnenkant. Legt hij hem in de korte hoek. Is er niks aan de hand. Dan heeft Van Gassel geen enkele mogelijkheid meer om bij die bal te komen. Mito probeert het met zoveel overtuiging te doen. Dat hij hem op zijn wreef pakt. En hem veel te ver naast schiet. Ondertussen hebben we het uur net een paar seconden gepasseerd. Dan heeft Sparta de bal alweer terug uit de doeltrap van Van Gassel. Is het Quintero die hem even aan de voet meeneemt. Inspeelt op Marvin Jong. Kijk, daar is Kitolano weggelopen. Maar Zagre zit er goed tussen. En dan is het gelijk counteren voor Excelsior.
2: Met Zagre meegeven op Van Duinen. Nee, daar zit Quintero dan andermaal tussen. Yegoyan kan hem nog bij Sanchez Fernandez brengen. Die gaat Vianello opzoeken. Buitenom de buitenspeler. Dan lage voorzet. Komt nog een keer voor zijn voeten. Het wippertje dan voor de goal. Uithalen terecht. Moet hem wel controleren. En dan schiet hij hem hopeloos over en naast. Ja, omdat er toch wel een moeilijke stuiter in die bal zat voordat hij daarbij terecht kwam. De voorzet van Sanchez Fernandez kwam misschien wel op de arm van Vianello. Maar dat had nooit strafbaar geweest omdat het zijn steunarm was. En intussen, ja, de wedstrijd is een beetje aan het kantelen. Dat voel je. Sparta wordt wat beter. Sparta krijgt wat kansen. Maar uit Almelo komt wel slecht nieuws omdat Groningen daar op een 1-2 voorsprong is gekomen. En intussen ligt alles open. Komt Excelsior weer eruit met de rechtbal. Wordt aangeraakt. Corner voor Excelsior. Julian Baas, de man die zojuist ook al het schot van Naujoks vlak voor de lijn weghaalde, claimt nu een overtreding te hebben gezien. Maar Lindhout wil daar niet mee. Die gaat ook nog in gesprek met de enige die mag praten. Dat is Kitolano, de aanvoerder. Blijft er een corner staan en die komt van de recht.
1: Ja, de recht staat alweer te gebaren. Ja, Lauritsen laat het verder al gebeuren. Die is het ondertussen wel gewend dat scheidsrechters overtredingen op hem niet zien. Het is de recht die die corner gaat trappen. 5 meter gebied is het lekker druk. Als daar gekopt kan worden door Naujoks bij de eerste paal. En die kopt hem kiezelhard binnen. En zo Excelsior op een 1-3 voorsprong. Eigenlijk uit het niets. Op het moment dat je denkt dat Sparta sterker en sterker en sterker wordt, is het een hoekschop die bij de eerste paal valt. Daar staan gewoon 3 Spartanen. Maar de enige die wat doet, dat is de aanstormer, de Noah Naujoks. En die knikt hem kiezelhard raak. En zo komt hij in de dubbele cijfers terecht. Want het is voor Noah Naujoks zijn 10e. Denk ik, maar
2: jazeker, jazeker.
1: Ja, maar bekergoals, zijn die meegedaan?
2: Oh ja, ah. Nee. Ik tel ook alleen competitiedoppen, toch? Excelsior lag er meteen uit bij Maassluis, dus dat viel allemaal wel mee. Maar Noah Naujoks inderdaad met zijn 10e. Ja, en je hoort het Ruben NL zeggen, hè? Set pieces. Dat is Engels volgens mij. Wij noemen het een standaard situatie. Nou ja, een corner is eigenlijk ook wel een Engels woord. Maar dus tegen de touw gekopt door Naujoks. Toch lekker voor je statistieken. En hij maakt daarmee de 3-1. Het werd het weer even spannend. Nu is de marge weer 2 voor de Kralingers. Ruim een uur onderweg. 263 minuten. Ja, we zien er nu 63 minuten onderweg. Sparta 1, Excelsior 3.
0: En zo weten we dat Sparta geen play-offs gaat spelen voor Europees voetbal. En ook slecht nieuws voor FC Twente. Zij worden geen derde, zoals het er nu naar uitziet. Want PSV scoort nu namelijk 4-1. Doelpuntenmaker oud-Feyenoorder Guus Tilm. NEC momenteel virtueel op plek 3. Zij staan voor tegen Go Ahead Eagles met 2-1. En Heerenveen Ajax is 0-0. Net als die wedstrijd in Zwolle tussen Zwolle en Feyenoord.
3: Ja, Go Ahead Eagles is hier niet zo populair. En de spelers die er hebben gespeeld ook niet. En Mats Del is net ingevallen, Frank.
0: Oh.
3: En daarom was er een heel groot fluitconcert. En misschien ging Kernel Trauner wel naar de kant in zijn laatste minuut in de Feyenoord shirt met een groot fluitconcert. En dat heeft er dan mee te maken dat Mats Del bij Go Ahead Eagles heeft gespeeld. En ook Gijs Smal is erbij gekomen aan de kant van Feyenoord. Een dubbele wissel, daarvoor ging Jivaro Reed eruit. We zitten in minuut 63. Het is nog 0-0. De laatste paar minuten is er helemaal niets gebeurd. Maar misschien nu wel. Als Valente aan de bal is op de eigen helft nog namens Feyenoord. Vanuit de middencirkel speelt hij de bal naar rechts. Daar is de ingevallen Del. Een licht fluitconcertje nog. Het ebt alweer snel weg. Valente krijgt de bal van hem. Dan gaat hij naar Kraaienveld. Kraaienveld die hem meegeeft aan Bos. Want Sterling stapte even overheen. Jordan Bos dan. Die links buitenom. Houdt de bal bij zich. Kruipt dan juist wat naar binnen toe. Gaat hij naar Valente. Valente de paas naar Mats Del. Dat zou toch wat zijn geweest. Hadden ze niet leuk gevonden hier. Dan wordt de hands geclaimd van Del of Tengstedt. En dan wordt er gehoor aangegeven door Blank. Daarom een vrije trap voor PEC Zwolle. Toch een pijnlijk momentje was er nog wel in de laatste paar minuten. Met een actie van Sterling. Die stond op de bal. Toen struikelde hij een beetje over zijn eigen benen. Ja. En eigenlijk massaal gelach vanaf de PEC Zwolle tribunes.
4: Ja, en ik kan me ook voorstellen frustratie bij de mannen die hier vlak voor ons in de warming-up bezig zijn. Borges en Sliti. Beide nog een contract ook na dit seizoen bij Feyenoord. Ja, die zijn aan het warmlopen. Maar dat doen ze met het gezicht van een oorworm. Want we hebben ook zoiets van, ja, weet je, ik heb nog geen zin om warm te lopen, want ik ga toch niet spelen. Zo'n gevoel lijken ze een beetje uit te stralen. In die laatste wedstrijd van dit Eredivisie seizoen van Feyenoord. 64 minuten onderweg. PEC 0, Feyenoord 0. Het is Feyenoord dat achterin rondspeelt met Gijs Smal net dus ingevallen. Ja, terwijl Feyenoord in de laatste vier duels altijd wel minstens vier keer trefzeker was tegen PEC. Ja, voorlopig nog niet. Terwijl Tengstedt toch echt een aantal keer heel dichtbij was bij een doelpunt. Is het voorlopig PEC dat er vandoor probeert te gaan. Met Velanas aan de linkerkant van de thuisploeg. Die gaat een actie proberen te maken tegenover Del. Hij geeft hem dan uiteindelijk vooruit naar Montero. Die de achterlijn op kan zoeken. Kapt hem naar binnen. Montero ruimte voor het schot. Zo! En die schiet daar de bal helemaal verkeerd. Richting het doel van Welleroyte. Sterker nog, die schiet hem bijna richting het stadion van de Go Ahead Eagles. Echt een dramatische afzwaaien van zijn voet. Feyenoord gaat dus een doeltrap nemen. Er gaat wel gewisseld worden. De Reiziger is degene die eruit gaat aan de kant van PEC Zwolle. Thomas Buiting gaat voor hem in de ploeg komen. Dat is de wissel die aanstaande is aan de kant van PEC. Bij Feyenoord ben ik wel benieuwd wie er nog meer in zullen gaan komen.
5: Thomas
3: Ik denk Sam Stein nog wel.
4: Ja, dat denk ik ook. En ik zou toch ook Borges wat minuten rol laten maken. En misschien zelfs Shaquille van Persie, die warm loopt. Om hem in ieder geval ook na die blessure die hij opliep.
3: Dat laatste denk ik eerder dan het eerste stukje zijn. Maar
4: dat zou,
3: ik weet niet waar dat vandaan komt.
4: Dat zou ook kunnen. Ja, het is inderdaad een aanname. Maar we gaan het zien in die laatste 25 officiële minuten van deze wedstrijd.
3: 0-0 dus nog. De bal wordt door Feyenoord nu verspeeld. Hij gaat naar voren. Maar gaat langs Harts Moussa. Komt bij keeper Verduin terecht. Die speelt hem mee naar Floranus. Dan de bal door Verduin. Hoog naar voren. Die wordt gekopt door Kraaienveld. Van der Elsout legt hem lastig klaar voor Valente. Maar dat is een aardige voetballer. Die krijgt hem toch nog bij Targaline. Targaline dan naar Bos. Valente naar Kraaienveld. Weer terug naar Valente. Aan de linkerkant van het veld is hij nu. In de middencirkel staat Targaline. Die krijgt de bal. Steekt hem goed tussendoor naar Van den Elsout. Dan de paas naar Raheem Sterling. Wat gaat hij doen? Sterling komt naar binnen toe. Het is wel druk daar. Nog steeds Sterling. Gaat er drukte in. Sterling komt er toch nog doorheen. Lijkt zich nu vast te lopen. En een overtreding te maken op Floranus. En dan heeft Floranus op zijn voet gestaan. Heeft Sterling daar last van. Krijgt een schouderklopje van Thijs Veldhuis. Pikt iemand nog even mee. PEC Zwolle speelt verder ook. Sterling gaat gewoon verder. En PEC met de bal richting de helft van Feyenoord. Dus Targaline daarbij. Maar hij is net te laat. En daardoor blijft PEC aan de bal met Buurmeester.
4: Ja, gaat naar de rechterkant. Daar komt hij bij Aartsen terecht. En hij heeft daar wat tijd en ruimte om vervolgens vooruit te gaan. Doet dat naar Buurmeester. Dan toch maar weer even achteruit. Graves. Die breed gaat naar Veldhuis. Hij kan vooruit. En zo is het PEC dat niet onder druk wordt gezet. Het balletje achterin op eigen helft rondspeelt. En Feyenoord wacht geduldig voordat het daar achteraan gaat als Floranus ingespeeld wordt. Komt er wel wat beweging, ook bij Feyenoord. Vooruit dan naar Montero. Daar zit dan Mats Del goed tussen. Neemt de bal over, gaat naar Valente. Die moet hem vooruitsteken naar Hajmoussa. Dat doet hij dan ook. Kans voor Feyenoord misschien wel in de maak. Hajmoussa naar binnen. Hajmoussa kan gaan schieten. Hajmoussa schiet ook en dan wordt de bal geraakt. En dan gaat hij over de achterlijn heen. Tot afgrijzen ook van de spelers die bezig zijn aan een warming-up. Diarra slaat zijn handen voor zijn ogen. Omdat het echt een kans was voor Feyenoord die omgezet kon worden in een doelpunt. Gebeurt niet, corner is voor de Rotterdammers.
3: Veel corners krijgt Feyenoord vandaag ook weer. Dit is de 12e alweer van deze wedstrijd. Trauner was er één keer dichtbij met een kopbal. Geen doelpunt dus, anders is het geen 0-0. En nu Hajmoussa vanaf de linkerkant met zijn linker. Die bal gaat daar, wordt geschampt door Tengstedt. Maar komt niet voor de voeten van den Elshout. Peck schiet hem weg, maar Valente loopt dat gat dicht. Waardoor er geen counter kan plaatsvinden. Speelt de bal dan terug naar Timon Welleroyte. Die lijkt er meteen weer te gaan inpompen. Dat gebeurt inderdaad. De bal valt aan de rechterkant. Del in duel met Floranus. Het Spartaan wint uiteindelijk. Schiet de bal hoog de lucht in. Gaat hij naar Montero van den Elshout erachteraan. Die tikt hem nog net tegen zijn voet aan en dan gaat hij over de zijlijn. We wachten nog altijd, dat doen we al 69 minuten inmiddels, op de eerste goals bij PEC Zwolle Feyenoord. Tussenstand nog steeds 0-0.
0: Op het kasteel veel meer doelpunten. 1-3 is de stand tussen Sparta en Excelsior. Filip en Sander.
1: Ja, daar zijn we aan het kijken naar een blessure. Ja, het kan er nog wel bij voor Sparta. Sjoenske Mitel lijkt van het veld te gaan lopen. Ja, misschien speelt misschien de laatste wedstrijd in het shirt van Sparta. En inderdaad, hij gaat er vanaf. En dan komen er twee mannen in waar afscheid van genomen gaat worden. Eentje is Jonathan de Guzman. Als een voetballer tenminste. Trainer verder. En Vialello gaat er vanaf voor Patrick van Aanholt. Die gaat afscheid nemen van Sparta. Dat zijn dus de wissels die Stijn nog even bezig. In de hoop iets te kunnen omkeren. Nou, dit is opmerkelijk. Bij de Guzman wordt er nog even aandacht besteed aan dat hij 531 wedstrijden gevoetbald heeft. Voor meer dan 10 clubs, 70 goals heeft gemaakt. En dan komt er nog een heel rijtje aan statistieken. Interlands, Duitse beker, Italiaanse Supercup, Engelse League Cup. Eén keer de KNVB-beker. Ook bekers op de schouw bij de familie de Guzman. Gewonnen door Jonathan. Als Kitolano nu ook snel naar hem toe loopt en hem de aanvoerdersband geeft. Want als we alles en iedereen rondom de club mogen geloven, is de echte aanvoerder achter de schermen Jonathan de Guzman. Alleen door fysiek malheur kon het er af en toe voetballend niet uitkomen. Nu mag hij nog even de laatste 20 minuten volmaken. Ja, Sparta staat wel achter met 1-3.
2: En Sanchez Fernandez die wordt weggestuurd. Rechterkant 16 meter gebied tegenover Quintero. En die kreeg zojuist voor vasthouden een gele kaart. Excelsior bakje terug naar Noah Naujoks. Dat nu net zoveel doelpunten in de competitie heeft gemaakt als het rugnummer. Namelijk 10. En Excelsior tikt de bal vlot rond met Hartjes en Zagre. Die dus in de Kuip scoorde tegen Feyenoord. En nu ook op het kasteel tegen Sparta. Leuke doelpunten voor hem dit seizoen. En dan gaat de bal diep. Zit Van Aanholt daar voor de eerste keer tussen. Oh, dan zit Naujoks ertussen en wordt bijna daarmee Van Duinen weggestuurd. Maar bijna is niet helemaal. En Quintero kan weer oppakken. Het is Jong aan de rechterkant die hem aangespeeld krijgt. Die is ongeveer de helft van de leeftijd van Jonathan de Guzman. En Marvin Jong speelt hem naar Quintero. Als we nog 18 minuten officieel te spelen hebben bij deze toch wel levendige derby. We zien vooral dat het voetbal volledig is verdwenen. Op het moment dat nu aan beide kanten wel de bal een beetje rondgaat. Ja, elke bal die nu naar voren wordt geschoten is gevaarlijk. Omdat beide ploegen heel lang blijven hangen. Nu Kitolano en een redding. En dan gaat
1: Baas de lat
2: ook niet in. Is dat geen buitenspel voor Zonneveld? Nee, het is Lauritsen.
1: Nee, Baas.
2: Nummer 6 en je hebt het nog niet goed. Ja, het is Kitolano die een ongelofelijke kans krijgt. Die stuit op Van Gassel en dan valt die bal daar voor de voeten van Julian Baas. Die kan hem zo erin tikken en die schiet hem op de lat. Ik twijfelde echt nog of dat buitenspel zou kunnen zijn. En het is ook Baas die daarna ter aarde stort. Omdat hij zo'n grote kans mist. En had het zomaar weer spannend kunnen zijn.
1: Een mega kans. Had de tijd nog om hem aan te nemen zelfs. En hem in een hoekje te schuiven. Sparta is te onrustig voor de goal. Eerder al die kans van Mito. Die hem meters naast schoot. En nu Baas van dichtbij op de lat. Kitolano probeert zijn maatje Lauritsen te bereiken. Dat lukt niet. Daardoor kan Wiedel opruimen. Is het Quintero die het duel even moet aangaan met Van Duinen. Die wint het een soort half, verliest het duel, maar houdt wel balbezit. Is het Drommel die hem dan vervolgens lang geeft op Zonneveld. Terugtikken op de Guzman. De Guzman even naar Ionis Santos. Santos trekt dan het middenveld in. Kijkt om zich heen. Ziet eigenlijk te weinig afspeelmogelijkheden. Dus moet het maar even terug in de richting van Theo Quintero. Dan gaat het naar Van Aanholt. Die kapt daar één man uit. Patrick Van Aanholt wil hem afgeven. Maar aan wie? Levert hem in bij Jake Goyan. De Guzman daar heel even lastig. Excelsior kan er niet in één keer uit. Maar uiteindelijk kan Excelsior er wel uit. Want de ruimte lag aan de linkerkant.
2: Met heel veel ruimte voor linksback Sacre. Dan dendert de rechter overheen. Die krijgt hem ook. Gaat hij hem dan voorzetten of zelf doen? Ja, het zit er in het midden. Hij schiet de bal namelijk voorlangs. Bij de eerste paal staat Van Duinen te wachten. Daar is hij veel te scherp voor. Bij de tweede paal staat Jegoyan te wachten. Die kan er ook wel langer na niet bij. En dan gaat die bal toch mee daarnaast. Is het nu Van Duinen die zojuist alweer luid werd toegezongen. Die naar de kant gaat. Geeft vooral een hele grote omhelzing aan Jonathan de Guzman. Nou, die heeft meteen ook de aanvoedersband gekregen. Hij wordt door alles en iedereen van Excelsior geknuffeld. Die komen naar hem toe. Hij maakt nog geen aanstalten om naar de kant te gaan. Echt alles en iedereen van Excelsior loopt naar hem toe. Waar de Guzman een mentor bij Sparta is, is Van Duinen. Dat toch wel bij Excelsior. Iedereen weet dat het nooit de allerbeste speler van je ploeg gaat zijn. Maar hij gaat altijd volop in de strijd. Ook op elke training. Ook Van Aanholt nog een knuffeltje. Ja, alle spelers hebben een knuffel gehad. Hij zwaait nog even naar de kant. Daar zitten zij nu bij een Mikey Van Duinen wordt er gezongen. Berggraaf is zijn vervanger. Van Duinen één keer gescoord. De man die erbij komt heeft niet gescoord. Ook niet in het bekertoernooi dit seizoen. En dan naar een mooie wissel. Sparta overneemt met Zonneveld. Gaat hij naar zijn linker? Ja, maar hij kan niet schieten. Wordt dan nog wat ongelukkig geraakt. Geen overtreding. En Excelsior werkt alweer weg.
1: En daar kan dan weer gecounterd worden. Jegoyan krijgt hem van de recht de hoek ingespeeld. Daar is Berggraaf op gedoken. Quintero. Oeh, dat is slim gedaan door Berggraaf. Meer geluk dan wijsheid, maar hij doet het toch maar. Meegeven aan Sanchez Fernandez. Die loopt zich dan vast en krijgt uiteindelijk de overtreding mee. Wat Kitolano zich even vergrijpt. Aan de rappe buitenspeler van Excelsior. Ondertussen is Mike Van Duinen voor onze neus de hele bank aan het afgaan. Krijgt van iedereen een warme omhelzing. Zegt veel over de persoon Mike Van Duinen. En hoe hij zich in de groep bij Excelsior begeeft. Ja, opmerkelijk. Excelsior heeft week in week uit problemen gehad met het maken van doelpunten. Maar de laatste weken is het rijpe appelenwerk met die 5-0. Op FC Utrecht die 3-2 bij Groningen. Dan een 1-1 bij Volendam. Maar ook nu weer 3 tegen Sparta. Dan nog 2 tegen PEC Zwolle daarvoor. En dan heeft hij al gauw door. Dat zijn best wel aardig wat doelpunten. Het probleem zit hem niet meer in het doelpunt te maken. Excelsior heeft gewoon een aardige machine geslepen. En dan is het altijd zo jammer dat zo'n seizoen ten einde komt. Als Excelsior weer een aanval mag gaan zoeken. Want ja, wat had er kunnen gebeuren als dit eerder op gang was gekomen? Dan had Excelsior misschien nog wel door kunnen stoten. Want het gat tussen Excelsior en Sparta nu virtueel is slechts 5 punten. En zo hopen ze op het kasteel altijd dat dat gat wat groter is. Maar is het gat kleiner dan je denkt? En dat zegt dan ook weer heel veel over het seizoen dat Sparta heeft. Het valt wat tegen als Excelsior de bal weer heel eenvoudig terug heeft. Om nog een kwartiertje te gaan. Excelsior weer in de aanval.
2: En het is ook echt het momentum waar de Spartanen bij rust vol werden uitgefloten. En Excelsior, ja, vorige week natuurlijk veilig gespeeld. 2 hele mooie overwinningen achter elkaar geboekt. Ja, en die hebben de swoem er even lekker in. En ja, het nachtkaarsscenario. Of het nou helemaal 1-1 in verband staat met het aangekondigde vertrek van Maurie Stijn. Maar het is wel degelijk het geval. En het is ook vandaag terug te zien. Man, normaliter zou Sparta echt geen mindere spelers moeten hebben dan Excelsior. Maar Excelsior is bijna op elke plek wel beter vandaag dan de Spangenaren. Waar er nu een breedte bal komt op Bronckhorst. Die is ingevallen, geeft een lage voorzet. En die wordt bijna binnengetikt op Berggraaf. Het seizoen zou helemaal compleet zijn als hij nog scoort. Hij komt een teenlengte tekort om die scherpe bal van Bronckhorst binnen te prikken. En zo zijn we hier 77,5 minuut onderweg bij Sparta Excelsior met die 1-3 stand.
0: Ondertussen is NAC Breda op gelijke hoogte gekomen met AZ 2-2 daar. Ajax had altijd 0-0 bij Heerenveen. NEC leidt met 2-1 tegen Go Ahead Eagles. PSV Twente 4-1. En Heracles Groningen nog 1-2. En Volendam Telstra nog altijd 1-1. En in Zwolle in het MEC3 stadion 0-0 bij Zwolle tegen Feyenoord.
4: Ja, het is best een opgave, Frank, want het is niet geweldig. Terwijl Pereira da Gama erin komt aan de kant van PEC Zwolle.
0: Je kan zien dat je Spaanse les hebt gehad.
4: Ja, ik denk trouwens dat het Gees...
0: Portugees of Braziliaans, hè?
4: Ik denk dat het inderdaad een Portugese klank heeft. Daar weet mijn buurman weer alles van. Jamiro Monteiro, de Rotterdammer, met de Capverdiaanse roots, die is eruit gegaan. En Pereira da Gama, die is in de ploeg gekomen voor de laatste 13 minuten van... deze wedstrijd 0-0. Echt een, het is geen pretje, om het maar gewoon zo te zeggen. Met die 0-0 op het veld. Je merkt dan dat allebei de ploegen zoiets hebben van... het is bijna klaar dit seizoen, deze wedstrijd nog even. En dan zit het erop. En dat merk je ook wel een beetje. Terwijl Feyenoord nu een vrije trap tegen krijgt. Stijn die is ook in de ploeg gekomen bij Feyenoord. En je ziet dat hij... dat valt me wel op. Kunnen we het eigenlijk in de podcast nog wel even over hebben, Frank. Okay. Heel veel loopt. En wat ik ook goed vind is dat hij constant aanspeelbaar is. En dat kijken, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, met een speciale kijkcoach werkt. En dat zie je ook heel de tijd terug. Want hij kijkt constant om zich heen. Is zich bewust van alles wat er om hem omheen gebeurt. En zorgt ook dat hij heel veel loopt om aanspeelbaar te zijn.
0: Zoals ik noteer in het draaiboekje, Dennis.
4: Helemaal goed.
0: Voor de podcast, ja. Genoteerd.
4: Helemaal goed. Dan gaan we het daar later over hebben. Terwijl Del de bal ingespeeld krijgt, vlak voor de middenlijn. Verspeelt hem ook bijna, maar weet toch Gijs Smal te bereiken. En Smal die kijkt vooruit, heeft daar beweging gezien bij Hatje Moussa. Die daar ingespeeld wordt door de lucht. Knappe aanname ook. Kan hem breed leggen. Gaat toch op eigen avontuur. Dan nog een keer naar binnen, dan uithalen. En dan wordt hij nog een keer aangeraakt. Dan gaat hij erin. En Feyenoord toch nog een treffer gemaakt in de slotfase van dit seizoen. Hij gaat naar de bank toe. Zoekt daar zijn trainer op. Dat is Robin van Persie. Daar wordt eventjes een warme knuffel uitgedeeld tussen de aanvallen van Feyenoord en de trainer van de Rotterdammers. Het is Hatje Moussa die twee man passeert naar die goede bal achteruit. Ik dacht van Gijs Smal. En dan is het Hatje Moussa die naar binnen toe trekt. Hij haalt uit, verrast daarmee Verduin. En zo zit die Feyenoord in de slotfase. Tot nog op een 1-0 voorsprong.
3: En Hatje Moussa zijn de dubbele cijfers dit seizoen in de Eredivisie. Het is namelijk zijn 10e Eredivisie goal van deze jaargang. Hij komt naar binnen toe, zoals we dat kennen. Krijgt de ruimte om uit te halen en vindt dan de benedenhoek. Het is niet geweldig verdedigd. Laat ik me daarmee zacht uitdrukken. Door met name Veldhuis. Het gaat allemaal wel erg makkelijk. Maar dan nog moet je de kwaliteit te hebben. En die heeft hij Hatje Moussa samen af te maken. Zo lijkt Feyenoord deze wedstrijd toch te gaan winnen. Een wedstrijd die uit leek te draaien op een doelpuntloos gelijkspel. Maar nu 10 minuten voor het einde dus de 0-1. En wellicht verandert dat het wedstrijdbeeld nog wat in die laatste 10 minuten dus ook die we in zijn gegaan. Met PEC Zwolle dat heeft afgetrapt. Feyenoord dat probeert PEC op de eigen helft alweer tot balverlies te verleiden. Zelfs Jordan Bos komt daarin meehelpen. Maar ook Tengstedt, Diarra, die is ingevallen voor Sterling een aantal minuten geleden. En het doorjagen gaat zelfs door naar de keeper nu van PEC. Die trapt hem naar voren. Daardoor kan Feyenoord hem overnemen. Gijs Smal heeft... de bal, hij stond aan de basis van het doelpunt van zo even. Met die trap van achteruit van Hatje Moussa naar een mooie aanname. En uiteindelijk dus zelf afmaakte. Nu de bal opnieuw naar voren. Diarra kopt hem door. Het balverlies geleden door Feyenoord. Buurmeester speelt de bal naar Kostons. Dan pakt Targalina hem af. Geen overtreding denk ik. Diarra verslikt zich dan wat in het balbezit dat hij heeft. En dan kan er een schot van afstand komen. De bal wordt geblokt. Daarna pikt Del de bal op. Een goede paas richting Targalina. En Feyenoord zou hier kunnen counteren richting een tweede. Want Targalina heeft 4 spelers mee. Targalina in de as. Bal moet naar Hatje Moussa aan die rechterkant. Die heeft de meeste ruimte. Daar gaat hij ook heen. Hatje Moussa komt hij weer naar binnen toe. Net als de net. Hatje Moussa sleept de bal nu nog een keer mee richting de achteren. En loopt hem daar zelf overheen. Geen verdubbeling dus van de score door de buitenspeler van Feyenoord.
4: Als we misschien al eerder mee kunnen en moeten geven aan een van zijn ploeggenoten die meegelopen was. Dit is een goede paas van PEC Zwolle. Tengstedt naar de kant.
3: Jongen.
4: Die heeft echt 6 kansen gehad vandaag. Tengstedt krijgt hem nu door Oosting zo in zijn voeten geschoven. En van een meter of 17 schiet hij hem bijna tegen de borden waar de score op staat. Die hangen aan het dak van het stadion. Daar gaat hij net onderdoor. Ja, toch weer een kans voor Tengstedt, die echt een doelpunt had moeten maken vandaag. Heeft natuurlijk veel minder gespeeld dan Ueda, die het seizoen op 25 goals gaat eindigen. Topscorer is geworden van de Eredivisie. Ik verwacht niet dat de concurrenten in de slotfase van dit seizoen er nog even een hele zooi bij gaan prikken. En dan had Tengstedt het toch ook wel iets meer kunnen maken in deze wedstrijd. Met die kansen die hij heeft gekregen. Voorlopig is het PEC Zwolle. Dat een aanval opzet via de rechterkant als de bal voorgegeven gaat worden. Zit daar de voet van Bos tussen. De eerste cornerpas van de thuisploeg in deze wedstrijd. En we noteren toch al minuut 82. Als de corner genomen gaat worden vanaf de linkerkant van Feyenoord uitgezien, is het wel een Reuter die iedereen aan het neerzetten is. En Diarra staat in de buurt om een korte variant eventueel aan te vallen. Maar het lijkt in één keer de voorzet te worden van PEC.
3: 8 minuutjes nog in deze wedstrijd. Hoekschop dus voor PEC Zwolle. Fijn dat alle spelers teruggehaald om deze te verdedigen. De bal gaat naar de tweede paal. Wordt door Del verlengd richting de zijlijn. Te zorgen dat er in ieder geval niet direct uit die hoekschop gescoord zou kunnen worden. De inworp die gaat genomen worden door Cheryl Floranus. Die de bal daar komt ophalen. Die kan ver gooien. Dat weten we in onze regio natuurlijk als geen ander. Dat gaat hij hier weer demonstreren. Hop, dan gaat die bal in één keer zo'n beetje richting de strafschopstip. Dan een soort flipperkast daar. Wordt hij uiteindelijk weggeschoten door Del. Maar wel in de voeten van Aartsen. En de schiet van afstand. Dat is een harde knal. Die wel naast de goal gaat van Olivier Aartsen. En ja, Welleroute hoeft uiteindelijk niets te doen. Had ook zomaar wel binnen kunnen vliegen. Zo'n soort schot van afstand gebeurt niet. Fijn dat daarom nog steeds op voorsprong.
4: Na 83 minuten spelen gaat de doeltrap genomen worden nadat Aartsen op doel schoot. De aanval begon met die ingooi van Floranus. En leidde dus totdat de schot dat naast ging. Een lange bal nu naar voren richting Tengstedt. Die zegt aan zijn hoofd geraakt te zijn. Krijgt een vrije trap van de scheidsrechter althans. Hij legt het spel stil, want Tengstedt grijpt naar zijn achterhoofd. En ja, dan moet je het spel even stilleggen. Dat gebeurt dan ook. Terwijl bij Feyenoord nog meerdere spelers aan een warming-up bezig zijn. Borges die staat met zijn hoofd gebogen naar de grond te kijken. Echt de pest in zijn lijf. Dat zie je echt aan alles. Terwijl Tomba nog wat rekt en strekt. Er zit Van Persie die weer bezig is aan de warming-up. Net als Sliti en Grootvaam. Maar Borges die straalt aan alles uit dat hij echt met zijn ziel onder zijn arm rondloopt. Omdat hij ook had gedacht van ja, als ik dan nu ook geen minuten mag maken, ja, wanneer dan wel? Dat is natuurlijk de vraag. Voorlopig is het Feyenoord dat een ingooi tegenkrijgt. Omdat Valentem het laatste raakt. Is het... Ik vind het ook wel iets treurigs hebben als je hem zo ziet staan. Hij staat echt met zijn ziel onder zijn arm. De andere heeft hij een bal vast. En hij staat vooral een beetje naar de grond te turen. Als de ingooi genomen wordt, verlengd dan door Peck. Daar gaat Smal er wel achteraan. Maar gaat er misschien wel een kans komen. Buitink er dan vandoor. Probeert hem nog binnen te houden. Dat lukt. Legt de bal dan terug. Daar zit dan Feyenoord tussen met Kraaienveld. Goed meegelopen. En zal Feyenoord weer over Iwer een tackle ingezet. Kan Steijnen was nog meenemen achter zijn standbeen langs. Hoppa, goed gedaan. En geeft hem dat nog eens mee aan Valente.
3: Misschien de kans uit de tegenstoot nog voor Feyenoord. Met Bos die er ook overheen komt. Die krijgt de bal van Valente. Speelt hem naar de zijlijn, naar Diarra. Terug weer naar Valente. Een echte counter kun je dit niet noemen. Daarvoor is het tempo te laag. Maar Feyenoord is wel op de helft van Peck. Met Diarra opnieuw. Dan komt de bal bij Smal. Speelt hem in naar Tengstedt. Wil hem meteen meegeven of terugleggen op Diarra. Bal is niet helemaal lekker. Maar hij kan hem met de borst uiteindelijk controleren. De paas naar rechts. Naar Hartsmoussa. Mats Del is mee. Diarra wijkt nu ook uit naar die rechterkant. Die krijgt dan ook de bal. Del naar Hartsmoussa. Er zijn wat positiewisselingen nu bij Feyenoord. Targaline sluit ook bij aan die rechterkant waar het druk is. Hartsmoussa. De ruimte om een voorzet te geven is er niet. Althans, niet voor hem. Misschien wel voor Targaline. Maar die doet dat niet. Diarra, dit is te lastig denk ik. Die verspeelt de bal in een poging om Del aan te spelen. En dan schiet de keeper van PEC Zwolle de bal weg. Komt hij niet eens de eigen helft af. En kan Feyenoord alsnog komen met de Targaline. Een te lastige bal voor Diarra. Die heeft in de punt van de aanval nu staat. Dan zijn we met PEC weer over. We zitten in de slotfase van PEC Zwolle Feyenoord. De tussenstand is 0-1. Nog 4 minuten te gaan hier.
0: Op het kasteel nog 3,5 minuten gaan. Filip, Sander.
5: Ja, nog 3,5 minuten te gaan en we zijn aan het zoeken naar een metafoor. En we willen graag de luisteraar er toch ook toe oproepen. Jij mag ook meedenken hoor, Frank. Daar is een metafoor voor het seizoen van Sparta. Want de nachtkaars die was vorige week al uit. Maar ja, de overtreffende trap van de nachtkaars. Daar zijn we naar op zoek.
0: Ja, of eigenlijk iets wat aan het begin heel erg lekker is. En op het eind een beetje vies.
5: Ja, ik weet een fastfoodketen waar je af en toe heel erg veel zin in kan hebben. En dan ben je er geweest.
6: Of een IPA.
5: Oh ja, dat kan ook. Maar ik drink geen speciaal bier, dus ik neem het van jou. Ja, we gaan nog even wat verzinnen.
0: Ja, doe dat.
5: Ja, in ieder geval Sparta probeert aan te vallen. Ondertussen wel wat wissels gepleegd aan beide kanten. Zo is bijvoorbeeld Toornstra ingevallen. Oeh, dit is een lelijke tackle van Berggraaf. Excelsior wat kansjes gehad, Sparta wat kansjes gehad. Ik moet zeggen, het is wel een leuke derby, waar wel intensiteit in zit. Alleen vanuit Spartaans perspectief is dit er toch echt wel eentje om je salontafel dwars door je televisie heen te gooien. Want het is, ja, het is niet om aan te gluren of je radio uit het raam te wieteren. Want ja, de intenties zijn er, maar echt goed is het niet wat Sparta laat zien. Excelsior is vandaag de overtuigendere. Niet per definitie de betere, maar we gaan heel snel kijken in Zwolle, want er is gescoord.
3: Opnieuw scoort Feyenoord. Dat betekent 0-2 hier in Zwolle. En opnieuw is het Anis Artsmoussa die hem afmaakt. De 0-1 was een lage bal in de korte hoek. De 0-2 is een hoge bal in de verre hoek waar de keeper niet meer bij kan. Het is een fraai doelpunt hoe hij hem uiteindelijk afmaakt. En er ging langdurig balbezit van Feyenoord aan vooraf. Veel spelers die hem mochten raken. Artsmoussa is het eindstation uiteindelijk die de bal oppikt. In dat 16 meter wordt bijna in de voetenwijn bezorgd. En daarna krult hij hem de verre hoek in. Mooi doelpunt. Feyenoord gaat winnen deze middag in Zwolle. Het is 0-2, paar minuutjes voor het eind.
0: Met dank aan ChatGPT, Sander en Filip. Wat is lekker aan het begin en vies aan het einde? Een sigaret. Geef dit je door.
2: Ja, daar kan ik dan ook weer niet over meepraten.
5: Ik ben net gestopt met roken, Frank.
0: Ja, dus lekker voor wie rookt en aan het einde vies, de peuk, de as en de geur.
2: Ja, dat is dan misschien het symbool van het seizoen van Sparta. Waar er nu ook nog een gele kaart wordt getrokken voor een overtreding. Is me even ontgaan wie dat nou precies was in alle L. Ja, we zitten hier ook met voormalig Rijnmond-collega en VI-collega Sjoerd Keijzer. Die heeft het op zijn laptop het schakelkanaal aanstaan. Kijken we af en toe eens met een schijnoogje. Ja, het zegt wel genoeg dat deze wedstrijd wel afgelopen is. Ajax-publiek. Ajax-publiek wordt er gezongen door de Excelsior-fans. Die toch voor het eerst sinds 2018 weer eens gaan winnen op het kasteel bij Excelsior. Twee publiekswissels ook. Want topscorer Noah Naujoks is naar de kant gegaan. En ook de opgeleefde Sanchez Fernandez. Ik noemde hem zelf vooraf een beetje een mooi weervoetballer. Want hij begon goed aan de competitie met een goal tegen Feyenoord. Daarna heel lang niks. Toen was het voorjaar en hij ging weer renderen. Ook hij naar de kant. Dan is het Sanchez. Santos, die de bal nog een keer meegeeft. Dan Toornstra. Diep wordt het nog een kans voor Sparta. Lage bal voor wordt aangeraakt door de keeper. En het wordt uiteindelijk een corner nog voor Sparta. Terwijl we 4 minuten doorgaan.
5: 4 minuten duurt dit seizoen nog voor Excelsior en Sparta. Ze weten allebei dat ze volgend seizoen elkaar weer gaan treffen. Weer een hele serie aan Rotterdamse derbies. Voor Excelsior dan wel fijn dat ze nog punten pakken in deze Rotterdamse derby. Anders hadden ze in alle wedstrijden tegen Rotterdamse tegenstanders 0 punten gepakt. Gaan er 3 worden. In het onderlinge Rotterdamse klassement is Feyenoord dan kampioen met 9 punten. Sparta 6, Excelsior 3 heeft hij die ook weer meegekregen. Sparta heeft de bal, want die corner werd makkelijk weggebokst. Is het uiteindelijk de Guzman die hem terugtikt richting Drommel. Drommel kijkt vooruit. Lange bal. Zoeken naar de lange kapstokken. Daar is Zonneveld. Zonneveld, Lauritsen, 1-2'tje. Goal Zonneveld. Hey, het kan nog. 3 minuten. Heerlijk 1-2 tussen Zonneveld en Lauritsen. En opeens is de spanning terug in het stadion. Met nog 3 minuten te gaan.
2: Ben je toch niet gewend van die Twin Towers die er opeens als een warm mes door de boter in het 16 meter gebied van Excelsior doorheen snijden. Ja, de mannen moeten het hebben van sjouwen, van koppen en van kopballen op het doel. Maar nu een haarfijn 1-2'tje tussen Zonneveld en Laurensen. Laatst genoemde maakt hem af toch alweer zijn 5e van het seizoen met de Telstar.

0: dan die penalties neemt. Terwijl er net gewisseld is aan de kant van Feyenoord. Tankstedt eruit is gegaan en Van Persie in de ploeg is gekomen. Tikken de laatste secondes van deze jaargang voor Feyenoord weg. Terwijl er nog een blessurebehandeling plaatsvindt nu ook. Zou er niet moeten denken dat er nog een flinke blessure in die laatste secondes van dit seizoen. Terwijl de blessuretijd er zelfs al op zit. Nog meegenomen gaat worden richting Rotterdam. Ik kan niet goed zien wie daar op de grond ligt. Hè. Is dat Mats Del die daar overeind wordt geholpen?
1: Stijn.
0: Er is eerst gescoord jongens, bij Sparta Excelsior.
2: Snel terug. Je gelooft het nooit. 3-3. De voorzet vanaf de linkerkant. Die bal wordt door alles en iedereen gemist. Dan breekt Santos hem opnieuw terug. En is het, denk ik,
3: Zonneveld
2: die daar op de grond lag. En dacht, nou ja, dan priegel ik hem wel binnen. En zo, waar het Ajax-publiek gezongen werd net door Excelsior, is het heel stil in het uitvak. Sparta trekt zichzelf aan de haren terug in deze wedstrijd. En houdt er een punt aan over. Santos met de voorzet. Zonneveld met de goal. En zo, ja, het is niet te geloven. Het is een weergaloze editie zo geworden van deze derby. 3-3 tussen Sparta en Excelsior. Maar er wordt nog naar iets gekeken.
4: Ja, naar buitenspel. Want Zonneveld die ligt op de doellijn. Maar alle spelers van Excelsior staan daar ongeveer ook. En Zonneveld ligt nog voordat hij opstaat. Dan tilt hij zijn been op waar hij mee scoort. En dan wordt er nu gekeken of hij dan met welk lichaamsdeel dan ook buitenspel zou liggen of staan. Ja, er staan spelers naast. Maar het zou kunnen dat hij ergens, het zou zelfs met het hoofd kunnen zijn, nog voorbij het lijntje ligt. Daarvoor wordt er nu gekeken. Robin Henschens is de man in Zeist. Is het Lindhout die communiceert. Spelers staan al klaar voor de aftrap. Zou het ook nog eens niet door kunnen gaan allemaal. Spanning en sensatie. Lindhout moet hij dan zelf gaan kijken. Hij huppelt wat. Hij gaat fluiten.
2: Hij moet gaan kijken.
4: En hij gaat kijken. En dan is het een jurybeslissing. Ja, als het 100% buitenspel is kun je hem afkeuren.
2: Het zal nu gaan om hinderlijk buitenspel.
4: Ja, of er iemand in de weg ligt of zo. Ja, het is, ja, moet hij daarvoor kijken. Het is de schouder van Zonneveld. Die misschien voorbij de keeper is. Er is een speler van Excelsior. Ja. Het zit misschien ook nog een arm aan.
2: Het zit hem waarschijnlijk in een soort hands of zo.
4: Ja, ik denk een arm.
2: Ja, schouder.
4: Ja, hij raakt hem op de bovenarm. Op de spierbal.
2: Ja, en dan via de spierbal.
4: En als aanvaller mag hij nergens hands mee maken. Afgekeurd. En dan gaat Kraling, oh, die gaan helemaal los. Ze gaan helemaal los in het uitvak. Maar volgens mij, even voor de duidelijkheid, treffer gaat niet door. Het staat 2-3. Ik denk dat wij misschien weer terug naar Zwolle moeten gaan, want daar waren we
1: even. Nou, dat denk ik eventjes niet, Sander, want het is daar afgelopen. 0-2, kijk. Feyenoord wint en maak het maar gewoon lekker af.
4: Ja, we gaan met alle liefde verder hier. De 4 minuten blessuretijd zit erop. Er zit zelfs nog een minuut op. Maar we gaan echt nog wel een minuut verder. Ja, er is heel veel interactie nu tussen het Excelsior publiek en het Sparta publiek. Ja, er worden lelijke dingen gezongen. Terwijl dat is ook het meest vriendelijke gedeelte van Sparta. Ja, Ajax publiek wordt er weer gezongen.
1: Dat is wel heel erg, ja, als je Ajax publiek roept, zeg. Foei.
4: Ja, ik vind dat sowieso altijd al was vorige week ook bij Utrecht dat won bij Ajax. En het eerste wat je dan zingt is niet hiep hooi FC Utrecht, maar wie niet springt is, ja, je kent het wel. Maar goed, dat geheel terzijde. Het is een beetje kleinzerig allemaal. Hier spelen we nog, Filip. En het is een inworp voor Excelsior.
2: Het is een inworp voor Excelsior. Ik denk dat we sowieso nog 1,5 minuut spelen. Want de bal ging erin op, 2,5 minuten in de blessuretijd. Drommel krijgt de bal in de voeten. Lange bal naar voren. Lauritsen. Hey, dat is een overtreding. Ja, Carlin, geen enkel zicht op de bal. Die loopt daar vol Lauritsen ondersteboven. En dan kun je wel je beklacht doen als middenvelder van Excelsior. Maar ja, het is niet zo handig om dat te doen. Want iedereen heeft het gezien, inclusief de scheidsrechter. Dus krijgen we nog een vrije trap. Joel Drommel is mee. Alles en iedereen achter de bal. Maar het is ook een plekje, weten we, van waar het kan voor Patrick van Arnold. Die scoorde ooit tegen Groningen. Vanaf ongeveer daar. Zou het hem opnieuw lukken? Of komt er een voorzet? Dan krijgen we een andere man die een gelijkmaker maakt.
4: Van Arnold ramt hem vervolgens keihard in de muur. Op Zagre wel te verstaan. Dan is het Drommel die bij een inworp totaal nog geen haast heeft om terug te gaan. Bal wordt gegooid naar Basie. Goyan komt druk zetten. Dan wordt Drommel gewoon aangespeeld. Die gaat dan schijnbewegingen maken tot hoge lachen. Daar staat een slijding op de bal. Neemt Wonacht zieken mee. Maar dan zit Van Krooijen nog tussen inworp voor Excelsior. En dan is het afgelopen. op het kasteel is het afgelopen wat betreft dit seizoen. Hier links was het feestbos. Daar zitten de Corrie

0: Van Excelsior met Mark Rel, de nieuwe TD, de oude TD. Niels van Duin is al weg en ook Daan Bovenberg zit daar rechts. Helemaal het feest in het uitvak dat voor het eerst sinds 2018 Excelsior weer op het kasteel wint. De laatste 2 jaar werd hier verloren. En nu dus weer een zegen die gaat meer en meer zoet smaken op Kralingen. Waar het sowieso al feest is sinds afgelopen week. En dan gaan we nu vooral ook kijken welke festiviteiten er nog zijn. Ondanks dat Sparta verliest, gaan hier heel veel spelers bedankt worden. Dat stukje gaat Philip voor zijn rekening nemen. Ik ga naar de feestende Kralingers in een andere plek in het stadion. En dan blijven we hier nog even volgen met Philip Hoe. De Spartanen als Laurits en Kitolano, noem maar op, Drommel, afscheid gaan nemen. Het eindigt bij Sparta Excelsior naar een zinderend slot in 2-3.
1: Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power bij Pritec.
2: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
7: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?

0: het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Het is bijna 4:30. Feyenoord wint met 2-0 in Zwolle en Excelsior wint in een mooie wedstrijd met 2-3 bij Sparta. We gaan straks napraten, nabeschouwen, maar eerst tijd voor het uitgestelde nieuws met Mario Kwaitouw.
5: In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. Bedrijven in de Rotterdamse haven eisen dat Politiek Den Haag ingrijpt tegen de blokkades van de havenspoorlijn. De economische schade die het oplevert zou in de miljoenen lopen. ProRail berekende eerder al dat een spoorblokkade in de haven ruim een ton per uur kost. Een totaal overzicht van de schade door de acties van deze week is er nog niet. De 4 overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken. Bij de 4e overval bij een tankstation nam hij de kassa la mee. De man reed op een scooter met een opvallende oranje box van thuisbezorgd. En een wilde achtervolging die begon in Bavel bij Breda is gisteravond geëindigd op de A15 in de buurt van Rotterdam. Een 17-jarige jongen werd in een bos bij Bavel beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. De daders vluchtten weg in een auto, maar de tiener ging met een vriend achteraan en belde de politie. 4 mensen van tussen de 17 en 25 zijn opgepakt. Het weer. Vanavond is het grijs en regenachtig bij een graad of 8. Morgen verandert er weinig aan, al kan de zon zich wel af en toe laten zien. Het wordt morgen 15 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: koffiefestival.nl.
1: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op koffiefactory.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
1: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
3: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen.

0: die het een tikje anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Rijnmond Sport. Frank Stout.

0: Ja, Eagle Eye Cherry. Het is 7 minuten over 4:30. Feyenoord wint in de laatste speelronde met 2-0 bij PEC Zwolle. Twee keer Hartz Moussa en Sparta Excelsior eindigt in 2-3. Sander Verrips is naar beneden voor gesprekken met ongetwijfeld hele blije Excelsior-spelers. De laatste wedstrijd onder andere van Mike van Duinen als profvoetballer. Maar jij, Filip, jij kijkt denk ik naar een hele vreemde huldiging.
1: Ja, het is heel raar, omdat dit seizoen ging uit als een nachtkaars voor Sparta. Het laat een hele nare smaak achter. Maar toch wordt er dan afscheid genomen van trouwe soldaten, moeten we dan maar zeggen. Lauritsen en Joshua Kitolano kregen van de Spangenaren een eigen doek. Er stond iets op van tak voor alt, wat wij maar vertalen als dankjewel voor alles. De twee Noren nemen afscheid. Hebben allebei besloten hun contract niet te verlengen. En gaan dus het kasteel verlaten. We werden dus nog even bedankt. En daarna, dat was ook wel grappig om te zien, voor Jonathan de Guzman werd een erehaag gevormd door spelers, maar ook spelerskinderen. Technisch directeur Gerard Nijkamp stond ertussen. Ik zag Manfred Laros volgens mij in een oogwenk daar ook nog staan. Die maakte een erehaag voor Jonathan de Guzman. Die bij Sparta zijn carrière afsluit. Een hele rijke carrière heeft gehad. Maar heel erg gewaardeerd wordt door spelers. Was ook een verlengstuk van de trainer. Voor veel spelers een man waar je even je verhaal kwijt kon. En ook iemand die spelers maar bleef helpen en steunen. Als het goed ging, ook als het minder goed ging. Eigenlijk heeft niemand binnen Sparta een slecht woord over Jonathan de Guzman. En ondanks dat we hem dan het afgelopen jaar heel weinig hebben gezien, zie je dan toch wat voor impact hij heeft op de groep spelers en op ook de mensen daaromheen, technische staf en zelfs de clubleiding.
0: Maar wat is er nu gaande en hoeveel mensen zijn er nou blijven zitten dan? Want het was niet helemaal vol, het kasteel vandaag. Wel uitverkocht, maar niet iedereen kwam opdagen. Hoeveel mensen zijn er gebleven?
1: Uiteindelijk de hele hoek Spangenaren. Er waren nog wat mensen op de Dennis Neville-tribune die waren blijven hangen. Ja, verder was het stadion wel leeg. Een hoop mensen waren er gewoon al vandoor gegaan. Op de hoofdtribune zijn er wat mensen. Wat vrienden en familie kan ik me zo voorstellen als ik zo een beetje om me heen kijk.
0: Maar nog niet eens een kwart gevuld kasteel.
1: Nou, ik denk nog wel minder hoor.
0: Oh, dat is pijnlijk zeg.
1: Ja, het afscheid valt een beetje tegen eigenlijk.
0: En Maurice Stijn, wat voor afscheid heeft hij gekregen?
1: Ja, aan het begin van de wedstrijd heeft hij een Delfsblauw bord gekregen. Dat is voor medewerkers die 12,5 jaar in dienst zijn. Vrijwilligers die al 25 jaar dingen doen voor de club. Spelers die 250 wedstrijden hebben gespeeld. Of, en dat moet dan besloten worden, iemand met een belangrijke verdienste voor de club. En daar heeft Maurice Stijn hem dan voor gekregen. Een Delfsblauw bord met het kasteel erop. Dat was het eigenlijk. En verder, niks.
0: Hij is niet naar buiten gekomen bij die huldiging of zo.
1: Nee, niet dat wij hebben kunnen waarnemen. Misschien heel stiekem zachtjes of zo daar in de hoek. Maar daar leek het eigenlijk niet op. Daar werden gewoon Laurens en Kitolano naar voren gestuurd. Er werd nog een foto gemaakt met het hele team. Maar niks speciaal voor Maurice Stijn.
0: En Joe Drommel, hij gaat ook weg.
1: Ook daar niks speciaals voor. De vriendelijke groet. Hij werd nog even uitgezwaaid. Toch bedankt omdat hij Sparta meermaals op de been heeft gehouden dit seizoen.
0: Okay,
1: maar ja, dat was het dan. Het was niet een grootse viering.
0: Nee, en iedereen is nu al weg van het veld?
1: Ja, letterlijk, er staat geen enkele speler meer.
0: Nou,
1: dus
0: in
1: dat
0: geval
1: ook moet gaan haasten.
0: Ja, denk je dat jij snel naar beneden moet voor de interviews? Toch?
1: Ga ik doen.
0: Doe dat. Gaan wij naar Bruno Mars. Dankjewel.
1: Yo.

Ja, snel einde daar. Wij gaan even de balans opmaken van speelronde 34. De laatste speelronde in de Eredivisie van dit seizoen. PEC Zwolle tegen Feyenoord is geëindigd in een 0-2 overwinning voor de Rotterdammers. Twee keer Hartj Moussa. Feyenoord natuurlijk als tweede geëindigd. De hele eindstand krijg je straks. En op het kasteel een hele bijzondere wedstrijd. Weer een bijzondere editie van Sparta tegen Excelsior. Ditmaal gewonnen door de Kralingers. 2-3 werd het uiteindelijk 0-1 via Nello, 0-2 Zagre, 1-2 Santos, 2-2 Naujoks, 2-3 Zonneveld. Maar die treffer kwam te laat. Excelsior wint dus in Rotterdam-West. PSV tegen FC Twente werd maar liefst 5-1 voor de landskampioen. Flamingo met de 1-0, Oorschetter 1-1 en daarna nog 4 verschillende doelpuntenmakers voor de ploeg van Peter Bos. In Nijmegen werd NEC uiteindelijk de winnaar van dit weekend. Ze winnen met 2-1 van Go Ahead Eagles. Tengstedt, ja, een andere Tengstedt, scoorde voor de ploeg van de Rotterdamse trainer Melvin Boel. Maar de grote man aan de kant van NEC was Le Breton. Hij met de 2 doelpunten. NEC wint dus met 2-1 van Go Ahead Eagles. Heerenveen Ajax in een kletsnat Abelenstra stadion eindigde de wedstrijd zoals hij begon. 0-0. Straks meer over de consequenties. In Alkmaar, een wedstrijd die eigenlijk nergens meer omging tussen AZ en NAC Breda, eindigde in 3-3. Meerdink vlak voor tijd met de gelijkmaker. Utrecht wint met 2-0 van Fortuna Sittard. Doelpunten van De Wit en Min. En zijn dat alle wedstrijden? Nee, Groningen natuurlijk nog. Zij wonnen tot spijt van Sparta. Al had het niks uitgemaakt, want Sparta won zelf niet van Excelsior. Groningen won met 1-2 bij Heracles Almelo. En uiteindelijk de wedstrijd van het weekend misschien ook wel. Wie speelt er volgend jaar in de Eredivisie? Volendam of Telstar? Ja, de gasten hebben het gered. Bakker en Koeman met de doelpunten voor de ploeg van Anthony Correa. Koeman benutte in de ene laatste minuut een strafschop. Inderdaad, Ronald Koeman junior, de doelman van Telstar. Als we dan kijken naar de eindstand in dit seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie, dan zien we dat PSV kampioen is geworden, Feyenoord op plek 2 en NEC is over Twente heen gegaan vandaag. Twente dus op plek 4, NEC op plek 3. Zij spelen voorronde Champions League, Twente dus voorronde voor de Europa League. En Ajax, jawel, een hard gelach in Amsterdam. Zij zijn veroordeeld tot het spelen van de play-offs om Conference League voetbal. Inderdaad, Ajax als 5e geëindigd. Utrecht 6, AZ 7, maar die hadden al Europa League voetbal omdat zij de beker hebben gewonnen. Heerenveen eindigt als 8e en Groningen als 9e. Dat betekent dus dat van de week Ajax in de play-offs gaat spelen tegen Groningen. En het is Utrecht tegen Heerenveen. Sparta, ja, eindigt toch wel teleurstellend dit seizoen als 10e. Ze zullen bij Sparta zeggen, nou ja, we hebben toch die doelstelling gehaald tussen plek 8 en 12. Maar inderdaad, dat is dan wel zo. Maar als je van de laatste 13 wedstrijden er maar eentje weet te winnen, is dat seizoen niet helemaal lekker geëindigd, om het zacht uit te drukken. Sparta dus 10, Fortuna Sittard 11, Go Ahead Eagles 12, Excelsior heel erg knap, plek nummer 13. 34 gespeeld, 38 punten maar liefst. Telstar eindigt als 14e, gaan dus over PEC Zwolle heen. Zwolle eindigt als nummer 15. Volendam in de nacompetitie tegen Willem II en gedegradeerd. NAC als nummer 17 en Heracles als nummer 18. Nou, wil je het allemaal nog even nalezen? Teletextpagina 819 en je weet veel meer.

0: Ja, zo komt er een eind aan de laatste Radio Rijnmond Sport van dit seizoen. Geen play-offs voor onze ploegen, nog wel 2 keer FC Rijnmond. Sparta naar voren, woensdag nog met trainer Maurie Stijn. 10 juni met de directie. En dan zit het er ook op voor ons. We gaan nog een podcast opnemen, misschien nog wel meerdere podcasts die we dit seizoen nog gaan opnemen. Hou lekker de kanalen van Rijnmond in de gaten. Bedankt voor al die dagen luisteren naar ons. We hebben met heel, heel veel plezier gedaan. En we blijven bij jullie. Ook in het aankomend seizoen. Met de presentatoren. Met Jesse van Zomeren. Met Bart Nolles, Leon Mastik. Ik zal zelf ook nog af en toe wat doen. Met onze verslaggevers Dennis van Eersel. Dennis Kranenburg. Freek Verelzen, Philip Van Es en Sander Verrips. En al die bureau-redacteuren die de afgelopen maanden tientallen... Ik heb ze niet geteld, misschien wel 100 uitzendingen hebben gemaakt. Maar dit is de laatste voor dit seizoen geweest. Alvast een hele fijne vakantie. En tot volgend seizoen op de radio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen... De RDT is er. Elke dag voor jou.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal en dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. Bedrijven in de Rotterdamse haven eisen dat politiek Den Haag ingrijpt tegen de blokkades van de havenspoorlijn. De economische schade die het oplevert zou in de miljoenen lopen. ProRail berekende eerder al dat een spoorblokkade in de haven ruim een ton per uur kost. Een totaal overzicht van de schade door de acties van deze week is er nog niet. De 4 overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken. Bij de 4e overval bij een tankstation nam hij de kassala mee. De man reed op een scooter met een opvallende oranje box van thuisbezorgd. En een wilde achtervolging die begon in Bavel bij Breda is gisteravond geëindigd op de A15 in de buurt van Rotterdam. Een 17-jarige jongen werd in een bos bij Bavel beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. De daders vluchtten weg in een auto, maar de tiener gingen met een vriend achteraan en belden de politie. 4 mensen van tussen de 17 en 25 zijn opgepakt. Het weer. Vanavond is het grijs en regenachtig bij een graad of 8. Morgen verandert er weinig aan, al kan de zon zich wel af en toe laten zien. Het wordt morgen 15 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
15: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
16: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf, kom snel langs in onze winkel.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Den Dreyen.
21: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal en dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. De 4 overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken. Bij de 4e overval bij een tankstation nam hij de kassa la mee. De man reed op een scooter met een opvallende oranje box van thuis bezorgd. Een wilde achtervolging die begon in Bavel bij Breda is gisteravond geëindigd op de A15 in de buurt van Rotterdam. Een 17-jarige jongen werd in een bos bij Bavel beroofd onder bedreiging van een vuurwapen. De daders vluchtten weg in een auto, maar de tiener gingen met een vriend achteraan en belden de politie. 4 mensen van tussen de 17 en 25 zijn opgepakt. Bedrijven in de Rotterdamse haven eisen dat politiek Den Haag ingrijpt tegen de blokkades van de havenspoorlijn. De economische schade die het oplevert zou in de miljoenen lopen. ProRail berekende eerder al dat een spoorblokkade in de haven ruim 1 ton per uur kost. Een totaaloverzicht van de schade door de acties van deze week is er nog niet. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. En een dronken bestuurder is vannacht een sloot ingereden langs de Rottekade, net buiten Bleiswijk. Het was moeilijk om de auto te vinden, maar dat is na een half uur zoeken wel gelukt. De bestuurder was door een weiland gereden en eindigde in een sloot. Omdat de man een drugstest weigerde, is hij aangehouden. Het weer. Vanavond is het grijs en regenachtig bij een graad of 8. Morgen verandert er weinig aan, al kan de zon zich wel af en toe laten zien. Het wordt morgen 15 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
15: Ja, ook bij Van der Linde.
16: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
17: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
18: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
19: Hoe kom ik hier weg?
18: Vragen die over je toekomst gaan.
20: Hoe word ik beter in mijn vak?
18: Of één die je wakker houdt.
21: Hoe begin ik weer met werken?
18: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
17: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
22: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella-pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria-glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
23: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
24: Oh, wat betekent dat voor mij?
23: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
24: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
23: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
24: En moet ik verder nog ergens op letten?
23: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
27: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
28: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
32: Dit is Radio Rijnmond.
33: Non-stop de lekkerste muziek.
32: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
19: Leon Kozijnen.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
0: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: That threw me off.
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
0: Is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is ons alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan.

allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
1: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
2: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
1: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
2: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.